NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400, hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september. En de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord, op weg vanaf de hoofdstad Manila. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland, een van hen op de intensive care. Bij het ongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het busongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké. En waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
3: Ja.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
13: Vreemd, lelijk, hemeltergend, onbehoorlijk, schandelijk, onwelvoeglijk, ongepast en onfatsoenlijk. Zomaar even een rijtje synoniemen uit het woordenboek. En natuurlijk hebben mensen die zo in het leven staan ook recht op een eigen omroep. Maar dan moet je niet raar opkijken dat je het deksel op je neus krijgt als je dan eenmaal gehoord wordt.

0: Het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly met Ein kleiner hübscher Vogel uit de Liebesliederwalse van Johannes Brahms. Goedemorgen, welkom bij de ochtend op zondag. Wat is het, 13 september alweer? Ik zeg ook goedemorgen tegen Jacobus.
1: Goedemorgen Pieter.
0: Goedemorgen. Ik vind het altijd ook zulke leuke muziek als Quatre Mains, die Liebesliederwalse.
1: Ja, die zijn heel leuk. Ja,
0: leuk om te spelen.
1: Leuk om te spelen en leuk om naar te luisteren.
0: Niet allemaal even makkelijk, maar...
1: Nee, dat, verraderlijk.
0: Precies, ja. Verraderlijk, ja. Daar heb ik wel weer zin in. Het zijn van die lekkere ochtenden dat je dan gewoon samen achter de piano kruipt.
1: Ja, een beetje aanrommelen.
0: Ja, precies. Zijn er nog meer mensen die aanrommelen vandaag in onze uitzending? Beatrice Rana zie ik staan. Nou, die klinkt. We hebben een mooi uur. Veel Duitse namen zie ik, Jacobus.
1: Duitse namen en een beetje, er komt nog Bach, maar veel laat romantiek. Kijk. En dat heeft alle wegen leiden eventjes naar Arnold Schönberg vandaag. Het is zijn geboortedag.
0: Ja, het is altijd iets met 13 bij hem, hè?
1: Ja.
0: Behalve 13, in zijn muziek.
1: Hij is ook geboren en overleden op een 13e. Ja. Maar dat klopt.
0: Ja, maar zijn muziek bestond dus uit 12 tonen. Dat
1: ja,
0: is, daar ga je het straks over hebben. Ja. Leuk. We hebben ook nog ons concertmeldpunt later dit programma. Dus ik zou zeggen, als je nog concerten hebt of geeft of gaat luisteren vandaag, laat het even weten via de NPO Luister-app. En dan kunnen we daar nog eventjes gewag van maken in het volgende uur van deze uitzending. Maar laten we eerst maar eens beginnen met een andere jubilaresse, zo noemen. Clara Schumann, geboren 13 september van het jaar 1819. Hier hoor je het tweede deel uit haar pianoconcert door inderdaad Beatrice Rana en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nessa-Séguin. Goedemorgen.

0: zo klinkt het tweede deel van dat pianoconcert van Clara Schumann. Dat naadloos overgaat eigenlijk in dat derde deel. Je hoorde Beatrice Rana en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nees-Hessegain. Nou ja, wel een heel klein Chamber Orchestra of Europe in dit geval.
1: Teruggebracht tot één speler.
0: Ja, ja. Dat hoort in dit deel. Hè. Dat is, alleen dat is de cello. Je hebt even gevonden dat vermoedelijk Richard Lester is.
1: Ja, dat was op dat moment tijdens de opnames de aanvoerder van de cellogroep.
0: Nou, dan hebben we die toch ook eventjes genoemd. Mooie muziek. We gaan door met andere mooie muziek. Een koraalmotet van Bach. O Jesu Christ, mein Lebenslicht. Door het Noorse solistkoor en ensemble Allegria. Onder leiding van Grete Pedersen.

0: O Jezu Christ, meins Lebenslicht. Choraalmotet van Johann Sebastian Bach. Door het Norske solistkoor en het ensemble Allegria onder leiding van Grete Pedersen. Het is een bijzonder stuk. Bach schrijft ook een paar vreemde instrumenten hierin voor. Waarvan we niet precies weten wat dat dan eigenlijk moeten zijn. Lituo's, een bepaald soort koper instrumenten. Ja. Dat hij verder nergens voorschrijft. Ja, het schijnt een instrument van de Etruskische origine te zijn. Maar
1: en dan kiezen we nu toch maar voor een bekender alternatief.
0: Ja, of ze worden nagebouwd of iets van een alphoornachtig instrument wordt er gebruikt. Ja, dat zijn vast. Ik weet niet wat het Norsk solistkoor of het ensemble Allegria hier gedaan heeft. Maar dat is mooie muziek. Het is wel interessant. We gaan van Bach naar een Bach-specialist, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Maar dan met Mahler.
1: Dat is leuk.
0: Ja. Marcel Ponsele, beroemde oboist, die hier een van de Rückert-lieden speelt. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Dat doet hij met zijn eigen Il Gardelino.

0: Marcel Poncele op de altobo samen met Il Gardellino met Ich bin der Welt abhanden gekomen van Gustav Mahler. Een van die componisten die het romantische idioom toch helemaal oprekte.
1: Ja.
0: Ja, en waar moet dat dan naartoe? Nou, daar komen we straks op in Onder de Vleugels van den Herder. Ja, we dachten dat is een beetje stil op de app.
1: Ja. Ja,
0: misschien zijn mensen gewoon even het uitbuiken van The Last Night of the Proms.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar jij zei van, we hebben ook al genoemd dat we iets van Schoenberg gaan draaien. Misschien is dat, je weet het niet. Maar ik zou zeggen, het blijft toch even luisteren. Want
1: het
0: is toch heel interessant en boeiend om te horen. Waar moet die muziek naartoe als je alles al gedaan hebt binnen een bepaald idioom? Dat is denk ik het verhaal dat daar een beetje achter zit. Luister ook maar eens naar deze muziek van Max Rege. Iemand die ook probeert... Mijn leraar muziekgeschiedenis noemde dat altijd de emancipatie van de dissonant. Binnen de consonante klanken die we kennen, toch ook proberen om daar wat wringende bewegingen intussen te zetten. Nou, daar is Max Reker zeker een voorbeeld van. En dat leidt allemaal later nog wel naar Schoenberg. Het overlapt allemaal natuurlijk een beetje, maar dit is een mooie muziek. Een van de Kirchengezangen hoor je hier. Lass mich dein sein und bleiben. Door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel.

0: Ich hab die Nacht geträumt. Na, lass mich dein sein und bleiben. Twee liederen van Max Reger, allebei door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Ik heb het al gezegd, zo dadelijk gaan we het hebben over Arnold Schoenberg en zijn 12-toonstechniek. Jacobus gaat daar alles over vertellen in Onder de Vleugels van den Herder. We doen even een opmaatje met muziek van diezelfde Schoenberg, nog voordat hij die 12-toonstechniek had bedacht, zal ik maar zeggen.
1: Van het padje raakte.
0: Nee, dat is inderdaad, dat zo kun je het ook zeggen. Dat laat ik aan de luisteraar. Verklaart de Nacht. Het is een van mijn lievelingsstukken.
1: Ja, spannend.
0: Dat is zo mooi. En dit is het slot daarvan. De versie voor Strijk Sextet ga je horen. Het slot waarin de nacht echt verklaart, transfigureert, opklaart op een bepaalde manier. Je hoort Janine Jansen, Boris Brovsin, Amihai Grosch, Maxim Ryzanov, Torleif Tedeen en Jens-Peter Mainz.

0: Het slot van Verklärte Nacht van Arnold Schoenberg door Janine Jansen en vijf vrienden. Prachtige muziek als opmaatje naar Onder de Vleugels van Den Herder.
1: Onder de Vleugels van Den Herder.
0: Ja, dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen als het ook in die bumper zit. Maar goed, dat
2: is in ieder geval duidelijk.
0: Het is in ieder geval duidelijk. Jacobus, Arnold Schoenberg, een componist die eigenlijk na deze klanken een soort van aanvoelde dat de muziekwereld misschien wel toe was aan iets anders.
2: Ja, zeker.
0: En wat ik wel interessant vind, is dus dat waar die toen uiteindelijk mee kwam, dat er nog steeds voor zorgt dat, ook al is die muziek waar je het nu over gaat hebben bijna 100 jaar oud, dat we dat nog steeds als modern benoemen.
2: Ja, ik denk ook dat we zijn er ook weer van afgeweken.
0: Zeker,
2: daarna.
0: Ja.
2: Dus het is een tijd, hebben we dat eigenlijk onderzocht met elkaar. En sommige mensen zijn daarin verder gegaan, maar ook een heel groot deel in het algemeen is de muziek tegenwoordig weer veel meer terug in het tonale systeem.
0: Juist het laatste decennium is dat zeker het geval. Ja.
2: Ja, en dat is ook wel ergens begrijpelijk dat wij natuurlijk, als we naar muziek luisteren, vinden we het fijn als muziek soms thuis komt. Dus je hebt spanning en ontspanning. Simpel gezegd hebben we een akkoord, in dit geval een F-groot akkoord. Dat voor in ons harmonische kennen, zeg maar zeggen, is dat een rond geheel. Is dat af? En als we dit spelen, dan moet dat weer terug naar die F.
0: Ja.
2: Die horen bij elkaar, als het ware, zou je kunnen zeggen. Nou, en die tonaliteit, daar gingen we steeds verder van af. Er was bijvoorbeeld Richard Wagner. Die schreef een beroemd Tristan und Isolde. En daar zit aan het begin dan een akkoord. Daar zijn hele boeken over geschreven. Namelijk deze. Want de vraag was, dit akkoord, het zijn twee kwarten op elkaar. Waar gaat dat heen? Namelijk naar hier. Er is nog steeds geen oplossing. Ook eigenlijk nog geen oplossing. Dus het
0: kan alle kanten op.
2: Ja, het kan alle kanten op. En we gingen van dissonant naar dissonant naar dissonant. Maar nog steeds geworteld in een tonaliteit, in een toonsoort. En daar dacht Schoenberg van, dat kan anders. Hij zei ook zelf wel eens later, ja, iemand moest het doen, dus deed ik het maar. Een soort tegen wil en dank bijna. Nou, wat wil het geval, Pieter? Als we een octaaf nemen, even op de piano gezien, dan zitten daar 12 noten in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan zijn we weer terug bij de C. 12 nootjes. Nou, als je in een tonaal systeem zit, dan is niet elke noot even belangrijk, zou je kunnen zeggen. Want als we in een toonsoort zitten, dan is op dat moment zijn die tonen wat belangrijker dan andere. En daar zou je van af kunnen. Dat was in ieder geval het idee van Arnold Schoenberg. Ik wil een systeem dat al die 12 nootjes gelijk aan elkaar zijn. Mm-hmm. En niet meer leiden tot iets anders.
0: Dus ook geen thuis meer in
2: nee,
0: die toonsoort
2: nee, dus
0: dan?
2: Nee, precies. Dus hij bedacht een bepaalde reeks. Dus je kon muziek schrijven en daar moesten die 12 nootjes moesten allemaal voorbij komen in een reeks, één keer, voordat je weer naar de volgende reeks kon. Dus je mocht niet, nootje 3 mocht niet er vaker in zitten dan nootje 1 of nootje 6.
0: Soort sudoku wordt het dan bijna.
2: Ja, ja, of in taal heb je ook kreeg ik onlangs toegestuurd, een isogram heet dat.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: alle letters mogen eerst, ja.
2: Mijn naam is een isogram, maar Pieter, jij zult nooit een isogram.
0: Nee, omdat die E er twee keer in zit.
2: Ja, twee keer de E.
0: Ja, gemiste kans.
2: Oké, okay, Schoenberg, opus 33, een van zijn klavierstukken. Als ik naar de eerste maat kijk, dat zijn drie akkoordjes van vier noten. Dat is de eerste. En dat is de tweede. En dit is de derde. Nou, als ik al die nootjes uit elkaar vlecht, dan zitten daar precies, zijn dat de 12. Maar ja, zo klinkt het natuurlijk niet, want dat zijn hun akkoorden. Dus zo construeert hij dan muziek. Je hebt ondanks dat je dus die beperking hebt, heb je ook wel allerlei vrijheden. Natuurlijk niet, want dat zijn akkoorden. Dus zo construeert hij dan muziek. Je hebt, ondanks dat je dus die beperking hebt, heb je ook wel allerlei vrijheden. Want hoe die reeks eruit

0: is met een reeks en dat de linkerhand ondertussen een andere reeks begint, die dus synchroon aan die rechterhand loopt. Dus op die manier, ja, kan je dus toch wel, heb je toch nog steeds vrijheden. Je mag de reeks ook omkeren. Er zijn allerlei. En je mag de reeks ook, dat heb ik ook, dat is nieuw voor mij. Je mag de reeks ook een soort van uitrekken. Want ik zat te kijken hier in dit stukje maat 14, zag ik opeens dit. Ja, ik dacht, dat is dan toch gewoon, ik hoor heel veel dezelfde noot. Maar dat mag dus. Dus als je in de reeks bezig bent, je bent een beetje van noot 6 naar 7, dan mag je ook 6 een beetje soort rekken. Een soort uitdijen en dan door naar 7. Als je maar niet
1: daarna
0: naar
1: 7
0: gaat en dan weer 6 doet.
1: Nee, dat mag niet.
0: Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee. Dat zou natuurlijk gek zijn, ja.
0: Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je inderdaad misschien voelt, als je deze muziek luistert en speelt en luistert, dat je het dat je een beetje kwijt bent dat een akkoord moet leiden naar een ander akkoord. Of dat iets moet worden opgelost. He, met de dissonant en consonant.
1: En toch, als je dit soort dingen speelt, als ik dit soort muziek luister, dan hoor ik dat soort functies, als het ware, van die samenklanken. Mijn oren zeggen, dit moet ergens naartoe, toch? Ja. Er zit beweging in die muziek.
0: Maar je hebt natuurlijk ook allerlei middelen. Want je hebt natuurlijk nog wel steeds, in welk register zit ik? Ik ga van hoog, van laag naar hoog. En ik heb snelle en korte noten. Dus er zijn nog steeds talloze middelen waarmee je expressie kan uitdrukken.
1: Dat is mijn punt. Het is niet alleen maar puur wiskunde.
0: Nee,
1: het is absoluut expressie.
0: En dat is natuurlijk wat Arnold Schoenberg heel goed kon. En Anton Webern en Alban Berg. Die konden in dat systeem nog steeds hele expressieve muziek schrijven, vind ik. En ik weet dat er heel veel mensen het echt niet zo makkelijk vinden om naar te luisteren. En dat is ook echt prima. Dat heb ik in zekere zin ook wel. Dus ik voel ook wel van, jeetje, wat een wonderlijke akkoorden of zo. Maar ik vind het wel tof dat je ergens vandaan komt en iets oprekt en dan denkt inderdaad, we gaan een soort grens over en we laten die tonaliteit even los. En daar komt iets uit voort. Dus ik zou zeggen, het duurt maar 2,5 minuten, lieve mensen. Katy Krier met muziek van Arnold Schoenberg.

0: stellen. Ja. Maar wat ik inderdaad zo mooi vind en wat jij ook wel benadrukte, is dat er binnen die strenge regels die er zijn, dat in dit geval Schoenberg echt zocht naar een verhaal.
1: Ja, toch wel, hè?
0: In die muziek. Ja, ja, dat vind ik toch mooi om te kunnen horen. En ik snap inderdaad dat je niet denkt van, kom maar op met de volgende portie. Nee, dat mag gedoseerd.
1: Zegt ook, niet voor mij op de zondag en namiddag. Maar, maar het is toch interessant om het allemaal te onderzoeken.
0: Zeker. En het is een belangrijk deel van het verhaal van de muziekgeschiedenis. Ja. Zoals we die kennen. Muziekgeschiedenis die niet stopt bij, ik noem iemand, Johannes Brahms. Precies. Maar daarna toch nog andere kanten proberen uit te vinden. Goed, wij gaan daar nog veel meer van laten horen. Van muziek van daarvoor, van daarna. Dat hoor je de komende uur allemaal in de ochtend. We hebben ook nog een mooie museumtip. We hebben het weer met Jan Visser. Ik heb hier een interessante tijdmachine. En ik zou toch nog even zeggen, als je nog tips hebt voor ons concertmeldpunt, laat ze gauw even weten via de NPO Luister-app. En dan zijn we zo dadelijk na het nieuws weer bij je terug. Een paar minuutjes, eerste symfonie Brahms. London Symphony Orchestra. Neem je even. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan een van de meest geliefde muziekstukken, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het is een bijzondere opname vanaf het World Minimal Music Festival. Een arrangement voor één piano en vier slagwerkers. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Pam, pa, para, pa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Annette Schuts met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is in ieder geval één iemand om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet bekend. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. De vrouw die zwaar gewond raakte, is inmiddels buiten levensgevaar. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Een van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is gistermiddag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Het is bewolkt en er kan wat regen voorkomen. Het wordt ook zonnig later in de middag en dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Pam, pa, padapa, pa, pa, padapa,
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
9: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
12: Uit de uitgelekte miljoenennota blijkt dat het kabinet het gunstige accijnstarief voor kleine bierbrouwers wil afschaffen. Maar zonder die korting is het voor een kleine brouwer veel moeilijker om tegen de Heineken's van deze wereld op te kunnen. Ik vind dat toch sneu voor al die kleine brouwerijtjes. Vooral omdat het de overheid onder de streep maar zo'n 2 miljoen oplevert. Dat is toch klein bier?

0: muziek op het album van de week van NPO Klassiek. Je hoorde hier William Christie op orgel, muziek van Rameau. Ja, versieren eigenlijk, zo zou ik het bijna kunnen zeggen. Hij speelt op dit album samen met Theotime Langlois de Zwarte. En alles in de omgeving van Rameau en tijdgenoten voor deze twee instrumenten. Het is prachtig gedaan, mooi album. Luister het op de website van NPO Klassiek. Goedemorgen, welkom of welkom terug. 8:08, dit tweede uur van de ochtend. Met straks een museumtip. En daarvoor hangen we vandaag verjaardagsslingers op. Museum Voorlinden in Wassenaar bestaat namelijk 10 jaar. En dat vieren ze met een bijzondere museumtentoonstelling. Straks meer daarover. Maar eerst, Jacobus, we hebben weer wat concerttips binnengekregen.
1: Zeker wel. Vanmiddag om 4:00 kan je naar de Verensmederij in Amersfoort. Daar is de nieuwe theaterproductie van Holland Opera. Die gaat in première. Feest. Scandi thriller opera.
0: Ja, dat is een mooie genre.
1: Mooie genre, precies. Live muziek en film komen daar samen. De muziek is van Nick Idelenburg. En er is een kleine cast, begeleid door alleen maar een strijkkwartet en slagwerk.
0: 4:00 dus in de Verensmederij. En dat is nog de hele maand te zien. Dus,
1: daarom kansen genoeg.
0: Kansen genoeg. En verder hebben wij vandaag de 12e editie van het Piano Festival Culemborg. Die hele historische binnenstad die stroomt weer vol met pianisten uit eigen stad daar en uit het hele land. Van jong tot minder jong talent. Er zijn allerlei locaties, 14 locaties volgens mij, waar je gratis naartoe kunt. Als je je route wil uitstippelen, kan dat op pianoculemborg.nl. Het openingsconcert begint is vandaag om 14:30 in de Grote of Barbarakerk.
1: Ja, en dan in mijn beste Groningse, Pieter, Roeg Klassiek.
0: Ja, Roeg Klassiek.
1: Roeg Klassiek.
0: Ja, precies.
1: Dat is een Groningse aangelegenheid, hartstikke leuk. Prachtige locaties, zoals de oude melkfabriek in Slochteren, een boerenschuur in Schildwolde of een scheepswerf in Woudbloem. En dan kan je zo van fiets per fiets naar, van concert naar concert. En daar spelen allemaal geweldig mensen.
0: Allemaal door dat natuurgebied daar, hè, dat Roegwolde.
1: Ja, dat is wel mooi hoor.
0: Dat is wel mooi, ja.
1: Dus ik weet niet hoe het met de wind is vandaag, maar gewoon lekker fietsen. Ja. James Wasey treedt daar op met zijn trio Woodcraft, het Kofferbak Collectief. Rosa en Joshua Herwig, het septet van mensen uit het Noord-Nederlands Orkest. En ook het Ruisdaal Kwartet. Dus je kan de hele dag van hot naar her, zou ik maar zeggen, in dat Gronings gebied. En dat begint vandaag om 11:00.
0: Nou, gaat dat horen, gaat dat zien met onder andere ook het Ruisdaal Kwartet.

een fantasie voor vier gamba's. Groningse gamba's van het Ruisdaal Quartet speelden dat hier. En ze zijn dus vandaag te horen op het festival Roeg Klassiek.

0: spannende muziek is dit. Maar na Schoenberg kunnen we alles hebben. Per Nørgaard, Babettes feest was een deel eruit. Het deel De Duinen. Het was ensemble Midwest speelde dat. En De Duinen, dat is ons subtiele opmaatje naar onze museumtip. Want Museum Voorlinden in Wassenaar bestaat 10 jaar. En dat wordt daar gevierd met een speciale jubileumtentoonstelling. Celebrating the Icons of Art. De tentoonstelling is sinds gisteren te zien. Gloednieuw dus. Suzanne Swartz is de directeur en die heb ik aan de lijn. Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Goedemorgen. Ja, nou allereerst maar gefeliciteerd. 10 jaar.
1: Dat is, dankjewel.
0: En dat als een van de weinige particuliere musea in Nederland. Is dat toch wel een bewonderenswaardig feit?
1: Nou ja, het is inderdaad een particulier initiatief. Joop van Kallenburg besloot een aantal jaar geleden een museum te wensen in het Wassenaarse duingebied inderdaad. En dat is inmiddels al 10 jaar open.
0: Ja, want de collectie die begon ook met zijn eigen kunstcollectie, toch?
1: Ja, precies. Joop verzamelt al ruim 70 jaar kunst. En hij besloot op een dag te bedenken, wat ga ik daarmee doen? En wat gebeurt er met zo'n collectie als ik er straks niet meer ben? En toen begonnen we te dromen over een huis voor de kunst. En dat werd alsmaar groter en groter. En toen kreeg het een museale omvang.
0: Precies. En nu dus die tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Ja, iconen uit de kunst. Zijn het dan alleen de eigen iconen die in de collectie zitten?
1: Nee, zeker niet. Wij zijn met onze collectie heel sterk in de 21ste eeuw. Dus wat vandaag gemaakt wordt, kan morgen in het museum hangen. En dat doen we al een hele tijd. En daar hebben we een aantal mooie publieksfavorieten uitgeselecteerd. Maar die combineren we met iconen uit de 20ste eeuw. Dus meer de moderne meesters. Mm-hmm. En die hebben we geleend van bevriende instituten. En zo hangt er bijvoorbeeld een waanzinnig groot blauw triptiek van Miró die we mochten lenen van het Centre Pompidou. En die combineren we weer met werk uit onze eigen collectie.
0: Ja, en Roy Lichtenstein hangt er bijvoorbeeld ook tussen, geloof ik, hè?
1: Ja, en die hangt weer naast, of die hangt, ja, die staat, staat. Of die hangt naast een hele grote pompoen van Yayo Kusama die weer uit onze collectie komt.
0: Ja, precies, ja, mooi. De iconen die zijn niet alleen te zien, maar je legt ook echt een link met de hedendaagse kunstenaars. Hoe zit het bijvoorbeeld met zo'n Miró? Wat is de link met nu?
1: Ik heb Miró gecombineerd met een werk van François Morellet en Lawrence Wiener. Twee totaal verschillende kunstenaars die je eigenlijk nooit bij Miró zou bedenken. Maar alle drie de kunstenaars hebben een grote fascinatie voor het visualiseren van de oneindige ruimte. En Miró die doet dat met zijn zo herkenbare rode gebaren en lijnen en zwarte stippen. Die dansen op een soort oceaanblauwe achtergrond. En Morellet die doet dat door te vertrekken met het wiskundige getal pi. Het getal pi staat natuurlijk voor oneindigheid en dat visualiseert hij met rode beams in de ruimte. En dat wordt een soort gigantische structuur, een klimrek in de ruimte. En Lawrence Wiener is een tekstkunstenaar, dus hij wil de oneindige ruimte juist weer zichtbaar maken door tekst op de muur te plaatsen. En zo krijg je een onderling verband, waardoor de drie zo verschillende kunstenaars toch met elkaar harmonieus zullen gaan zingen.
0: Ja, wat ik zo mooi vind aan dit museum is dat juist ook die ruimte en de omgeving en het licht zo erg meespeelt in het prikkelen van je verbeelding. En dat volgens mij werkt dat hier ook zo. Nog iets anders. Jullie laten ook een bijzondere verjaardagsgast langskomen. Wie is dat?
1: Ik denk dat jij doelt op Boy. Het kleine, maar oh zo reusachtige jongetje. We hebben een heel bijzonder werk mogen lenen van het museum Aros in Aarhus in Denemarken. Ze hebben al 26 jaar hun trekpleister Boy van Ron Mueck in huis. En sinds kort staat het bij ons in het museum. Het is een heel bijzonder werk. Het is bijna 5 meter hoog. De jongen zit gehurkt onder ons plafond. Het past net. En het is hyperrealistisch. Dus het is levensecht, maar voorbij levensgroot. En we merken nu al dat mensen daar speciaal voor naar Wassenaar afreizen en massaal eromheen staan en zich vergapen aan hoe waanzinnig dit werk is gemaakt. Dit moet je in het echt zien.
0: Ja, ik heb vaker werk van Ron Mueck bij jullie gezien. Het is zo bijzonder dat het is levensgroot en toch levensecht. Of dat meer dan levensgroot, zou je kunnen zeggen.
1: Precies.
0: Maar die details en die uitdrukkingen. Het is, ik ben heel benieuwd ook naar deze boy om die te zien. Ik zou het nogmaals zeggen, van harte gefeliciteerd. Sinds gisteren is dus die tentoonstelling open.
1: Mensen weten ons onmiddellijk te vinden. Er stond al een rij gisteren.
0: Er stond al een rij, dus ik zou zeggen, boek even
1: iedereen viert mee.
0: Precies. Nou, directeur Suzanne Swarts, hartelijk dank. En die tentoonstelling.
1: Dankjewel.
0: Celebrating the Icons of Art is nog tot maart. Volgend jaar nog alle tijd dus te zien in Museum Voorlinden in Wassenaar.

Een mooie traditional The Road Home. Nieuwe opname van Phoenix Corrali met Liesel Hill als de solo sopraan. Alles onder leiding van Christopher Gabitas. Zo dadelijk het weer met Jan Visser. En die komt na Mozart, na dit eerste deel uit zijn eerste hoornconcert. Alec Frank Gamil en het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Nicholas McGeegan.

0: Een deeltje uit het eerste hoornconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Alec Frank Gemmel horen met het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Nicholas McGeegan. Ik hoop dat ik kom nog wel iets leuks tegen. Want Mozart heeft deze hoornconcerten geschreven voor de hornist Jozef Lloyd Gap.
1: Ja.
0: Die waren bekend met elkaar. En in dit stuk heeft Mozart tussen de hoornpassages, tussen de noten door, ook af en toe wat aanmoedigingen, wat commentaar geschreven voor de hornist zelf. Dan staat er dus na een paar nootjes staat er voor u, meneer Ezel. En dan kom op, vlug, vooruit,
1: geweldig.
0: Bravo.
1: Ja, humor was ook niet vreemd.
0: Oeh, wat vals. Ja, het is echt hilarisch om dat te zien. Ik weet niet of ze nou echt zo vriend waren, maar misschien was het gewoon humor onderling.
1: Ja, dat kan een aardig inkijkje. Altijd.
0: Aardig inkijkje, zo is dat. Inmiddels is het 8:30. En dan hebben we ook een aardig inkijkje in het weerbeeld. En dat creëren wij met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Pieter, goedemorgen.
0: Waar staan wij op dit moment, behalve dat het een beetje miserig is?
2: Ja, het is wat de meeste regen vandaag in het zuiden van het land, Pieter. Ik denk dat dat wel de insteek is voor deze zondag. En daar kunnen ze eigenlijk best wel heel tevreden over zijn. Want het zuiden en vooral het zuidwesten van het land.
0: Ja, Zeeland is er echt, heeft het wel nodig.
2: Ja, de Zuid-Hollandse eilanden. Mm-hmm. Ook al een stuk van de Rijnmond trouwens hoor. En Zeeland en westelijk Brabant, dat zijn toch wel de gebieden waar de droogte het meest structureel, het meest markant is. En dat komt ook, als we even in de geschiedenis terugbladeren, hoeft niet zo heel erg lang terug, maar naar 2025. De jaren daarvoor, dat weet je misschien nog wel, dat begon in oktober 2023 en dat ging door tot en met 2024 zo'n beetje. Toen is er buitengewoon veel neerslag in ons land gevallen. Iedereen had er op een gegeven moment toen wel een beetje genoeg van de regen. Grondwaterstanden waren uitstekend in orde. Duinen stonden vol, althans de vennen, noem maar op en zo. De Veluwe stroomde als nooit tevoren, sprengen en beken. Nou ja, toen kwam 2025. En dat werd vooral in het zuidwestelijk deel van het land een bijzonder droog jaar. Ik roep even in herinnering plaatsen als Tilburg, Tolen, Oosterhout. Daar viel 450 tot nog geen 500 millimeter, tekorten van 400 millimeter. En dan heb ik het nog niet eens over de verdamping. Terwijl ondertussen bijvoorbeeld hier in Purmerend 914 millimeter viel. Siegerswoude, Friesland zat ook richting 900 en Hoornsterzwaag. Dus die verschillen waren enorm.
0: Enorm, ja.
2: Ja.
0: Echt lokaal dan.
2: Ja, en met 2026 is natuurlijk die droogte enorm versterkt. Het voorjaar was droog, de zomer, ja, we weten er alles van. En dan heb ik, die verdamping was gigantisch. Dus met andere woorden, het zuiden en zuidwesten, de rest van het land ook wel, maar vooral het zuiden en zuidwesten, die kunnen wel heel wat water gebruiken. En zo'n dag als vandaag is dan weer een mooie opsteken. Want er is gisteravond en vooral de afgelopen nacht is het daar flink gaan regenen. Er zijn al plaatsen met dik 15 millimeter. En er zou vandaag zomer eens tussen de 20 en 30 millimeter kunnen bijkomen. Dus dat heeft allemaal te maken met een front dat wat stagneert boven het zuiden van het land. Er zit langs het front een golfstoring die de situatie versterkt. De bovenlucht, de straalstroom speelt een belangrijke rol. Kortom, het wordt vandaag al met al een natte dag in het zuiden van het land. Zeeland, Brabant, Limburg. En die regen kruipt vanmiddag iets door naar het midden van het land. Richting Utrecht en zo. Maar het noordelijk deel van het land blijft het overwegend droog. Soms wat zon, ook wel kans op een enkele bui, dat wel. Maar geen grote hoeveelheden neerslag. En de temperaturen die komen vandaag uit zo rond de 20 graden. Gisteren hadden we nog plaatselijk 23 tot 24 graden. Was dus echt vrij warm. De wind is vandaag, speelt geen hoofdrol, zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Nou, dat front dat boven het zuiden ligt, dat trekt vanavond en de komende nacht langzaam en ook morgen over ons land weer terug naar het noorden. En dat levert dan wat hier en daar wat motregen op. Komende nacht in gebieden waar het wat opklaart kan ook mist ontstaan, zeker in het zuiden met al dat vocht. Mist trekt morgenochtend niet overal even snel op, maar uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk wel. En dan hebben we morgenmiddag hier en daar wat motregen, vrij veel bewolking, plaatselijk wat zon en, want er wordt weer warme lucht aangevoerd, 22 graden. Nou, dan gaan we naar dinsdag toe. Dan zien we dat de warmte weer wat toeneemt. Het kan in het zuidoosten van het land misschien wel 25 graden worden. S'avonds echter passeert een front met regen of buien, mogelijk ook met onweer in het zuidoosten. En daarna gaan we toch een periode in met wat meer onbestendigheid. Vanaf woensdag tot en met het komend weekend regeren depressies op het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Diepe depressies ook, die blijven wel op afstand, maar de fronten trekken het Noordzeegebied binnen. Nou, dan weet je het wel, van tijd tot tijd regen of buien, soms ook wat zon en aanvoer van minder warme lucht. Het is dan 18 tot 19 graden.
0: Ik vat het samen als wisselvallig, Jan.
2: Ja, dat mag je zeker doen. Ja.
0: Hey, dankjewel. We gaan ervan genieten. En van zowel de regen als de zonneschijn.
2: Zo is het.
0: Dankjewel. En tot de volgende week.
2: Ja hoor.
3: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Toch leuke, licht dansbare muziek van Samuel Barber. De Dance, deel uit zijn Serenade voor Strijkorkest. Opus 1. Hij was een jaar of 18 volgens mij toen hij dit schreef. Echt een jeugdzonde. Nee,
1: ja. Ja, is een leuk stuk.
0: Leuk stuk. Je hoorde het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Marin Alsop. Zo dadelijk reizen wij weer iets terug in de tijd met onze tijdmachine. Dat doen we na deze muziek van Arvo Pärt. Da Pacem Domine. Vox Clamantis hoor je onder leiding van Janek Toelve.

0: bedwelmende muziek, Da Pacem Domine van Arvo Pärt door Vox Clamantis onder leiding van Janek Toelve. Muziek geschreven ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen op die treinen in Madrid, 11 maart 2004. Van praktisch een dag na die aanslagen begon Pärt aan dit stuk te schrijven. En het komt, als je dat op die manier ook bij stilstaat, dan voel je er toch misschien ook weer iets anders bij, denk ik.
1: Het wordt nog steeds elk jaar uitgevoerd bij een herdenkingsconcert daarvoor.
0: Precies. Ja. Over herdenkingen gesproken. Het is nu 8:45. Afgelopen vrijdag herdachten we 25 jaar 9/11, de aanslagen in New York. En ik vond het ook wel mooi om daar eens een aflevering van de tijdmachine aan te wijden. En daarom reizen we vandaag terug naar

0: 9/11.
1: And they do believe that terrorism is at the root of this.
2: And to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act.
0: Na de aanslagen op de Twin Towers kijkt componist en geluidskunstenaar William Basinski in shock toe vanuit zijn loft in Brooklyn met zicht op Lower Manhattan. En hij ziet daar hoe de twee torens instorten.
3: And there, as you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Good Lord. There are no words.
0: Samen met vrienden en buren waren ze naar het dak gegaan om te kijken naar de ravage. Al de hele dag keken ze ook naar de televisie, luisterden ze naar de radio, totdat het genoeg was. Er kon even geen ellende meer bij. Verzadigd door de nietszeggende commentaren van mensen die ook niks nieuws konden vertellen, zetten ze in plaats daarvan muziek op. Muziek die Basinski in de weken daarvoor had gemaakt. Begin jaren 80, toen Basinski net in New York was komen wonen, was er één bepaalde radiozender zo sterk dat dat geluid overal zijn muziekinstallatie binnenlekte. Het was een zender waarop continu zoete, sentimentele strijkersmuziek werd uitgezonden. Soms nam hij stukjes van die uitzendingen op een bandrecorder om te kunnen spelen met die klanken, uit te rekken, loopjes te maken, misschien een tegenmelodie op te schrijven. En jaren later, in de zomer van 2001, vond hij die bandopnames terug in een opslagruimte en besloot ze te digitaliseren voordat ze zouden vergaan. Maar hij ontdekte dat er iets bijzonders gebeurde. Terwijl de lusjes band langs de af te maken, misschien een tegenmelodie op te schrijven. En jaren later, in de zomer van 2001, vond hij die bandopnames terug in een opslagruimte en besloot ze te digitaliseren voordat ze zouden vergaan. Maar hij ontdekte dat er iets bijzonders gebeurde. Terwijl de lusjes band langs de afspeelkop liepen, liet de

uit was als stof op de machine achterbleef. En dat gaf hem het idee om dat verval zelf op te nemen. De disintegration loops. En op deze dag, op het moment dat alles even te veel is, zetten Baczynski en zijn vrienden juist die muziek op die ze de laatste weken zo vaak hebben gehoord. Maar het krijgt onmiddellijk een andere lading. De muziek wordt zo onbedoeld opeens de soundtrack bij de smeulende resten van de Twin Towers, die hij 's avonds ook nog filmde. De volgende dag zou hij de muziek onder die beelden monteren. Het zichtbare uiteenvallen hoorbaar gemaakt. Die video is inmiddels opgenomen in de collectie van het 9/11 Memorial and Museum, als een van de artistieke getuigenissen van die allesbepalende dag.

0: Het beginnetje van de disintegration loops van William Basinski. En je hoort langzaam aan die oude geluidsband vergaan op de machine. Ja, er werd hier ook walvisgeluid in herkend. Maar het is, er zit een bijzonder verhaal achter. En het gaat eindeloos door, Jacobus. Dus,
1: ja, dit was echt een beginnetje, zoals je al zei.
0: Echt een beginnetje.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar
1: het is indrukwekkend.
0: Het is een indrukwekkend verhaal, zeker. Ja. Indrukwekkend, weet ik niet.

0: We hebben het toch weer gehaald, Jacobus. Het is weer bijna 9 uur. Dank je wel voor vandaag. En wij gaan zo dadelijk verder luisteren naar Wilfred Kemp. Die staat weer klaar voor Tussen Hemel en Aarde. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ik hou me een beetje koesten vandaag.
0: Ja, een beetje koesten en geen marathons te lopen?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, nou ja, goed. Dan houden we het rustig in dit wisselvallige weer. Wij gaan richting de ster en het nieuws met een van de klavierstukken van Schoenberg. Schubert. Schoenberg gaan we al gaan.
1: Zelfde titel, andere muziek.
0: Zo is dat. Maak er een hele mooie dag van. En tot de volgende keer. Dag.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400, hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september. En de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, en waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Pam, pam, padapa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Ze zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er eentje om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. 1 van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 anderen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Pam, pa, pa, da, pa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempen.

Verklanking van een rustige zondagmorgen door de Finse componist Levi Madetoja. Oulu Sinfonia speelde onder leiding van Rumon Gamba het openingsdeel getiteld Ochtend van Madetoja's pastorale suite. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. Ja, een mooi programma heb ik voor u in petto komende twee uur. Mijn favoriete motet, Kom Jezus Kom, bijvoorbeeld van Bach. Maar ook een wonderschoon Ave Maria van de eveneens Finse Eino Johanni Rautavaara, ingeleid door een mystiek pianostuk van Frank Martin. En we vieren vandaag de verjaardag van Clara Schumann, met muziek van haar en van haar man Robert Schumann. Nu eerst Gregoriaans, ensemble Gilles Benchois met het Alleluia in Exitu Israël.

vocaal ensemble De Profundis onder leiding van Robert Hollingworth met het Sanctus en Benedictus uit de Missa L'Homme Armé van Cristóbal de Morales. Over L'Homme Armé gesproken, dit is muziek uit 1915 van Max Reger.

Ja, de laatste moesten we nog even wachten. Michael Collins samen met het Escher String Quartet. Met het tweede deel uit het clarinet Quintet in A groot van Max Reger. In 1503 zocht de hertog van Ferrara een nieuwe hofcomponist. En zijn adviseurs die stelden twee kandidaten voor. Josquin des Prez, toen al een levende legende. En Heinrich Isaac, ook een man van faam. Een adviseur schreef de hertog dat Isaac gemakkelijker was in de omgang, sneller componeerde en, ook niet onbelangrijk, veel goedkoper was. Josquin was duurder, kon soms lastig zijn, maar had wel één groot voordeel. Als hij geïnspireerd was, schreef hij muziek die niemand anders kon evenaren, aldus de adviseur. De hertog koos uiteindelijk voor Josquin. Het zegt veel over Josquin's reputatie. Hij was misschien wel de eerste componist in de westerse muziekgeschiedenis die als een echte ster werd behandeld. Iemand voor wie vorsten bereid waren extra te betalen. Maar goed, dan heb je ook wat. Dit is Capella Pratensis met het Salve Regina van Josquin des Prez.

Leonidas Kavakos, viool en Yuya Wang piano, met het tweede deel uit de sonate voor viool en piano in A groot van Johannes Brahms. De Finse componist Eino Johani Rautavaara noemde zichzelf graag een mysticus. Ook in zijn religieuze werken probeert hij iets van het onzegbare, van het transcendente te laten horen. Zoals in dit Ave Maria, passend ingeleid door muziek van Frank Martin.

0: Ja, wat nodig dat eenvoudige Maria-gebed. Het wees gegroet toch steeds weer uit tot de meest prachtige muziek. Dit was de versie van de Finse componist Eino Johani Rautavaara. En gezongen door het Helsinki Kamerkoor, onder leiding van Niels Schwekendiek. En daarvoor, wat mij betreft ook, religieuze muziek bij uitstek. Thomas Beyer met de zesde prelude voor piano van Frank Martin.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Muziek van een onlangs verschenen cd met muziek die klonk in Leipzig voordat Bach er kwam werken. Dit waren Susanna Wetterman en Amanda Taurina, allebei hobo, samen met Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig onder leiding van Reinhard Goebel. En ze speelden de ouverture voor twee hobo, strijkorkest en basso continuo van Johann David Heinichen. Muziek dus van voor 1723, het jaar dat Johann Sebastian werd aangesteld als kantor van de Thomaskirche in Leipzig. En hier schreef hij het overgrote deel van zijn cantates en ook zijn 6 motetten, BWV 225 tot en met BWV 230. En dit is uit die cyclus Kom, Jezu, kom. Een motet voorbij een levenseinde. Kom, Jezus, kom, mijn lichaam is moe. Mijn kracht neemt steeds meer af. Ik verlang naar uw vrede.

Ja, kom Jezu, kom. Motet BWV 229 van Johann Sebastian Bach. In een mooie, transparante, solistische uitvoering van Amici Voices. Met aan het orgel Julian Perkins.

0: Europa Galante, onder leiding van Fabio Biondi, speelde Concerto Grosso nummer 5 in Best Groot van Francesco Geminiani.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Ja, ze zal vandaag jarig zijn geweest. De op 13 september, vandaag dus 1819 geboren, Clara Josephine Wieck. En de dag voor haar 21ste verjaardag, op 12 september 1840, trouwde ze met componist Robert Schumann. En zo is ze ook bekend geworden als Clara Schumann. David Kadusch speelde hier haar variationen über ein Thema van Robert Schumann. Felix Mendelssohn die stond in hoog aanzien bij het echtpaar Schumann. In 1846 schreef hij een opdracht van de Pruisische koning Frederik Wilhelm IV, die Deutsche Liturgie, bedoeld voor de protestantse liturgie van de Berlijnse Dom. Dus niet in het Latijn, maar in de volkstaal. Het Duits en ook niet alle misdelen, enkel het Kyrie, Gloria en het Sanctus. Dit is het Gloria-deel. Ehre sei Gott in der Höhe.

Ja, indrukwekkend amen als uitroepteken achter het Ere sei Gott in der Höhe. Tweede deel uit die Deutsche Liturgie van Felix Mendelssohn Bartholdy. U hoorde het Letzte Radiokoor onder leiding van Sigvard Skrava.

Pianist Emmanuel Ax speelde samen met de RCO Chamber Soloists, leden dus van het Amsterdamse Concertgebouw Orkest. En ze speelde het derde deel van het pianokwartet in S groot van Robert Schumann. De heilige van vandaag is de heilige Johannes Chrysostomus. Een van de belangrijkste kerkvaders, zowel van de Rooms-Katholieke Kerk als van de Oosterse kerken. Vandaag is een feestdag. Johannes Chrysostomus leefde eind 4e eeuw en werd geroemd om zijn welbespraaktheid. Chrysostomus is dan ook niet zijn achternaam, maar letterlijk betekent het gouden mond. Hij kon er ook behoorlijk fel uit de hoek komen. Wat dacht u van deze? Wat heb je eraan als het altaar is overladen met gouden kelken, als je broeder is gestorven van de honger? Begin ermee zijn honger te stillen, om daarna met wat overblijft het altaar te versieren. Hij maakte er geen vrienden mee. Uiteindelijk werd hij verbannen naar Comana Pontico in Noord-Turkije. En daar stierf hij op 14 september 407. Bij leven ontwierp Johannes Chrysostomus een eigen liturgie, die ook naar hem genoemd is. Sergei Rachmaninov die nam die liturgie als uitgangspunt voor zijn Opus 31. Uit die goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus, nu Rachmaninovs versie van de Cherubijnse hymne.

engelenmuziek uit de Oosters-Orthodoxe liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus. Het Vlaams radiokoor, onder leiding van Caspar Spoetniet, zong hieruit de Cherubijnenhymne.

Juliana Koch, hobo, Julian Bliss, klarinet en Michael McHale, piano. Met het tweede deel uit het trio voor hobo, klarinet en piano van de Engelse hoboïsten, pianisten, dirigenten en muziekpedagoge Ruth Gibbs, leerling van Ralph Vaughan Williams. Tegenwoordig beschouwd als een van de belangrijkste Britse componisten van de 20e eeuw. Even leek ze in de vergetelheid te raken, maar de laatste jaren krijgt ze opnieuw veel aandacht. En terecht. Het is 12 minuten over 11:30, hoog tijd alweer voor ons bezoek aan de Mariakapel. En daar klinkt vanmorgen muziek van de onlangs verschenen cd La Nobiltà di Milano. Helemaal gewijd aan de rijke, maar relatief onbekende muziekcultuur van het Spaans-Habsburgse Milaan rond 1600. De cd besluit met dit Magnificat van Giuseppe Gallo.

Terwijl de muziek van Monteverdi klonk in Venetië, was dit te horen in de Dom van Milaan. Magnificat van Giuseppe Gallo. Mooie opname van The Breathtaking Collective en Capella Mariana onder leiding van Bruce Dickley. Staat allemaal op de onlangs verschenen cd La Nobiltà di Milano. Tot slot nog dit. Volgende week zondag, 20 september, dan verruilen wij onze Hilversumse studio voor Cinema Lumière in Maastricht. We zijn dan te gast op het festival Musica Sacra. En ook u bent van harte welkom om die live-uitzending van Tussen Hemel en Aarde bij te wonen. Tussen 9 en 11 uur. Met onder andere een optreden van Psalentes, onder leiding van Dirk van der Abelen. En voor ontbijt wordt gezorgd. Maar er zijn nog een paar gratis kaarten beschikbaar. Dus als u wilt komen, reageer dan via de app. Mailen mag ook. Tussen Hemel en Aarde, aan elkaar geschreven. Tussen Hemel en Aarde, apenstaartje karo-ncrv.nl. Straks Saskia Voorbach, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Met als gastpianist Eden Migdat. Hij speelt onder andere muziek van Chopin. En dit is ook Chopin. Een deel uit zijn Nocturne in Vies Klein, gespeeld door Nelson Gurner. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De man werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen kwam. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van 103 geëvacueerden is één iemand om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen. Die gaat tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer, vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Ook wat zon en een graad of 19. Vanavond en vannacht wat regen, maar het blijft verder droog. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert. Vandaag live vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Waar pianist Eden Migdat een prachtig en technisch zeer uitdagend concert gaat spelen. Maar gelukkig voelt deze kleine zaal als een echte thuiswedstrijd voor hem. Hij was al heel erg vaak hier, won op zijn 11e het Koninklijk Concertgebouw Concours. Sloot hier in Amsterdam in 2025 summa cum laude zijn 2e master af. Woont en werkt hier dus. En de kleine zaal zit bij zo'n concert voor hem dan ook stevast gevuld met vrienden en familie. Die ik hier al rumoerig hoor op de achtergrond. Nou, en deze support kan Eden goed gebruiken vandaag. Want de stukken die hij gaat spelen zijn berucht om hun technische veeleisendheid. Straks speelt hij Chopin, Berceuse in Des, een wiegeliedje met 16 dromerige variaties. En dat stuk laat Mick dat dan meteen overgaan in de vierdelige sonate nummer 3 in B klein, ook van Chopin. Maar hij begint met Beethoven, pianosonate nummer 21 in C groot, opus 53, ook wel de Waldstein-sonate genoemd. En Beethoven schreef dit stuk in 1803 en dit was aan het begin van zijn zogenaamde middelste periode. Hij maakte zich hier steeds verder los van de klassieke stijl van Mozart en Haydn en zocht zijn eigen geluid. Zijn muziek wordt hier grootser, krachtiger en persoonlijker. En in deze specifieke sonate zoekt Beethoven de grenzen van de piano op. Hij gebruikt enorm dynamische contrasten en creëert een bijna orkestrale klank. En hij droeg het werk op aan zijn vriend en beschermheer Graaf Waldstein, vandaar de titel van het stuk. Eden Migdat zegt er zelf over: voor mij is dit de perfecte sonate qua vorm, met als hoogtepunt de overgang van het 2e naar het 3e deel. Dat is echt schitterend. En aan dat deel dankt het werk ook wel de bijnaam de Dageraad. Die akkoorden doen denken aan een schitterende zonsopkomst. En de sonate bestaat uit de volgende 3 delen. 1 Allegro con brio, 2 Introduzione adagio molto en deel 3 Rondo allegretto moderato. Nou, we horen al de vrienden en familie in de zaal enthousiast wachten op zijn opkomst. En daar komt hij. Eden Migdat. Duidelijk op zijn gemak hier op het podium. We gaan van hem horen. Beethoven, sonate nummer 21 in C, de Waldstein-sonate.

Groot applaus voor pianist Eden Migdat. Hij speelde sonate nummer 21 in C, de Waldstein-sonate. Met die prachtige overgang van deel 2 naar 3, waardoor het stuk ook wel de dageraad genoemd wordt. Hij gaat door met twee Chopin-stukken. Eerst de Berceuse en die gaat door in sonate nummer 3. We gaan luisteren.

Dit waren twee pianostukken van Frédéric Chopin, gespeeld door pianist Eden Migdat. Hij begon met de Berceuse, een wiegeliedje met 16 variaties. En die liet hij overvloeien in pianosonate nummer 3 in B-klein, die uit 4 delen bestond. En vooral dit laatste vierde deel waar hij zojuist mee eindigde is berucht om de technische veeleisendheid. Enorm snelle 16e noot in de linkerhand, wervelende loopjes in de rechterhand. Grote akkoorden waarvoor je enorm brede handen moet hebben. Nou, gelukkig ging dat allemaal verschrikkelijk goed bij Eden Migdat. Zo te zien ook aan het publiek dat nu helemaal voor hem is opgestaan. Hij gaat gauw weer zitten, want hij heeft ons nog twee kleine toegiftjes beloofd.

Dit was de toegift van Eden Mikdat, Chopin etude nummer 1, opus 25. En volgens mij gaat hij er nog eentje spelen. Ja, prelude nummer 16, ook van Chopin.

wervelende tweede toegift van pianist Aidan Mick dat hij beweerde in recordtempo te spelen prelude nummer 16 in Best Groot van Chopin. En hij had een prachtig gebaar bij zijn slotakkoord en het publiek moest lachen om het ongelofelijke tempo waar hij het mee speelde en had er zelf duidelijk ook lol in. Summa cum laude afgestudeerd van zijn tweede master hier in Amsterdam. En hij heeft aangekondigd nog verder te gaan studeren. Hij gaat naar Parijs verhuizen. En daar studeert hij bij de gerenommeerde Russische Rena Tcherechevskaya. Een heel eervolle studieplek. Hij gaat zich meer verdiepen in interpretatie, beleving en articulatie. En hiermee is een einde gekomen aan dit zondagochtendconcert. Het publiek stroomt hier de zaal uit. En de techniek was in handen van Ientje Mooi en Boy Griffioen. Volgende week dan zijn we er weer met een zondagochtendconcert. Dan weer in de grote zaal, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kanellakis. We hoorden Kodai dansen uit Galanta en ook Antonin Dvorak. Vioolconcert in A-klein, opus 53. Gespeeld door Christian Tetzlaff op viool. Hier alvast een klein stukje Dvorak, ouverture voor orkest, opus 62, ook wel genaamd Mijn Land. Gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van István Kertész. Ik wens u nog een heel prachtige zondag. Ik zelf ga er gauw vandoor. Ik ga zingen op het Emmy Verheij Festival in Zaltbommel. Ik zou zeggen, wees welkom. De toegang is gratis. Anders nog een prachtige dag gewenst en heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Vanmorgen reed ik vanuit Drenthe over de A28 richting Hilversum. En tot mijn verbazing zag ik nog steeds ontzettend veel omgekeerde vlaggen langs de snelweg hangen. Ja, en ik kon alleen maar denken, joh, komende dinsdag is het natuurlijk Prinsjesdag. Hè, toespraak van de koning, oranje boven. Maar zullen we eens gewoon beginnen met de vlag goed hangen? Rood boven?
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Wel heftige muziek om te beginnen, hè, Maarten?
1: Heftige muziek?
0: Nee, ja, het is een soort alsof we een soort balzaal binnenlopen, dit.
1: Nou, dit is ook de foyer. Ja, een fantastische balzaal.
0: Ja, het is niet zomaar een zaal hier op NPO Klassiek. Nee, goedemiddag daar thuis. Fijn dat je luistert naar Café Foyer hier op NPO Klassiek. Druilerig weer, hè? Nederland gehuld in een grijs deken. Perfect om voor de radio met een goed boek te luisteren naar klassieke muziek. Of natuurlijk naar de zoete stem van professor Maarten. Ja, het is ook altijd fijn om naar te luisteren. Hoe is het met je?
1: Ja, wel goed. Ja, ik dacht wel even, Jan.
0: Ja.
1: Jij hebt mij hier vorige week voor de bus gegooid.
0: Wat dan?
1: Dat ik naar een feest ging.
0: Oh ja.
1: Met allemaal platte muziek.
0: Ja.
1: Je hebt gisteravond stuurde je mij allemaal filmpjes zodat je zelf ook bij al die platte muziek stond.
0: Ja, ik stond wel redelijk mee te beleren bij platte muziek, ja. Oh. Ja, daar ga ik het zo nog even over hebben trouwens.
1: Oh echt?
0: Ja, ook over die platte muziek. Dus okay. Dat komt zo terug. Leuk Drents dorpsfeest was het. Ja, en verder gaan we op pad naar een gort, droge, maar ook sfeervolle plek. We hebben weer een klassiek top 400 dilemma voor je in petto. Nu al zin in. Echt een hele fijne componist ook. En ja, verder volop gezelligheid en mooie muziek natuurlijk op deze zondagmiddag. Te beginnen met Gottfried Heinrich Stölzl. Goedemiddag.

Dat was het concert voor trompet en strijkers in D groot van Gottfried Heinrich Stölzl. Maurice André op de trompet samen met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Ik zei het net al, ik kom deze ochtend uit Drenthe gereden. Mijn schoonfamilie woont daar in een piepklein dorp. Heel mooi dorp ook, Loon heet het. En daar was gisteren het tweejaarlijkse grote zomerfeest genaamd Loonlands. Ja, echt. In de middag allerlei spelletjes zoals een hindernisbaan, een quiz, iets met ballen en een regenpijp. Nou ja, spelletjes die we kansloos verloren hebben. Vooral omdat de andere dorpsgenoten natuurlijk vals speelden, maar goed. Verder werden er hamburgers gebakken in de avond genoten van een band van B. Nou ja, zo niet C-kwaliteit. Kortom, een geslaagd dorpsfeest. Maar ja, weet je, ik merkte wel dat ik even helemaal uit de NPO klassiek sfeer was op zondagochtend. En dat gebeurt me niet zo vaak. Ik was een technoversie van Dolly Parton's Jolene gewend. En dan naar Bach gaan, nou ja, dat is nogal een stap. En toen luisterde ik vanmorgen in de auto. De regen tikte op het raam. En in de auto klonk deze muziek van Max Richter. En langzaamaan begon mijn innerlijke Abnieuwdorp weer op te borrelen. Dus hier op NPO Klassiek hoor je Now We Can Sing. Geniet ervan.

Het tweede deel was dat, het Scherzino uit de suite voor saxofoonkwartet Opus 111. Maar dat wist je waarschijnlijk wel, van Paul Creston, gespeeld door het Amstel Kwartet. En daarvoor een nieuwe plaat van Max Richter, Now We Can Sing. Max Richter zelf op piano samen met Tenebrae en het 12 Ensemble onder leiding van Matthew Lynch. En 16 oktober, schrijf die datum even op in je agenda. Of waarschijnlijk staat die datum natuurlijk al in je agenda, maar zet er even een streepje onder. Want dan komt het nieuwe album van Max Richter uit, While the Flood Rages. Zullen we vast wel wat van laten horen hier in Café Faye.

0: Hits hier op NPO Klassiek. Het Forelle Quintet van Frans Schubert. Ja, ik zie je lachen, Maarten, maar dit is toch gewoon een dikke hit, of niet?
1: Ja, zeker. Ik vind het gewoon altijd leuk als je dat zo zegt. Hits.
0: Hits. Ja, klassieke hit.
1: Alsof je gewoon Queen met Bohemian Rhapsody aankondigt. Of afkondigt.
0: Ja, nou ja, het Forelle Quintet van Frans Schubert vind ik enigszins vergelijkbaar, hoor.
1: Klopt.
0: In de klassieke wereld. Heerlijke muziek. Ja, we gaan op pad. We gaan eens even lekker naar buiten. En vandaag doen we dat niet met een componist, maar we gaan naar een plek. Het is daar donker. Ijskoud en vooral gort, maar dan ook gortdroog.

Er is hier gewoon helemaal niets. Overdag is het ziedend heet. 'S Nachts is het ijskoud. Ja, niet voor niks maken mensen in de woestijn 's avonds ook een lekker vuurtje. Ik bedoel, je kunt maar beter even opwarmen, toch? Af en toe ritselt er wat in de bosjes. Woestijnvosje, spitsmuis. Nou ja. Geen idee. Er wordt in ieder geval wel gepraat over de betekenis van het leven. En daar kun je eindeloos over lullen. En als het dan zo lekker gekletst wordt op zo'n koude, maar ook gezellige woestijnavond, ja, dan is er toch altijd iemand die ergens een keer begint te spelen. Hè? Die pakt dan zijn gitaar, geeft een muzikale stem aan de Arabian Night. Nou ja, als we er zo naar gaan luisteren, misschien nog wel hartverwarmender dan een kampvuur. Luister maar, Arabian Nights.

0: Lekker plots einde, maar wel echt, dit is toch geweldige muziek, Maarten?
1: Ja, dit is echt fantastisch. Ik vond het gewoon een moderne, wat is het, Concerto de Aranjuez eigenlijk.
0: Ja, precies, dat is het een beetje. Maar ja, Arabian Nights, ik weet niet of ik het helemaal Arabian Nights vibes vind, maar ik vond het deze week in een of andere lijstjes op Spotify en ik dacht echt, dit moeten we draaien komende zondag. Muziek van Jan Pascal en Alexander Kilian en Jan en Alexander, allebei op gitaar. Dat heet dan het Café del Mundo en zij spelen het samen met het Royal Philharmonic Orchestra. Aan de leiding van Richard Belkamp.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: eerste deel was dat uit de Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Gespeeld op viool door Matthew Hakkarainen. Jongen, wat een moeilijke naam weer, Maarten.
1: Ja, en daarom ben jij presentator.
0: Nou ja, dat lukt mij ook niet. Curtis Symphony Orchestra speelde de rest onder leiding van Osmo Vanska. Dat is een stuk makkelijker. Ja, dit is dan weer makkelijker, maar zometeen gaan we weer hele moeilijke kosten te verwerken krijgen met elkaar. Namelijk een klassiek top 400 dilemma.
1: Vind je dat moeilijk?
0: Nou, het is niet voor niks een dilemma.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Waar gaat het over? Heb je alvast een teaser?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen teaser heb. Maar wat ik erover zou kunnen zeggen is dat het een cadeautje is die je tot aan de rechtbank heeft gered.
0: Een cadeautje wat je tot aan de rechtbank heeft gered. Ja, daar kunnen wij heel weinig van maken, denk ik.
1: Ja, nou, dan moet je blijven luisteren.
0: De NPO luisteren, die kun je er vast bij pakken. Want zometeen hebben we jou nodig voor dat klassieke top 400 dilemma. Leggen we zometeen allemaal uit. Maar pak vast die NPO luister app erbij. Een gezonde portie kerstmuziek. Ja, waarom niet eigenlijk? The Lamp, gezongen door Voces 8.

0: Amber 2009 van Nils Fraam. Lavinia Meijer speelde dat op de harp. En daarvoor The Lamb van Luke Wenceslas Meyernick. Gezongen door Foges 8. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Dum, dum. We zijn er weer, hè?
1: Het is weer zover.
0: Ik heb er zin in. Zullen we maar de tune even instarten?
1: Kunnen kan niet wachten.
0: Kunnen we echt inkomen?
1: Ja, leuk.
0: Komt-ie. Het klassieke top 400 dilemma. Dat spelen we elke zondagmiddag hier op NPO Klassiek. Samen met jou daar thuis, of waar je ook bent. Je hebt de NPO Luister-app nodig, want zometeen kun je kiezen tussen een enorme hit die iedereen kent, maar wel heel erg lekker is, en een verborgen parel van diezelfde componist. En ja, professor Maarten die giet dat altijd in een mooi thema. Ik ben heel benieuwd wat het deze week is. Iets met een cadeau en een rechtbank.
1: Ja, klopt. Nou, wat is het geval? In Singapore was er een koppel. Die het heel fijn had met elkaar.
0: Ja.
1: Zo fijn dat de man €318.000 aan luxe cadeaus aan zijn vriendin heeft gegeven.
0: Okay.
1: In minder dan een jaar tijd.
0: In minder dan een jaar?
1: Ja, want die relatie heeft nog niet eens een jaar geduurd.
0: Okay.
1: Nou, dat zijn nu exen. En die man wil nu via de rechtbank zijn geld terug. Die zegt, ja, dat zijn eigenlijk rentevrije leningen. En zo probeert hij het terug te halen. Nou goed, die man heeft geen gelijk gekregen. Want dat is gewoon...
0: Hij had gewoon heel veel spijt. Ja, waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. En hoe is het uitgegaan? Of ben je niet zo diep in de rol gedoken?
1: Ik zat net even nog te lezen. Mm-hmm. Hij dacht dat zijn vrouw vreemd was gegaan. En
0: okay.
1: Dat is een soort van, ja... Soort payback wilde die.
0: Oké. Okay. Nou,
1: geld terug.
0: Ik hoop niet dat jij ooit, of jij of ik, ooit in zo'n situatie belanden. Nee. Ik denk het niet. Daar zijn wij iets te rationeel voor, ja. Denk ik. Maar goed, jij hebt er wel klassieke muziek bij gezocht. Ik ben wel heel benieuwd.
1: Nou, toen dacht ik een beetje aan zijn smeekbeden die hij deed naar de rechter. Namelijk, heb medelijden. Ja.
0: Ja, het klopt wel hoor.
1: Ach, de... Top 400 hit.
0: Ja, nummer 1 hè?
1: Nummer 1.
0: Ja, wel heel mooi. Ja, je kunt erop stemmen, op de hit. Maar we hebben dus van dezezelfde Bach ook een vergeten parel. Bestaan er überhaupt vergeten parels van Bach?
1: Ja, wat we nu gaan horen, dat is in 2024 voor het laatst op NPO Klassiek gedraaid.
0: Oké, even luisteren.

0: Ja, lekker hoor.
1: Lekker, want dit het stof eraf gepoetst. Dus hij weer helemaal, die glimt er helemaal.
0: Ja, hij klinkt ook veel beter. Ja. Ja, dat stoffige, dat is niet zo lekker. Ja, de kantate BWV 75 is dit. Dat is de Vergeten Parel. Of je kunt gaan natuurlijk voor het Erbarme Dieg. De hit van deze week. Beide van Johann Sebastian Bach. Je mag het laten weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we zo de balans opmaken na Gioacchino Rossini.

0: Zo, dat is nog eens klassieke muziek. De ouverture uit Le Siège de Courant van Gioachino Rossini, gespeeld door Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Oh man, er komen heel veel appjes binnen, hè, in de NPO-luisterapp, Maarten.
1: Ja, en het is echt, Jan, ik meen het serieus, het is echt serieus spannend.
0: Ja, we zitten natuurlijk midden in dat klassiek top 400 dilemma. Jij daar thuis mag kiezen wat je wil horen. Je kon gaan voor een enorme knijter van een hit. Ton die heeft onder andere geappt. Hij zegt, ik kies voor het Erbarme Dieg. Zal het er eindelijk van komen dat we een top 400 nummer kiezen met z'n allen? Nou ja, het zou zomaar kunnen, Ton.

0: Dit is de Hits. Daar kun je op stemmen via de NPO Luister-app. José die gaat in ieder geval niet stemmen, want die luistert niet meer. Ze heeft geschreven: hoe verzin je het om het erbarmendicht te laten horen in het kader van een te vrijgevige ex-echtgenoot die spijt heeft, misplaatst, gelijk de radio uitgezet. Mij ben je als luisteraar kwijt. Nou, doei, José. Marjolein, die heeft ook nog geappt. Ja, mag ik dat niet zeggen?
1: Nou ja,
0: het is gewoon lekkere muziek.
1: Nou, ik zat ook te denken, eigenlijk moet het erbarmendicht voor haar draaien. Heb medelijden.
0: Oh, zo. Ja. Ja, dat José niet meer kan genieten van dit top 400 dilemma.
1: Nee. Oké,
0: ja,
1: nou goed. Ook. Maar Marjolein dacht iets anders.
0: Marjolein dacht iets anders. Die ging namelijk voor de vergeten parel. Zij schreef: goedemiddag Jan en professor Maarten. Beide stukken zijn prachtig natuurlijk. Maar omdat de hit Erbarmendicht ongetwijfeld weer hoog in de klassieke top 400 zal eindigen, stem ik graag op de vergeten parel. Verdient een mooie plek in de hitlijst, vind ik. Nou, dan kun je dus, net als Marjolein, ook nog voor de vergeten parel gaan. Het zit dicht bij elkaar, dus laat je stem nog even horen via de NPO Luister app.

0: The Boy of the Sea van De Lange was dat. En daarvoor hoorde je op marimba en vibrafoon. Ik kijk naar mijn microfoon vandaar. Vibrafoon bespeelde Dominique Bukowski en de marimba bespeelde Kasia Katlubowska. En zij speelde de opening uit Glassworks van Philip Glass. Professor Maarten, het is spannend geweest, hè?
1: Ja, maar we zijn eruit.
0: We hebben een uitslag.

het klassieke top 400 dilemma. Elke zondagmiddag hier op NPO Klassiek. Het is vaak spannend. Het was nu ook spannend. Want jij daar thuis kon kiezen via de NPO Luisteren wat je wilde horen. Er is flink gestemd. Freddy die zegt, er gaat niets boven het erbarmendig. Sorry jongens, groetjes Freddy. Nikki gaat ook voor het erbarmendig. Linda zegt nog, ik ga voor het erbarmendig. Lekker voor deze zondagmiddag in de trein naar Amsterdam. Quilten, wat een dilemma weer, heren van de foyer. Ik stem dit keer voor de hit. De kantate is mij ook bekend, maar ja, de zang wint het. En Litwin ook voor het erbarmendig en zo nog wel meer mensen. Maar ja, aan de andere kant hadden we Marion, die schreef, dag heren, BWV 75 alsjeblieft. Niet voor de miljoenste maal het erbarmendig, bijvoorbeeld, dank. Norbert, goedemiddag, doe mij maar weer een keer de vergeten parel als ik het goed gehoord heb. Brunhilde, die heeft nog een heel verhaal, die zegt, goedemiddag Jan en professor, ik vind het reuze sneuvelde man in kwestie dat hij naar zijn centjes kan fluiten, maar om daar nou de mooiste aria alle tijden aan op te offeren gaat wat ver. Laten we opfleuren met de lichte en dansende klanken van de vergeten Bach-parel. Doet er vast goed. Iet, Jean, Ellie, Karin, Margriet, Erik. Ze zijn het allemaal met Brunhilde eens. En als we dan de balans opmaken, is het toch weer de vergeten parel. Oftewel de kantate BWV 75 van Bach.

Dat was de Vergeten Parel, oftewel de cantate BWV 75 van Johann Sebastian Bach, gespeeld door het Ricercar Consort onder leiding van Philippe Pierlot.

0: En dan beland je weer in het geroezemoes van de foyer met deze geweldige filmmuziek. John Williams natuurlijk, muziek van Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, oftewel The Raiders March. Gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van John Williams. Ja, dit blijft toch een van de beste filmplaten ooit.
1: Ik zat er net over na te denken, ik ben nog nooit naar zo'n filmconcert geweest. Dus zeg maar dat je,
0: dan de film ziet. Ja, geweldige filmmuziek. John Williams natuurlijk. Muziek van Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Oftewel The Raiders March. Gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van John Williams. Ja, dit blijft toch een van de beste filmplaten ooit.
1: Ik zat er net over na te denken. Ik ben nog nooit naar zo'n filmconcert geweest. Dus zeg maar dat je
0: dan de film ziet.
1: En dat het live voor je wordt gespeeld. En

0: Een heerlijk rondo voor viool, fagot en strijkers van Johann Joseph Fuchs. Gespeeld door het Passions de l'Homme onder leiding van Mire Luthi. Professor Maarten, was hem weer, hè?
1: Ja, het is even emotioneel.
0: Ja,
1: maar
0: volgende week zijn we er weer. Ja. Valt ook allemaal mee. Niet getreurd overigens, want zometeen het zondagmiddagconcert hier op NPO Klassiek. Selma van Dijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nog steeds niet in de zaal, hè?
2: Volgende week.
0: Volgende week.
2: Dan gaan we echt weer live vanuit het Concertgebouw.
0: Okay.
2: Want afgelopen vrijdag was natuurlijk de opening night van het Concertgebouw Orkest. De feestelijke aftrap van het nieuwe seizoen. Mm-hmm. En vandaag...

0: grijpen we nog even terug naar de archieven.
1: Oké, okay, die zijn ook mooi, neem ik aan.
0: Ja, dit is een heel, heel leuk, bijzonder concert. Want er wordt een stuk gespeeld wat niet zo heel erg bekend is. En er wordt een stuk gespeeld wat echt heel erg bekend is.
1: Het klinkt bijna als een soort klassiek top 400 dilemma, professor Maarten.
2: Ja. Maar dan met lange stukken. Met lange stukken werken.
1: En ook wat meer duiding. Hè? Ik bedoel, Selma weet er natuurlijk meer vanaf dan wij.
2: Dat klopt.
1: Ja, goed. Nou, zometeen het zondagmiddagconcert. We kregen nog een leuk appje binnen, Maarten, maar dat mocht ik niet voorlezen.
2: Ja, je mag het mij voorlezen als je het niet later kunt.
1: Ja, we kregen weer een soort kritische noot.
2: Kritische noot.
1: Ja, zullen we de naam even... Lini, we hebben het gelezen. Dank voor de kritiek. We nemen het mee. Haja.
3: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, okay. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in de Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl, een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was zijn 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. Vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen. Het weer. Een gebied met regen trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog met soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een buitje. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Bam, bam, padapa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
9: Van harte welkom bij het zondagmiddagconcert met vandaag nog één keertje een terugblik op het afgelopen seizoen. Vanaf volgende week dan zijn we weer bij nieuwe concerten van het Concertgebouw Orkest en ook van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar vandaag gaan wij nog even terug naar 19 april van dit jaar. Andrés Orozco Estrada dirigeerde die dag het Concertgebouw Orkest met op het programma als eerste een zeer populaire ouverture. Wordt vaak gespeeld als opening van een concert, omdat het zich ook zeer goed leent voor een zelfstandig symfonisch werk. En dan heb ik het over de ouverture van de opera De Verkochte Bruid van Smetana. Daarna een nieuw werk, Orewoed, van Rob Zuidam, geschreven in opdracht van het Concertgebouw Orkest. En het was ook de wereldpremière van dit bijzondere vijfdelige werk afgelopen 19 april. En het concert eindigde met een van de bekendste, meest gespeelde en meest geliefde symfonieën uit de Nieuwe Wereld. De 9e symfonie van de Tsjechische componist Antonín Dvořák. Ja, we beginnen nu ook vast met muziek van Dvořák. Iets minder bekend. Je hoort het Emerson String Quartet met de eerste twee van de 12 cipressen van Dvořák dus.

Emerson String Quartet speelde de eerste twee delen van de 12 cipressen van Antonin Dvorak. We gaan naar dat concert van 19 april van dit jaar. De ouverture uit de komische opera De Verkochte Bruid van Smetana. Dat is het eerste werk dat gespeeld werd. Het staat bekend als een sprankelend en virtuoos orkeststuk met een snelle, energieke, fuga-achtige opening. Zit vol met boheemse melodieën voor het hele orkest. En zeker voor de strijkers is het een technisch veeleisend stuk. En voor violisten geldt deze ouverture als een meesterproef bij audities. Het wordt vaak los van de opera gespeeld en is een zeer populair concertstuk. En Smetana weerspiegelt in deze ouverture de Tsjechische volksmuziek en nationale trots met een vrolijke en vlugge sfeer. Hij was zelf zeer trots op zijn land en werd gezien als een nationalistisch componist. Hij is natuurlijk erg bekend geworden door zijn symfonische cyclus Ma Vlast, Mijn Vaderland, met daarin dat beroemde deel de Moldau. En als twintiger stond hij tijdens de Tsjechische revolutie in 1848 op de barricade. En zijn eerste composities waren dan ook militaire marsen, waaronder het lied van de vrijheid. Later als volwaardig componist bevatte zijn opera's. Hij voltooide er 8, eveneens patriotische onderwerpen. En een uitzondering daarop is deze vrolijke opera De Verkochte Bruid. En daarvan is dit de ouverture.

0: Ja, dat was die ouverture van de komische opera De Verkochte Bruid van Smetana. Gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Andres Orozco Estrada. Vervolgens klonk bij dit concert van afgelopen 19 april de wereldpremière van Orenwoed. Een compositie van de Nederlandse componist Rob Zuidam. Geschreven in opdracht van het orkest. En dat woord Orenwoed dat komt voor in de poëzie van de Brabantse mystica Hadewig. Die in de 13e eeuw leiding gaf aan groepjes vrouwen die zich buiten de officiële kerk om volledig wijden aan de minne, de mystieke liefde tussen God en mens. En waar het woord orenwoed precies voor staat, dat is niet helemaal duidelijk, maar wat we wel weten is dat woed zoveel betekent als razernij, woede. En Hadewig gebruikte dit begrip om een brandend verlangen naar eenwording met God, een razende begeerte naar de goddelijke liefde uit te drukken. Zij had visioenen waarin zij deze unio mystica beleefde. Alles overstijgende ervaringen die zij in haar zinnelijke poëzie bezong. Ik sprak Rob Zuidam 19 april in het Concertgebouw. En ik vroeg hem of hij ook carte blanche had gekregen van het orkest.
1: Ik schrijf heel graag vocale muziek. En dus mijn eerste idee was aanvankelijk iets van, in de vorm van een soort van liedcyclus. En toen zei Mark van Dongen, die destijds de artistieke dingen deed bij het Concertgebouworkest, die zei van ja, maar het Concertgebouworkest is te goed om als begeleidingsbandje er een beetje bij te zitten. En dan vond ik van ja, die heeft daar wel een punt.
0: Ja.
1: Daar is een beetje dus een soort, zoals in Mahler symfonieën ook wel, er is eerst een hele hoop instrumentale muziek en dan gaat er iemand zingen.
0: Ja.
1: Die vorm is eigenlijk toen zo besloten. En wat ik daar verder daarbinnen doe, dat heb ik helemaal carte blanche op gekregen.

En dat was Orenwoed van Rob Zuidam op 19 april van dit jaar. Gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Andres Orozco Estrada. En dit was de wereldpremière van dit werk, gebaseerd op 13e eeuwse teksten van Mystica Hadewig en van Beatrice van Tienen. Groot applaus ook voor sopraan Katrien Baerts en voor de muzici van het Concertgebouworkest natuurlijk. En ook voor componist Rob Zuidam, die even op het podium kwam om dit applaus ook in ontvangst te nemen. Goed, zometeen dan gaan we verder met dit concert. Dan dus de 9e symfonie van Dvorak. Maar we blijven eerst nog even bij Rob Zuidam. In 2016 mocht pianist Hannes Minnaar de première uitvoeren van Zuidams Tanglewood Concerto. Zuidam was toen zo onder de indruk van Minnaars spel dat hij twee nocturnes voor hem wilde schrijven. Dat werden er uiteindelijk 5. En dit is de 3e van die 5.

0: Dat was Hannes Minnaar en hij speelde de derde van de 5 nocturnes die Rob Zuidam speciaal voor hem schreef.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen die beroemde 9e symfonie van Dvořák, geschreven in Amerika. En de Tsjechische componist liet zich voor dit werk inspireren door de Amerikaanse volksmuziek, zoals de spirituals van de Afro-Amerikanen. Een andere componist die zich ook liet inspireren door die muziek en door Afrikaanse thema's was de Engelse componist Samuel Coleridge Taylor. Met een Engelse moeder en een vader uit Sierra Leone is dat natuurlijk ook niet zo heel vreemd. Hij reisde aan het begin van de 20e eeuw enkele keren naar Amerika en werd daar ook wel de Afrikaanse maler genoemd. Van hem laten we nu het eerste deel horen van zijn Nonet opus 2, Gradus ad Parnassum.

Het Jinnicke Chamber Ensemble speelde het eerste deel uit het Nonet Opus 2 van Samuel Coleridge Taylor. Ja, we gaan weer terug naar het concert dat vandaag centraal staat. En dat is die opname die we afgelopen 19 april hebben gemaakt in het Concertgebouw in Amsterdam. Daar speelde het Concertgebouw Orkest onder leiding van Andres Orozco Estrada na de pauze een van de bekendste werken van Antonín Dvořák, zijn 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. Hij schreef het werk tijdens zijn verblijf in Amerika in 1893. Een jaar daarvoor had hij een uitnodiging gekregen van Jeanette Thurber, de oprichter van het conservatorium in New York. En zij was op zoek naar een grote muzikale persoonlijkheid als directeur. Iemand die Amerikaanse componisten kon helpen om een nationale muziekstijl te creëren. Nou, voor Dvořák natuurlijk een prachtige opdracht, omdat hij zelf een van de Europese componisten was die al tientallen jaren bezig waren met het ontwikkelen van nationale muziekstijlen. Dvořák wist als geen ander elementen van Tsjechische en Boheemse volksmuziek te verwerken in zijn muziek. En juist dat maakte hem beroemd en zijn werken zo geliefd. Hij accepteerde de uitnodiging, vertrok met zijn gezin naar die nieuwe wereld. En daar leerde hij de traditionele muziek en liederen kennen van zowel de Afro-Amerikanen als van de oorspronkelijke bevolking. En hij spoorde zijn studenten aan om die als fundering te gebruiken voor hun composities. Behoorlijk vooruitstrevend voor die tijd, want sommige Amerikaanse en Europese componisten vonden dat die liederen niets met kunst te maken hadden. Maar Dvořák liet al snel zien dat al die kritiek niet terecht was. In opdracht van de New York Philharmonic Orchestra componeerde hij zijn 9e symfonie en liet zich daarvoor inspireren door die verschillende volksmuziek die hij in Amerika had leren kennen. Maar ook hoor je de heimwee van Dvořák naar zijn thuisland Tsjechië hier en daar doorschemeren. Dit is het Concertgebouworkest onder leiding van Andres Orozco Estrada met die 9e symfonie van Antonín Dvořák.

Het Concertgebouworkest onder leiding van Andrés Orozco Estrada speelde de 9e symfonie van Dvorak uit de Nieuwe Wereld. Een van de meest geliefde en dus ook een van de meest uitgevoerde symfonieën. En elke keer hoor je toch weer iets nieuws in deze muziek. Tijdens dit concert prachtig gespeeld door het Concertgebouworkest. En terecht groot applaus voor dirigent Andrés Orozco Estrada. Ja, volgende week dan zijn we met het zondagmiddagconcert eindelijk weer rechtstreeks te horen vanuit het Concertgebouw. Het eerste concert van het nieuwe seizoen. En we zijn er dan bij als Klaus Mäkelä het Concertgebouworkest dirigeert met de eerste symfonie van Robert Schumann, ook wel de Frühling-symfonie genoemd. En vervolgens staat die heerlijke symfonie Fantastiek van Hector Berlioz op het programma. Ook Mozart schreef muziek met als thema Frühling, namelijk zijn 14e strijkkwartet. Daaruit is dit het eerste deel.

Het Leipziger Strijkkwartet speelde het eerste deel van het Frühling Strijkkwartet van Mozart. Volgende week in het zondagmiddagconcert de Frühling Symfonie van Schumann, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelen. En voor contrabassist Théotime Voisin begint dit nieuwe seizoen met een mooie promotie, want sinds 1 augustus mag hij zich solo contrabassist van het orkest noemen. En we laten graag even horen dat dat zeer terecht is.

Ja, dat was de nieuwe solo-contrabassist van het Concertgebouworkest Théotime Voisin. Hij speelde het Allegretto Capriccio alla Chopin van Giovanni Bottesini en werd daarbij op piano begeleid door Maurice van Schoonhoven. Mooie promotie dus voor Théotime Voisin. En ook dit jaar zijn er weer nieuwe muzici bij het orkest gekomen, waaronder altvioliste Francisca Galante. Vorig jaar nam zij een album op met het Otilka-kwartet, waar ze inmiddels afscheid van heeft genomen. En samen met saxofoniste Ileana Termini. En daarop onder andere deze muziek.

het Otilka Quartet met daarbij Ileana Termini op saxofoon speelde het tweede deel Del Amor van Consequencias van Guillermo Lago. Volgende week dan zijn we weer live bij het Concertgebouw Orkest en dan spelen ze onder meer die Symfonie Fantastique van Hector Berlioz. Een van de belangrijkste werken uit de muziekgeschiedenis. Ook Franz Liszt was onder de indruk van deze symfonie en maakte er een transcriptie van voor solo piano. En we laten nu tot slot van deze uitzending de bewerking van Liszt horen van het vierde deel van die Symfonie Fantastique, gespeeld door Rian de Waal. Daarnaast is Cécile Huynen met Discotable. Nog een mooie zondag verder. Dag!

0: NPO Klassiek. NTR. Discotafel. Met Cécile Huynen.
1: Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren naar Discotafel. Mijn gasten vandaag zijn artistiek directeur van het Wonderfield Festival Tamar Brugeman, een gitarist, programmeur en concertgebouwconsultant Orville Breveld. Welkom beiden.
2: Dankjewel.
1: Tamar, ik zag een prachtig filmpje voorbij komen van de afgelopen editie van Festival Wonderfield afgelopen juli. Ben je tevreden?
2: Oh, echt heel erg. Ja, ik kan echt zo weer kippenvel van krijgen en twinkeling in mijn ogen als ik eraan denk. Hoe fijne editie het was.
1: Hoe kwam het?
2: Nou, we zijn natuurlijk vorig jaar verhuisd van Schravenland naar Baarn. En dat, dat was best een pittige verhuizing.
1: Dat
2: en
1: is spannend natuurlijk.
2: Echt spannend. We hebben veel geleerd. En ergens schreef een krant in een recensie van dat Wonderfield thuis was op de nieuwe locatie. En toen zette ons dat aan het denken over dat thuis. En wat betekent dat dan? En kun je op twee plekken tegelijk thuis voelen? Hoe bevoorrecht zijn we dat we ons misschien thuis voelen op een plek? En dat hebben we onderzocht in dat festivalthema op Wonderfield. En dat filmpje heb je denk ik gezien hoe we daar op reflecteerden. Ja.
1: Ja.
2: Pakt heel goed uit.
1: Wauw. Heb je al artiesten geboekt voor komend jaar?
2: Wel een
1: 27.
2: Paar, ja. En wat ijzers in het vuur. Ja,
1: ja natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja. Wat spannend.
2: Ja, heel spannend. Heel leuk ook. Dit is altijd een heerlijke periode.
1: Ja, nu kun je weer opnieuw gaan bouwen.
2: Precies.
1: Veel plezier alvast.
2: Dankjewel.
1: En succes. Orville, aanstaande dinsdag is er weer een eerbetoon aan de Libanese zangeres Fayrouz, door jou georganiseerd in het Concertgebouw. En dat is al het derde eerbetoon aan haar, als ik het goed heb. Ze zingt niet zelf, Fayrouz, ze is 90. Maar ze heeft de bijnaam The Queen of Arabic. Wie is deze levende legende?
3: Wauw, ja, Fayrouz. Nou, Fayrouz, ja, dat is een heel, die heeft ook de echt grootste nog levende Arabische zangeres, die ook de Arabische muziek, de klassieke Arabische muziek gemoderniseerd heeft, destijds met haar ex-man en haar zwager, de Rabbani-broeders. En die heeft al 7 decennia staat ze aan de top. Zingt niet meer, omdat ze onlangs heel triest 2 zoons weer verloren heeft. Maar ze heeft in Carré gestaan in 2010. Maar dit is dus de derde hommage die ik zelf organiseer, vroeger met mijn eigen ensemble in 2010... En dus de tweede keer nu in het Concertgebouw met 2 waanzinnige vocalisten en Amsterdam Sinfonietta, Naya Barghouti en Wassim Arslan gaan zingen.
1: Ja.
3: En Amsterdam Sinfonietta met gastmuzici die ook ongelooflijk spelen.
1: Maar wat maakt haar nou zo magisch?
3: Nou,
1: is het haar stem? Tekst?
3: Ook alles.
1: Alles.
3: In al die verschillende tijdsperioden staat ze ook voor de verschillende sferen en toestanden waarin Libanon verkeerde, maar ook de hele Arabische wereld en de Arabische mensen in de diaspora, waar zij altijd een troost voor was. Ze heeft zich nooit politiek uitgesproken, maar op de juiste momenten wisten het juiste liedje uit te brengen. En heel veel interpretaties van bijvoorbeeld werken van Rodrigo. Ze heeft haar eigen concerto aan Aranjuez, Libarut, uitgebracht. Maar ook van Mozart-interpretaties. En was een soort spons als het gaat om al die genres die zich in de wereld begaven. Ja. Dus dat maakt haar muziek eigenlijk best wel tijdloos.
1: En actueler dan ooit, hè? Zou kunnen
3: zeker
1: zeggen. Dus is de grote zaal al stijf uitverkocht?
3: Ja, we hebben extra stoelen geplaatst. Even naar de reclame, maar extra stoelen. Het is uitverkocht, maar we hebben inderdaad op ons dringend verzoek nog extra stoelen bijgeplaatst, wat een bijzonderheid is.
1: Nou, ik wens jou een hele mooie avond.
3: Merci, merci.
1: Kan niet missen. Van de Libanese Fayrouz gaan we naar de Oostenrijker Joseph Haydn in 1789.

0: Joseph Haydn was 58 toen hij de 49e pianosonate schreef. Hij werkte toen al 28 jaar aan het hof van Esterhazy. En hij was verliefd op Maria Anna van Gensinger, de vrouw van Esterhazy's arts. En deze sonate nummer 49 was een cadeautje voor haar. Je hoorde net het derde deel, finale tempo di minuetto. Orville, jij bent dol op papa Haydn, toch?
1: Zeker, zeker, zeker. Ik vind Haydn een bijzonder componist. Hij heet niet zomaar papa trouwens, hè? Want hij ging echt voor het welbevinden van zijn orkest en muzici.
0: En goede werkgever.
1: Een super werkgever die al daarom ook papa genoemd werd. Maar het was ook iemand die op een of andere manier flirte met alles wat er toen gebeurde. Hij schreef ook voor Chevalier de St. George natuurlijk. Dit was uit 89 en in de start van de Franse Revolutie.
0: Oh ja.
1: Was een hele slimme, slimme, geniale composer. Dus, maar ik vind dit een heel bijzonder frivool werk. Maar er schuilt ook een zekere ernst in.
0: Wat is dat dan? Dat dubbele...
1: Ja, ik denk dat het een iemand die inderdaad begaan was met de menselijke geest in al haar vormen.
0: Dus ja, in zowel, alle facetten.
1: Ja, zeker. Dus zowel de menselijke geest in majeur en mineur, maar ook als het majeur is op een toch mineur.
0: Zit er toch een ondertoon in.
1: Ja, zit toch een ondertoon in. Bijna protestachtig.
0: Ja, ja. Tamar, dit is de Vlaamse pianist Mathieu Idemtaal. Hij vindt Haydn's muziek troostend en licht, elegant en menselijk en met humor en hoop. En hij zat zelf vlak voor de opname in een moeilijke periode en deze sonates waren balsem voor de ziel, zoals hij zegt. Ervaar jij dat ook zo?
2: Nou, ik vind het heel leuk om Orville ook erover te horen praten en dit te weten. Ik zat vooral na te denken, ik vind het heerlijk licht gespeeld en een fijne timing en vol contrast. En het kan namelijk best een beetje mechanisch worden, denk ik ook, zijn muziek. Of mechanisch benaderd worden en dat vind ik helemaal niet nu in deze opname. Ik dacht vooral, dat zou voor mij echt hele goede achtergrondmuziek zijn om de zoveelste subsidieaanvraag te schrijven.
0: Zonder de kwaliteit van zijn spel?
2: Absoluut.
0: Nee.
2: Absoluut.
0: Want daarom... Is het
2: dan
0: zo
2: kan
0: goed
2: dat.
0: He, dat je het verdraagt?
2: Dan als... kan het.
0: Ja, ja. Precies. Mathieu Idemtaal, had je wel eens van hem gehoord?
2: Nee, sorry.
0: Nee, ik ook niet. Maar hij won internationale wedstrijden, speelde op festivals. Repertoire van barok tot de late romantiek. En hij is artistiek leider van de Brussels Chopin Days. Over melancholiek gesproken, Orville. Zullen we nog even een stukje van een mooi adagio doen?
1: Graag.

0: Adagio uit de sonate nummer 50 van Joseph Haydn, gespeeld door Mathieu Idemtaal. Ja, Tamar, achtergrondmuziek.
1: Nou, dit is wel meer om je onder te laten dompelen.
0: Meditatie bijna, hè?
1: Ja, en ik vind het ook, ik zat nog even na te denken, de muziek vraagt weinig van je, weinig inspanning van de luisteraar, van mij als luisteraar. Het is ook gewoon niet ingewikkeld. Ik hoef niet drie keer te beluisteren om het beter te begrijpen of zo. Nee. Het kan meteen binnenkomen. En ik vind dat Mathieu Idemtaal dat echt ongelooflijk mooi doet in de timing.
0: Vind ik ook. Het gaat zo recht je hart in.
1: Echt,
0: hè? Orville, je had het bij de eerste track al over melancholische ondertonen.
2: Ja, het is deze kunstenaar van een pianist, die weet heel goed van stiltes gebruik te maken. Ik denk dat hij zich daarop concentreert, hè? Ja. Op de rusten. Dat is ook heel bijzonder. Maar het neemt me altijd een beetje terug naar al. Ik lees graag over die periode ook, hè? Dus late 1800, hoe Oostenrijk toen. Nou, ik weet nog, de keizer Jozef die verbod toen houten. Lijkkisten, om hout te besparen. Omdat de oorlog er natuurlijk aankwam.
0: Hij verbood die
2: verbood
0: kisten.
2: Dat. Dus de meeste arme mensen werden allemaal op hopen gedumpt. En in die context van de enorme ongelijkheid in de haves en have-not van Oostenrijk. En de Habsburgers die heel veel met inteelt bezig waren. En allerlei misvormde kinderen hadden destijds.
0: God,
2: in die context schreef hij deze muziek. Ja, dus ik denk dat was toen het toneel van Europa. Ja. Dus de relatieve gelijkheid en enorme wilde die wij nu kennen, dat was absoluut toen niet zo. En de componisten waren de eerlijke schilders van die tijd. Als je dan veel leest over die periode, dan waan je in die tijd. Denk je, hoe moet die man zich gevoeld hebben? Terwijl hij best wel inderdaad een goed inkomen had. Hè? Dat was een uitzonderlijk voor die periode.
0: Ja.
2: Maar dit stuk is zo waanzinnig. En het bracht me gelijk daar terug. En ik was aan het denken, in welk boek heb ik dat ook weer gelezen? Maar dat was ook heel leuk, inderdaad.
0: Want de verhalen heb je altijd paraat.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Dus, je bent een soort wandelende encyclopedie, Orville. Je hoort een track en er komt meteen een halve geschiedenisboek voorbij. Fantastisch.
1: En heel filmisch ook meteen.
0: En heel filmisch. Je ziet het voor je. Ja, dat wist ik niet van die houten kisten.
2: Ja, dus keizer Jozef, een bijzonder figuur was dat trouwens.
0: Ja. Ja, luisteraars, ik kan alleen maar zeggen, luister dit hele album eens van de fantastische Belgische pianist Mathieu Idemtaal, IDM-taal, met pianosonatas van Joseph Haydn. Overigens, deze uitzending is eerder deze week opgenomen. En vragen en opmerkingen kun je uiteraard sturen naar de NPO-luisterapp. Graag zelfs. Ik kan er vandaag alleen niet live op reageren. Wij gaan verder. Nu naar een album met muziek van verschillende Willems. Ja, je hoort het goed. Verschillende Willems.

0: Je hoorde Apostolico Glorioso van Guillaume Dufay. En het staat op een album van het Duitse vocaalensemble Singer Pur. De titel is Sounds of William, met muziek dus van allerlei Willems. De Engelse William, bijvoorbeeld William Byrd. De Franse Guillaume, zoals Guillaume Dufay. Maar ze gebruiken ook Bill of Billy. Of William als achternaam, bijvoorbeeld Rafe Vaughan Williams. En er staan zelfs stukken op die niet door een Willem gecomponeerd zijn, maar wel een tekst hebben van bijvoorbeeld William Shakespeare. Repertoire van de Renaissance tot eigentijds. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een nummer van popster Billie Eilish. Ja, hoe crossover wil je het hebben, Tamar? Is dit iets voor Wonderfeel?
1: Nou, ja, misschien, ik bedoel het concept misschien wel. Van nul tot nu, zeg maar. Of ja. Alle componisten met een snor. Maar en ik was wel benieuwd of Willem van Merwijk er dan ook op staat. Die mis ik dan.
0: Die mis ik ook, inderdaad.
1: Maar ik ben toch een beetje bang dat ik niet heel enthousiast ben over de uitvoering.
0: Okay.
1: Dus daar zou ik dan wel twijfel bij hebben.
0: Nou, jij bent natuurlijk ook een gespecialiseerde liefhebber van dit soort oude repertoire.
1: Absoluut.
0: Denk ik, leg uit.
1: Nou, wat ik heerlijk vind aan het repertoire is dat je erin kan gaan hangen. Dat het een klankbad van hier tot Tokio moet zijn. Maar nu was de intonatie af en toe iets weifelend. Waardoor ik dan net niet lekker zit te luisteren. En de stemmen waren ook niet allemaal even kernachtig. En mengden niet super, waardoor het opbouwt in een soort oncomfortabele luisterhouding. Ja, dus ik was niet super enthousiast over.
0: Orville?
2: Nou, het bracht me wel op bepaalde gedachten. Ik vind het een bijzondere compositie. En sowieso alles uit die periode. De 15e eeuw vind ik altijd erg, dat wordt bijna niet meer opgevoerd. Het was inderdaad op sommige punten had je wel pitch-uitdagingen.
0: Pitch-uitdagingen zijn
2: intonatie-uitdagingen. Ja, zie je. Maar zeker hartstikke leuk om naar te luisteren. En ik ben ook benieuwd of ome Willem ook op die cd staat natuurlijk. Die mag niet
0: deze
2: ontbreken
0: vuist,
2: natuurlijk.
0: Deze vuist. Zeker, Willem, bij deze.
2: Nou, als ze dat zouden kunnen doen, zou dat fantastisch kunnen zijn. Maar maar dat ze ineens...
0: Uitdagingen.
2: Ja, zie je. Maar zeker hartstikke leuk om naar te luisteren. En ik ben ook benieuwd of ome Willem ook op die cd staat natuurlijk. Die mag niet ontbreken natuurlijk.
0: Deze vuist. Zeker, Willem, bij deze.
2: Nou, als ze dat zouden kunnen doen, zou dat fantastisch kunnen zijn. Maar dat zijn ineens een gedachte. Maar het brengt je...

0: Nou ja, over dat tijdreizen gesproken. Laten we dan nog een eigen tijdsdingetje doen, wat er op dit album staat. Echt een lekker hapje.
1: Kijk,

0: Ain't No Sunshine van Bill Withers. Gezongen door het Duitse ensemble Singapore. Orville. Jullie zaten allemaal behoorlijk hard te lachen.
1: Ik heb genoten.
0: Oké, dat is fijn.
1: Maar op verschillende redenen.
0: Ja? Nou,
1: in de eerste plaats omdat ik het altijd zo leuk vind om bepaalde accenten toch te horen. Net als ik speelde vroeger veel met Duitse muzikanten. En die zeiden altijd, heb je mijn voicemail al geluisterd? Of alles is cool, weet je wel? Dus dat mooie, dat hebben ze niet weten te kunnen coveren. Maar het is ook wel weer leuk. Kijk, vaak gebeurt het dat het gebeurt niet zoveel dat er in de klassieke vocale stijl een gooi wordt gedaan naar de soul. En Bill Withers, deze klassieke natuurlijk, ja, dat kan je bijna niet interpreteren. Maar ik vind het dan wel leuk als er een beetje een braadwoers accentje doorheen is. het heeft iets heel schattigs. Het is een soort van, weet je wel, ik weet niet, op de middelbare school toen we weggingen, toen gingen ineens de leraren zingen. En ik was heel goed in Duits. Dus die meneer Teunissen, misschien is die er nog, die kon op een hele grappige manier zingen. En die zong ook Engelse liedjes.
0: Engelse liedjes.
1: Ja, maar ik vind het zo mooi. Ik vond het een mooie cultuurclash.
0: Goed, maar nu gaat het alleen maar over het trouwens. Accent. Tamar, zeg jij nog eens iets over de zangtechniek?
2: Nou, Orville noemt het schattig, maar ik denk dat ik toch meer met mijn dochters uitspraak ga. Ik vond het een beetje cringe.
0: Wat is dat? Cringe?
2: Ja, dat ik er een beetje...
1: Tenenkrommend.
0: Tenenkrommend.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja. Nou, ik vind het lastig. Het is gewoon denk ik heel lastig om als klassiek opgeleid zanger je te begeven op, in dit geval, soul. Mm-hmm.

0: Ja. Of pop in het algemeen. En ja, dan krijg je een manier van zingen die ja, toch echt niet bij het repertoire past. En hoewel ik het arrangement echt heel tof vond met ja, de close harmony.
1: Ja.
0: Echt super gedaan. Alle punten voor de arrangeur. Ja, weet, I know het nu ook. Doe het gewoon niet.
1: Duidelijk. Jongens, Zinger Poer bestaat uit 6 stemmen. Het zijn 5 mannen en 1 vrouw. Ja, onze panelleden zijn kritisch vandaag. Maar dit ensemble won toch al 3 Echo Classics.
2: Vergeet je niet.
1: Belangrijke Duitse muziekprijs.
0: Ja,
1: ze hebben een eigen festival in Duitsland. Geven workshops, masterclasses, doen schoolprojecten. Afijn. Nieuwe album dus, veel over te zeggen. Maar luister het eerst, zou ik zeggen. Luisteraars, voordat je je eigen oordeel velt. Dit album heet Sounds of William van Zinger Poer. Met werken van Bert von Williams, Dufay, Stenhammer en vele anderen. Zo dadelijk, in de vergelijking, doen we de 3e symfonie van Robert Schumann. Ga daar maar vast voor zitten, pak pen en papier en doe mee. Maar eerst is hier nog Astor Piazzolla.

0: In de muziek van Astor Piazzolla komen allerlei stijlen samen. Klassiek, jazz en natuurlijk de Argentijnse tango. Hij schreef meer dan 1000 stukken en de meeste zijn individuele tango's. Zijn muziek wordt eindeloos bewerkt natuurlijk door ensembles in allerlei combinaties. En je hoorde nu uit de Suite del Ángel, hoorde je Milonga del Ángel, bewerkt voor viool en accordeon. Orville. Jij zei al na 3 maten, oh, dat is dit stuk.
1: Ja, ja.
0: As usual, ja.
1: Nou, het is ik ben gek op Piazzolla, sowieso. Enorm gek op Piazzolla, op zoveel manieren. Ik ben gitarist ook. En in de tijd, in de jaren 60, heeft hij ook veel de elektrische gitaar geïntegreerd. En heel veel briljante arrangementen. Maar dit stuk vond ik ook zo. Ik vind het stuk waanzinnig. Mm-hmm. Alleen op een gegeven moment heb je wel van die momenten dat ik denk dat de muzikanten het even niet meer voelen. Op sommige momenten. Dat is mijn ervaring. Het is een beetje. Ik had vroeger een buurvrouw en die begon heel vroeg met kerstverlichting. En met van die trapjes voor het raam. Dus je denkt, weet je wel, het is nog lang geen kerst. En het voelt ook helemaal niet als kerst. En juist als ik nu die kerstverlichting zie, is het juist geen kerst, zeg maar. Dus ik denk dat ze misschien op een of andere manier iets wilde fingeren wat het juist net niet is geworden.
0: De muziek,
1: maar ik weet niet waar het aan ligt. Maar het is moeilijk. Tango is heel moeilijke muziek om te spelen, hoor. Dat is no jokes. Het is net als de blues. Het is van, joh, je kan dat niet.
0: Voor klassieke muzici is het moeilijk.
1: 100% ja. Ongelooflijk moeilijk om te spelen.
0: Ja.
1: Maar Piazzolla, maar het is wel fijn dat ze het geprobeerd hebben. Nou, dat is wel heel belangrijk.
0: Hoe heb jij hiernaar geluisterd?
1: Liever dat dan kerstverlichting natuurlijk.
2: ik dacht terwijl ik aan het luisteren was, dat normaal als ik naar Piazzolla luister, dat ik dan echt alle hoeken van de emotionele kamer ingesleurd wordt, zeg maar. Je voelt de steek in je hart. De haartjes op je armen gaan overeind. En nu gebeurde er gewoon heel weinig. Het was een beetje vlak. En de opname voelde ook een beetje ver weg. Ik heb ook zin om gewoon onder de lessenaar te zitten. Of in ieder geval heel dichtbij te voelen. Het voelde ver weg. Dus misschien lag het ook een beetje aan de opname. Maar ik denk dat ik vooral heel veel contrast miste. En heel veel vuur in het spel.
0: Je wil een beetje
2: gegrepen worden.
0: Het zweet van de muzikanten en van de dansers voelen eigenlijk. Ja, en ik ga nu iets doen wat eigenlijk niet de bedoeling is. Ik ben nu even derde panelid. Want het is voor mij te persoonlijk. Ik heb 12 jaar een viool-accordeon duo gehad. Huinen en Hopman. Ik heb heel veel Piazzolla gespeeld. En opgenomen ook. L'histoire de tango opgenomen. En ja, mijns inziens heeft dit niet veel met Piazzolla te maken. Piazzolla gaat over passie en pijn en hartstocht, eenzaamheid, ruzie. En het weer goed maken. En ja, het is allemaal keurig in de maat. Maar ja, het leven is niet in de maat. En de muziek van Piazzolla ook niet. Enfin, ik heb alweer te veel gezegd.
1: Heel goed.
0: Dat doet niets af aan het feit dat het waanzinnig mooie muziek is. Dat de bewerking mooi is. Lijkt wel verdacht veel op onze bewerking. Maar goed. Luisteraars, je mag er natuurlijk je hele eigen oordeel op loslaten. Luister het vooral eens. Want er staan veel, in ieder geval hele mooie stukken van Piazzolla op. En dit wordt gespeeld door de jonge Tsjechische muzici, violist Daniel Matejka en accordeonist Martin Schulz. Ze studeren allebei nog en dat is misschien dan ook wel te verklaren. Ze zijn voor aan de 20 en daar moet het hele leven nog overheen. Misschien is dat ook wel een van de redenen. Dus blijf het vooral doen en blijf het vooral spelen, want het is geweldige muziek. Luisteraars, dit is Discotable met in het panel 2 programmeurs vandaag. Tamar Bruggeman en Orville Breeveld. Vragen en opmerkingen kun je sturen via de NPO Luister-app.
3: Discotable met Cécile Huinen. Op NPO Klassiek.
0: En dan gaan we naar de vergelijking met de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann. Hij componeerde de symfonie in 1850, geïnspireerd door een reis door het Rijnland. De Rijn stroomt door mijn gedachten, schreef hij aan zijn uitgever. Een half jaar later ging de symfonie in première, gedirigeerd door Schumann zelf. Er werd tussen alle delen doorgeklapt en na het laatste deel was er lof en verbijstering en klapte het hele orkest ook mee voor Schumann. We beginnen de eerste ronde met het openingsdeel Lebhaft, levend. Een collega Piotr Iljitsch Tchaikovsky schreef later in een recensie over de geestdrift en de onbereikbare schoonheid van harmonie en melodie in het openingsdeel. Hier is opname A.

Hetzelfde jaar dat Schumann de symfonie schreef, in 1850, was de familie Schumann naar Düsseldorf verhuisd, aan de Rijn. Schumann kreeg er een baan als muziekdirector. Hij zat in geldnood, dus die baan kwam op het goede moment. Hij werd groots onthaald in Düsseldorf, maar toch bracht het hem niet wat hij gehoopt had. Hij bleek helemaal niet zo geschikt als muziekdirector. Hij was geen goede pedagoog en hij had geen overwicht op de orkestmuzici. En thuis werd hij geplaagd door zware depressies en zenuwzwakheid. Gelukkig is daar in deze symfonie nog niks van te horen. Leephaft, opname B.

Zware depressies hadden Schumann tot wanhoop gedreven. En 4 jaar na zijn komst in Düsseldorf probeerde hij tijdens carnaval een einde aan zijn leven te maken door in de Rijn te springen. Bijna verdronk hij, maar hij werd gered door een brugopzichter en een paar vissers. Hij werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en opgenomen in een zenuwinrichting waar hij 2 jaar later in afzondering overleed. Opname C.

0: Dat was de eerste ronde van de vergelijking met het eerste deel uit Schumann's derde symfonie. De panelleden hebben heel gefocust zitten luisteren en schrijven. Nou, Tamar, vertel eens wat je allemaal hebt gehoord.
1: Misschien mag ik het een soort van vertalen naar een soort personage. Ik dacht ineens, wat voel ik erbij bij de drie verschillende opnamen als dit een personage zou zijn? Wat zou diegene... Hoe zou die zich voelen? En om met het laatste te beginnen, dacht ik, deze heeft echt ongelooflijk veel zin in de toekomst. Er zit een soort energie in, waanzinnig. Opname A. Toen we daarmee begonnen te luisteren, dat luistert helemaal prima weg. Dus ik dacht, ja, dit personage, ik vind het gewoon helemaal lekker zoals het gaat. Op dit moment. En voor mij opname B, dat personage, vond eigenlijk vroeger alles beter was.
0: Waar ligt dat in?
1: Ja, het was gewoon het alles. Ja, het stond een beetje stil. Ik had moeite met het te duiden wel ook. Ik dacht ook, misschien is het ook een soort opnametechniek waarbij het, ik weet niet, een beetje ouderwetser aanvoelt. De klank vermengde enorm, waardoor het een soort eenheidsworst werd. En het voor mij veel minder spannend werd om naar te luisteren. Ja, minder transparant, meer eenvormigheid. Wat prima is om naar te luisteren, maar... Ja, C was gewoon bring it on. Dat was gewoon geweldig.
0: Dat was voor jou de mooiste?
1: Het bewoog. Er zat spanning in alles. Veel meer contrast, articulatie. Het was, ik werd van links naar rechts getrokken. Heerlijk.
0: En technisch?
1: Ook vast heel goed. Maar dat weet jij meer van.
0: Oké, Orville, hoe zit het met jouw personage, Specialman?
2: Ja, het is. Ik vond het... Het heeft ook soms, is het meer audiotechnisch. Bij A was het laag heel erg duidelijk. Maar misschien is het ook dusdanig ook aangezet. Dus de ritmiek. Weet je wel, voel je ook wel dat daar de focus bij ligt. En je daarop meer geconcentreerd. Dat kan ook de intentie zijn. Maar ik denk dat het aan de audio-opname ligt.
0: Ja.
2: Bij de tweede vond ik wat matter gespeeld. Wat minder... Minder hard op een of andere manier.
0: Beetje mat, ja.
2: Ja, dat is mijn gevoel qua intensiteit. De koperblazers waren daar minder één met de strijkers onder andere. En alle briljante runs.
0: Loopjes, runs en loopjes.
2: Het is een vrij complex metrum ook af en toe. Dus je hebt,
0: hoe komt dat, denk je?
2: Dat is ook wel een beetje Schumann eigen, vind ik. En ik hou wel van Schumann's zijn ritmische benadering... Kijk, dit is hoogromantisch. En het mooie is dat, we hadden het over de Rijn... dat hij zich dusdanig door het gevoel en door de natuur liet inspireren. En het onvoorspelbare. En je zit bijna in een soort van... je zit op zo'n wagonnetje... die je gebruikte tijdens de wintersport. Stel, die zou losgaan of zo. Als je naar beneden donderen, dat gevoel heb je wel.
0: Zo'n
2: skilift, ja. Okay. Er zit wel best heel veel angst in. En bij opname C vond ik ook dat ze dat avontuurlijke vooral enorm... Ik weet niet welk ensemble dat is. Dat zou wel van nu, denk ik. Ik denk ook dat de eerste opname wat ouder is...
0: Jij zit me aan te kijken, maar ik zeg nog niks.
2: Ja, de derde opname, dat is meer eigen tijd. Maar Schumann, ik vind Schumann heel, ook harmonisch heel sterk, altijd.
0: Heerlijk,
2: dus ik denk ook, als je veel jazz, gitaar studeert, dan zijn er veel...
0: Is dit ook goed om naar te luisteren?
2: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten.
0: Nou, ik vind het leuk. Jullie zijn heel gedetailleerd en kritisch. Dat is fijn. Laten we eens kijken wat de tweede ronde opneemt. Dat is het derde deel, niet snel, opname A.

Dat was opname A met die lekkere laagte, vond Orville. En waarvan Tamar zei, ja, dit personage vindt het fijn zoals het gaat. Maar dan gaan we nu naar opname B, waarvan Tamar zei, ja, dit personage vond vroeger alles beter.

En dan gaan we door naar opname C, waarvan Tamar zei, ja, deze heeft zin in de toekomst. Orville vond het avontuurlijk.

0: En dat was de tweede ronde met het derde deel Nicht schnell uit Schumanns derde symfonie. Orville, is er iets verschoven in je oordeel?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is bijzonder trouwens, want ik vind soms dat inderdaad orkesten bepaalde stukken, bepaalde passages beter aankunnen. Maar ik blijf bij C hangen, op een of andere manier. Het is mijn favoriete. Ik vind het vrolijk. Ik vind het ook, het houdt je het verste weg bij de ratio.
0: Dat is belangrijk. Dat is
1: belangrijk.
0: Het allerbelangrijkste van muziek natuurlijk.
1: Zeker. Dus je gaat heel erg in andere gedachten. En er zit ook een zeker humor in het spel. Uitvoeringstechnisch vind ik het ook indrukwekkend. Maar ik bemerkte nu bij de eerste opname trouwens wel op dat het ook wel een soort van eigen tijds, maar ietsje gehaast. Daar klonk op een of andere op sommige momenten.
0: Opname A bedoel je?
1: Ja, want in deze passage zit er van die. Ja, dat is toch. Daar zitten van die momenten in de. Moet ik gelijk aan mijn dochter denken, die is nu 12, maar toen ze 4 was of zo. Dat zijn van die manieren van zeggen waardoor ik toch de 41ste keer over, van dezelfde glijbaan afga, zeg maar. Papa, wil je toch? Er zit een bepaalde subtiliteit in. Iets humoristisch. Ook op een of andere manier. En dat voelde ik bij de derde enorm. Ja. Bij de A weer minder. Dus het was het meer zo van, joh, ik weet niet. Maar bij opname B blijft mat. Maar misschien komt dat door het moment van opname en door de andere opnametechniek. Dus ik zit steeds aan mijn volumeknop soms te draaien.
0: Want je denkt dat het ouder is, of wat denk je?
1: Ja, ik denk dat A en C, wat weer recentere opname is, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: En B ben ik benieuwd naar, want het laag komt wat minder. Het is wat vlakker.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar ben ik benieuwd naar.
0: Ja.
1: En ik vond trouwens. Ik vond trouwens het levendigheidsstuk, hè, vond ik bij achteraf bij B toch best wel goed gedaan. Maar C blijft de meest.
0: Blijft jouw favoriet?
1: Favoriet, ja.
0: Bij jou ook, Tamar?
2: Ja, bij mij ook. We begonnen natuurlijk met A en ik betrapte mezelf erop dat ik me de hele tijd afvroeg: wat zou C hiermee doen?
0: Betekent dat je. Ja, dan dat minder gefocust luistert eigenlijk.
2: Nou, de hele tijd dacht ik ook, oh, kan je hier niet meer mee doen? Ietsje optillen, ja. Of ietsje contrastrijker. Ja. Of ik verwacht nu een beetje dit. Ik denk, mm-hmm. Zou C dat dan doen? Of B kreeg ik echt wegtrekkers. Ja,
0: wegtrekkers
2: sorry.
0: Zelfs.
2: Ja, sorry. Ik haakte helemaal af.
0: Dat je haakte
2: voor mij
0: af.
2: Een soort gezapigheid.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En van C dacht ik ineens, ik denk dat ik dit. Als ik weet dat ik naar in Disco Tower mag zitten, ga ik altijd nieuwe opnames opspeuren. En ik heb zo het vermoeden dat dit Gustavo Dudamel is.
0: Welke opname?
2: Met de dirigent Gustavo Dudamel. Ik denk het.
0: Heb je
2: het
0: nu over opname C?
2: Ja, dat denk ik.
0: Oh, ja.
2: Die
0: nou,
2: is volgens mij. Die was heel recent uitgekomen, zag ik in mijn zoektocht. En verder weet ik er niks meer over. Maar ik heb er naar geluisterd en ik dacht, oh, het zou me niks verbazen. En ik weet niet, ineens hoor je in C, hoor je lijntjes op poppen die ik helemaal niet hoorde bij B en ook minder bij A. Zoals bijvoorbeeld die contrabas, dat lijntje wat jij net zong, Orville.
0: Mm-hmm. Ja, precies.
2: Die contrabassen hoor je zo lopen.
0: Hoor je
2: en
0: mooi
2: denk, nou, ik hoorde yes.
0: Walking bass.
1: Ja,
2: en ineens, ik dacht ook ineens, ik hou van de horns. Oh, wat hou ik van
1: zeker,
2: horns.
1: Zeker,
2: en dat,
1: zeker.
2: Ja. Ik vind dat altijd van die ballonnetjes die zo opploppen ineens in je hart.
1: Ja, ontzettend.
2: Heerlijk.
0: Wat gaan we doen in de derde ronde met 2 of 3 opnames door? Jullie mogen het zeggen.
2: Nou, liever geen B.
1: Oh, ja, kan ik me zeker in vinden.
0: Kan je ermee leven? Want
1: zeker,
0: dan hebben we iets meer voor. Dan hebben we iets meer tijd voor de andere 2 opnames.
1: Let's go.
0: Dan doen
1: Let's
0: we
1: go.
0: Dat. Dan gaan we dus door met opname A en C. Zeg ik dat goed? Ja, in de derde ronde. En dat laatste deel, dat is het laatste deel, dat is weer een leephaft. Een stralend en bruisend deel. En je hoort dus in niets dat Schumann zich een paar jaar later zo slecht voelde dat hij zichzelf in de Rijn wilde verdrinken. Hier is opname A.

0: En dat was het laatste fragment van onze vergelijking van vandaag met de derde symfonie van Robert Schumann. Nou, Orville, je mag het zeggen. Welke is jouw favoriet geworden?
1: Ja, dit blijft toch C.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt onmistakable, kleurrijk. Maar ik zit ook in een beetje een soort van... ik zou bijna willen zeggen, wel even Caroline Tense en André van Duin voor het Wie ben ik spel. Want ik ben echt benieuwd wie het zijn, zeg maar. Zouden we met de cryptische aanwijzingen kunnen raden wie die figuren zijn? Maar dat is, zit zoveel... Weet je wat het is? En dat is, heb ik altijd over... Ik vind dat de klassieke orkesten niet bang hoeven te zijn om te swingen. En dat doen ze ook echt. Het swingt als een trein bij ze.
0: Ja.
1: En er zit zoveel plezier in en lol. En dat maakt het ook dat je direct wordt meegenomen. Met
0: meegesleurd, hè?
1: Zeker.
0: En dat je ratio wordt uitgeschakeld, zoals
1: 100%.
0: Je net zei.
1: Ja, ja,
0: heel
1: ja,
0: belangrijk
1: ja,
0: om te zeggen.
1: Zeker.
0: Ja. Tamar.
2: Ja, ik ben het gewoon helemaal met Orville eens. Echt, het plezier spat er vanaf.
0: Ja.
2: Ja, het is echt zo'n heerlijke soort van rollercoaster waar je meegenomen wordt. Ja, ik word echt heel blij van.
0: Wil je een gokje doen?
2: Ja, ik denk toch echt dat ik dat goed onthouden heb. Dat het dat die C van Gustavo Dudamel is. Ik heb het gisteren zitten beluisteren.
0: Ik ga je een hartaanval bezorgen.
2: Oh nee, ja, doe het.
0: Want Dudamel, die heeft inderdaad een nieuwe opname gemaakt.
2: Ja. Kijk. Oh, nee, goed. Goed
0: nou, in 2018 gemaakt, maar nu uitgebracht. Maar dat was dus opname B.
2: Oh, wow. Lekker. Oh, lekker. Dan heb ik het gewoon verkeerd gekoppeld in mijn hoofd. Heerlijk. Ja, lekker.
0: Nou ja, Dudamel staat natuurlijk voor plezier en frisheid.
2: Ja.
0: Maar is hier dus misschien niet helemaal in geslaagd. Althans, volgens jullie dan niet.
2: Oh, heerlijk. Ja.
0: Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Gustavo Dudamel. Dat was dus opname B. De nieuwe opname. Dan gaan we naar opname A.
2: Oh, verkeerd gekoppeld in mijn hoofd. Heerlijk. Ja, lekker.
0: Nou ja, Dudamel staat natuurlijk voor plezier en frisheid.
2: Ja.
0: Maar is hier dus misschien niet helemaal in geslaagd. Althans, volgens jullie dan niet.
2: Oh, heerlijk. Ja.
0: Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Gustavo Dudamel. Dat was dus opname B. De nieuwe opname. Dan gaan we naar opname A.
2: Maar dus niet zo nieuw.
0: Niet zo nieuw, maar...

0: John Elliott Gardiner, inderdaad.
1: Oh, goed. Ja.
0: Ja.
2: Shit, jaren 90 had ik moeten herkennen.
0: En dan gaan we naar de nieuwe opname. Ja. En die, of nieuwe opname, ik bedoel de winnende opname uit 2007.
1: Oh, kijk eens.
0: Van het Zweeds Kamerorkest. Onder leiding van Thomas Dausgaard.
1: Nou, wat fantastisch.
0: Dat had je nooit geraden.
1: Nee, ik ken het hele Kamerorkest niet eens.
2: Maar wat goed, man.
0: Ja, geweldig. Wat leuk.
1: Oh, dat is echt heel goed samengesteld, dit.
2: Ja.
0: Fantastisch, hè? Wat een verrassing.
1: Heerlijk.
0: Ja. Hoe anders kan het zijn? Dat je, zo zie je ook hoe je jezelf kunt programmeren soms.
1: Absoluut.
0: In wat je mooi vindt en niet mooi vindt. En dat je zo verrast kan worden.
2: Ja, mijn buurman zei altijd, die Zweden, die kunnen op een of andere manier toch on-Nederlands goed swingen in alles.
0: Ja.
2: En waarom dat is, weten we niet. Dat is nu weer het bewijs.
0: Ja. Duits goed swingen.
2: Toch?
0: Hè? Want het was Schumann.
2: Kijk.
0: Ja. We gaan afsluiten. Dankjewel. Tamar Bruggeman en Orville Breveld voor jullie gezellige en levendige bijdrage. Ik vond het echt een feestje vandaag. Samenstelling en regie was van Michelle van den Berg. En de techniek deed Per van der Zanden, die op het allerlaatste moment inviel. Dank je wel, Per. Geweldig. Dan nog dit. Vanaf 5 oktober wordt de klassieke Top 400 weer uitgezonden. En daarvoor kun je dus vanaf aanstaande donderdag 17 september... je stem op jouw favoriete compositie uitbrengen. En dat kun je doen via de website van NPO Klassiek... of op de NPO Luister-app. Zo dadelijk gaat Hans Smit in Panorama Zondag... in gesprek met historicus en Amerika-expert Frans Verhagen. En tot slot hoor je dan nu nog het eerste deel uit pianosonate nummer 32 van Joseph Haydn door die geweldige pianist Mathieu Idemtaal. Fijne avond en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week, ja, dit kennen we allemaal van Maurice Ravel, maar wij hebben het over een heel ander stuk. Uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.
1: Tombeau de Couperin. Wat zou jij schrijven als je dierbaren zou verliezen in een oorlog?
0: Geen dans, het zou treurig zijn, het zou huilerig zijn.
1: Ja, en Ravel doet dit.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
3: Ja.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter.

0: en bereik meer.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij Pro eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt Pro tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partijleider Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden door de politie. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond wordt gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
4: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
10: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag, het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En uiteraard is er ook veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag houdt van sterren en strepen in die combinatie. Schrijver van vele boeken over Amerika en ook al decennia lang te horen, zien en lezen in de media als Amerika-deskundige. Zojuist is zijn nieuwste boek verschenen, De Amerikaanse Burgeroorlog, met als ondertitel De Verenigde Staten op de rand van de afgrond, 1861-1865. Mijn gast vanavond is Frans Verhagen. Frans, fijn dat je er bent.
11: Fijn dat ik er mag zijn.
10: In deze uitzending even een beetje de standaardvraag. Wat heb je uitgevoerd vandaag? Hoe was je zondag?
11: Wat heb ik uitgevoerd vandaag? Ik heb de tuin een beetje opgeruimd. Ik heb boekhouding gedaan. En ik heb de Financial Times gelezen. Zaterdag Financial Times.
10: De zaterdag Financial Times. Is dat
11: de beste krant van de wereld.
10: Is dat een vast patroon dat je dat elk weekend ook doet?
11: Ja, in ieder geval die krant lezen. Ja.
10: Ja? Ja. Ja. En wat maakt die krant zo sterk? Dat je dat liever leest wellicht dan de Nederlandse kranten?
11: Onafhankelijke journalistiek, deskundigheid, goede correspondenten, goede onderwerpkeuze. En op zaterdag hebben ze ook een culturele bijlage die nauw aansluit op waar ik in geïnteresseerd ben.
10: Ja. Ja, wat sprong eruit vandaag? Of deze editie?
11: Nee, niet iets speciaals. Nee.
10: Oké, we gaan het straks niet over de Financial Times hebben. We gaan het op reis door jouw culturele landschap vandaag. We komen langs een bijzonder oorlogsmonument in Washington. Brengen ook een bezoek aan een Franse abdij. Staan stil bij een foto die geschiedenis schreef. En laten ons ook nog verrassen door veel Amerikaanse muziek. Ook heel fijn. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Karel den Hertog heeft uitgekozen. Hij koos Amerikaans wil je het hebben voor America uit West Side Story.

0: America uit West Side Story van Leonard Bernstein. Je hoorde Pablo Sanz-Vieras op de gitaar. Frans Verhagen is dus mijn gast. Nogmaals, fijn dat je er bent vanavond. Wij kennen je vooral als Amerika-deskundige. Te horen en te zien op radio en tv en te lezen in kranten en tijdschriften.
1: Ja, woord hoor, deskundige. Als ik
0: ja, nou ja, goed. We gaan
1: ik weet veel van Amerika, maar ja, deskundig?
0: Oké, we stellen alles ter discussie vanavond, dus zelfs je deskundigheid.
1: Alright.
0: Maar er is meer over jou te vertellen. Bijvoorbeeld dat je geboren bent in Brabant. Dat hoor je nog wel een beetje aan de zachte G, naar mijn gevoel. Je wieg stond in Eindhoven, maar je koos het Hoge Noorden voor je studie sociologie en rechten. Want daarvoor ging je naar Groningen. Er volgde een master in New York, die misschien wel heel bepalend voor jou is geweest voor de rest van je leven.
1: Mm-hmm.
0: Waarna je ook een tijd correspondent in Amerika bent geweest. En met een Amerikaanse vrouw aan je zijde kwam je eind jaren 80 terug naar Nederland, waar je in diverse functies uiteindelijk bent uitgegroeid tot Amerika. Nou, deskundige, met tussen aanhalingstekens. Het staat hier. En die kennis die deel je niet alleen in de media, maar ook in de trainingen, lezingen en in diverse boeken. Al zei je net voor de uitzending dat je die lezingen en dergelijke tegenwoordig wat minder doet. Hè?
1: Ja, ik heb heel veel lezingen gedaan van middelbare scholen, vanuit het John Adams Instituut onder andere.
0: Ja.
1: En veel lezingen over immigratie en integratie. Hartstikke mooi onderwerp gerelateerd aan Amerika. Want die ervaringen die mensen in Amerika hebben, de Ieren, de Duitsers, de Chinezen. Mijn vraag was steeds, zouden we dat in Nederland ook hebben? Dus daar heb ik een boek over Amerika geschreven, een keer een boek over Nederland. En dan hield ik veel lezingen voor middelbare scholen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer de energie heb om 80 middelbare scholieren 2 uur lang bezig te houden.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik een beetje teruggedraaid.
0: Ja. Dan is schrijven natuurlijk toch wel een fijne manier van je uiten. Ik bedoel, je gaat in een bibliotheek zitten of in je eigen werkkamer en je concentreert je. En in de stilte kun je vervolgens prachtige dingen schrijven. Zoals dat laatste boek wat je nu hebt geschreven. De Amerikaanse burgeroorlog, de Verenigde Staten op de rand van de afgrond 1861-1865. Ik dacht wel, Amerikaanse burgeroorlog is daar nog veel over nieuws over te melden.
1: Nee, maar ik heb ook niet de pretentie om iets nieuws te melden.
0: Wat wilde je wel?
1: Ik wilde het voor een Europees publiek. Wilde ik de belangrijkste gebeurtenis in de Amerikaanse geschiedenis. Namelijk de gebeurtenis waarbij het land compleet uit elkaar had kunnen vallen. En je moet je voorstellen dat er 4-5 landen op die plek van Amerika hadden kunnen zitten.
0: Mm-hmm.
1: Als die oorlog anders was gelopen.
0: Ah, ja.
1: Dus Lincoln met name, de president in die tijd, die heeft het land bij elkaar gehouden. Cruciale gebeurtenis. En veel mensen in Europa zijn zich daar niet van bewust. Die denken dat het over slavernij ging. Alleen maar over slavernij.
0: Mm-hmm.
1: Het ging over veel meer. Over veel belangrijker dingen. En er zitten vele lessen in. Dat was ook een reden om het nu te schrijven. We hebben verkiezingen in november straks. En president Trump probeert de verkiezingen steeds maar weer te beïnvloeden. Misschien zelfs uiteindelijk pootje te haken.
0: Ja.
1: En Amerika is zo verdeeld dat er vaak gepraat wordt over een burgeroorlog.
0: Mm-hmm.
1: Het lijkt niet echt op die situatie van voor 1860. Maar die bronnen van verdeeldheid die in Amerika altijd aanwezig geweest zijn. Platteland tegen de steden.
0: Ja.
1: Zuiden tegen het noorden. Landbouweconomie tegen een industriële economie.
0: Mm-hmm.
1: En het intense racisme natuurlijk van de slavernij.
0: Ja. Ja.
1: Die factoren die zijn nog steeds aanwezig. En voor een deel ook weer opgepakt door iemand als Trump.
0: Ja, want je zegt in het voorwoord bijvoorbeeld schrijf je ook van tijdens de tweede regering Trump leken Amerikanen in een soort oorlogssituatie terechtgekomen. Een gepolariseerde, half gemilitariseerde samenleving waarin de regering praat over politieke tegenstanders als de binnenlandse vijand. Dat klinkt ook bijna alsof je voorbereidt op oorlogshandelingen. Neem de manier waarop ICE ook opereert.
1: Ja, nee, het zou mij niks verbazen als de omgeving van Trump dat ook daadwerkelijk doet.
0: Mm-hmm.
1: Het sturen van soldaten op straat in Amerika, zelden voorgekomen in de jaren 60. Toen het echt de rellen in de steden losbarsten.
0: Ja.
1: Tijdens Vietnam met name. Maar ICE gebruiken als een privéleger. En dan ook nog National Guards de straat op sturen. En daar heb ik gezien dat er ook ongelukken van komen. In Minnesota zijn twee mensen gewoon doodgeschoten door die lui. Mm-hmm. Dat betekent dat je dus in Amerika is sowieso een onveilig land, maar dat je ook je leven niet meer zeker bent als je te maken hebt met de officiële krachten.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat zijn dingen die in een oorlogsomstandigheden, kun je die voorstellen, maar gaan we die kant op doordat dit gebeurt? Nou, Trump probeert het wel.
0: Ja. Je noemde Lincoln net, die natuurlijk een belangrijke rol heeft gespeeld om die verschillende partijen bij elkaar te krijgen. In een van je laatste zinnen in het boek zeg jij ook, of haal je Lincoln ook aan, die zegt eigenlijk van, kan een natie, gebaseerd op het idee dat iedereen gelijk is, kan die eigenlijk wel lang overleven?
1: Ja, dat komt uit de Gettysburg Address.
0: Ja, ja.
1: Nou, dan moet je even Gettysburg Address is een reden van 273 woorden. 2,5 minuut als je hem uitspreekt. En die heeft Lincoln gehouden in 1863... op de begraafplaats van soldaten die 2 maanden tevoren, in juli 1863, bij de slag van Gettysburg, waarbij eigenlijk de burgeroorlog beslist werd, het leven hadden gelaten. En in die 273 woorden heeft hij de essentie van Amerika samengevat. En dan is uiteindelijk de vraag aan het einde of een natie die een democratie als doelstelling had, of die kan overleven. Government for the people, by the people, of the people. Mm-hmm. En die vraag kun je dus nu stellen. Gaat de 250ste verjaardag van Amerika? En de vraag, gaat Amerika of the people, by the people, for the people, gaat dat nog wel overleven met deze man aan het bewind?
0: Ja.
1: En de partij die roekeloos en ook zieloos achter hem aandraaft.
0: Durf jij een voorspelling aan? Gaan die verkiezingen door in november?
1: Ik denk dat ze doorgaan, maar ik denk dat ze allerlei problemen gaan opleveren. Dat Trump aan alle kanten zal proberen, niet alleen Trump hoor, ook natuurlijk de mensen om hem heen, ze verdacht te maken.
0: Ja. Ja.
1: Als je verkiezingen kun je het best ondermijnen door te zeggen dat ze niet eerlijk zijn. En ze zullen alles proberen te laten zien dat ze niet eerlijk zijn. Mm-hmm. Dat zal niet overtuigend zijn, maar er zal genoeg mensen overtuigen om weer aan die verkiezingen te twijfelen. En dat is, dan zet je de bijl in de democratie. Als de president van Amerika zegt dat de verkiezingen die hij georganiseerd heeft, notabene, dat die niet eerlijk zijn en dat dus de vertegenwoordiging in het congres niet echte vertegenwoordigers zijn, zoals hij ook zegt dat hij in 2020 heeft gewonnen, terwijl iedereen weet dat dat niet zo is.
0: Ja,
1: ja, dat is de ondermijning van de democratie.
0: Ja. Tot zover de Amerika-deskundige Frans Verhagen. Straks gaan we het hebben over jouw kunstwerken en dan wordt het misschien een ander gesprek. Wij gaan naar muziek die ook alweer heel veel met Amerika te maken heeft. Dat heeft Karel heel fijn uitgekozen. Muziek van Jimi Hendrix, Purple Haze. Je bent een groot 60-jaren-liefhebber.
1: Ik ben een 60-jaren-liefhebber, maar ik ben ook een groot liefhebber van kwartetten. En ik denk dat dit de versie is van het Kronos-kwartet.
0: Ja.
1: En het leuke is, een van de eerste afspraakjes met mijn vrouw in Washington was in de Kennedy Center, waar Trump nu probeert zijn naam aan te hangen. En
0: is niet gelukt.
1: Het is nog niet klaar. Maar goed, daar waren wij dus in 1986. En dat was de eerste keer dat ik Kronos Quartet zag. Ook de eerste keer dat mijn vrouw meeging naar kwartetten. En daar speelde ze als toegift Purple Haze.

0: Kronos Quartet met een prachtige uitvoering van Purple Haze van Jimi Hendrix. Brengt ons naar het eerste kunstwerk van mijn gast van vanavond, Frans Vraag. Ja, Frans, we gaan langs verdrietige momenten uit jouw leven die je hebt uitgekozen, die iets te maken hebben met kunstwerken die je apprecieert. Het eerste kunstwerk, dat is muziek. Dat is Knoxville Summer of 1915 van Samuel Barber. Met de stem van Don Upshaw. Wat kun je erover vertellen? Waarom deze muziek? Waarom heb je dit uitgekozen?
1: Ik ben er tegen aangelopen toen ik met het blad Amerika bezig was. Ik heb een blad gehad, 10 jaar lang. Een kwartaalblad met een hele mooie fotografie. En een soort combinatie van de geschiedenis, actuele politiek en reisverhalen. En ik liep tegen Knoxville aan. Ik heb toen een verhaal over Knoxville gepubliceerd. En ik was geïnteresseerd in de schrijver James Agee. Die heeft twee heel bekende boeken geschreven. De eerste heet Let's Now All Praise Famous Men. Dat is een boek wat een verslag van zijn verblijf op het platteland in Alabama in de eind jaren 30, tijdens de crisis. Met foto's een van die beroemde fotografen die namens Franklin Roosevelt de armoede moest fotograferen. Ik kom er straks wel op.
0: Die komt later.
1: Ja. Dat is zijn bekendste boek, maar hij heeft ook een boek geschreven, Dead in the Family. Dat gaat over de dood van zijn vader op 4-jarige leeftijd. Dat appelleert aan mij. Mijn vader is gestorven toen ik 11 was. Daar zit wel in het verwerken van dat soort verdriet. Maar hij groeide op in Knoxville. En het boek begint met het gedicht wat nu op muziek is gezet door Samuel Barber. En ik vind de sfeer van die muziek, die pakt echt het zuiden, het diepe zuiden.
0: Ja, ja.
1: Je hoort de krekels, je hoort mensen zitten op de veranda, je hoort de schommelstoelen kraken. En dat kind van 4, die zit daarbij en die luistert daarna.
0: Ja.
1: En ik heb Dawn Upshaw gekozen omdat ik dat de mooiste uitvoering vind, de sopraan. Ik vind het sowieso de mooiste uitvoering, maar ik heb haar ook live een masterclass zien geven in het concertgebouw, in de kleine zaal. En dat was zo'n interessante gebeurtenis. Kijk, het is echt fantastisch. Mooi.
0: Het stuk duurt in totaal, ik geloof wel 15 minuten. Dat gaan we niet helemaal doen. Laten we 3 minuten eruit pikken van het begin. En dan hebben we het daarna over dat stuk.

0: Summer of 1915 by James Agee. Dat is althans de tekst. En Samuel Barber heeft die prachtige muziek erop gemaakt. Op die tekst.
1: Ik kan ook iedereen aanraden om de tekst een keer op te zoeken. Want het gaat dus, hij vertelt...
0: Een soort alledaags leven is het.
1: Alledaags leven, de krekels. Je hoort het geluiden van de stad op een zondagmiddag.
0: Precies. Hoe laat gingen we eten en dat soort dingen.
1: Precies. Ja. Gewoon dagelijks leven in het zuiden. Ik vind het zuiden van Amerika een heel speciale omgeving. Mm-hmm. Niet altijd leuk, maar wel altijd interessant. Ja. Zeker in die tijd, in 1914.
0: Ja.
1: Of 1915.
0: 1915. Ja. Dat jaar is natuurlijk ook nog wel belangrijk. Want het is het jaar voordat de vader van James Agee overlijdt. Die overlijdt in een automobielongeluk.
1: Ja.
0: In 1916. En de rest van de familie valt als het ware uit elkaar. En die komen ook nooit meer terug in Knoxville. Dus het is een sleutelmoment in zijn leven.
1: Ja. Wat je hier hoort, dat zijn de fijne herinneringen die hij heeft aan de tijd voordat hij overleed.
0: Ja, ja.
1: En het is inderdaad nooit meer, ik zou bijna zeggen, nooit meer goed gekomen met AG. Maar het heeft dus zijn hele leven wel meegedragen. Ja.
0: Ja, ja. Jij zei net, je vertelde dat je jouw eigen vader ook niet heel oud is geworden. Althans, jij was 11 toen hij overleed.
1: Hij was 47.
0: Ja. Is dan, als je dit zo'n stuk hoort, denk je daar dan ook aan?
1: Nee, niet speciaal. Mm-hmm. Nee. Wel toen ik het boek las. En mijn moeder bleef ook zitten met 5 kinderen. Of ook, ik weet niet precies hoeveel familie Agee had. Maar het zijn natuurlijk veel vergelijkbare ervaringen. Je moet op vrij jonge leeftijd zien om te gaan met het feit dat je een ander soort leven leidt dan andere kinderen.
0: Ja, ja.
1: En dat er gewoon iemand weggevallen is.
0: Ja. Werd jij ook verantwoordelijk in het gezin? Was je de oudste?
1: Ja, dat is natuurlijk ook raar. Ik was de oudste. Ik was 11 en dan ben je een puber. En soms word je ineens verantwoordelijk gemaakt. Ik herinner me nog, dat was heel vreemd. Ik was bij de 7-kenners. En de baas van de 7-kenners kwam condoleren. En ik stond daar als 11-jarige. En hij zei tegen mij van, nu ben jij de man in huis. En dan denk ik van, hoe bestaat het dat iemand zo dom kan zijn dat hij dat tegen een 11-jarige zegt? Maar soms was ik dat ook. En dan moest ik van mijn moeder de andere kinderen tot de orde roepen. En andere keren zei ze weer van, je moet niet denken dat je hier de baas bent. Dus als puber denk je dan van, nou, laat maar zitten. Ik ging vooral mijn eigen gang, eerlijk gezegd.
0: Ja, heel bijzonder. Want vorige week was acteur, theatermaker Saman Amini te gast. En hij vluchtte met zijn familie vanuit Iran naar het westen. En toen zijn vader werd teruggestuurd, toen werd hij ook de grote man in huis. Ja. En schetste precies dezelfde dubbele situatie van enerzijds wel de oudste moeten zijn af en toe, maar soms ook weer gewoon een kind zijn.
1: Ja, ja. Ja. Nou, gelukkig was mijn moeder, die kon ook voor zichzelf opkomen. Die was arts. Die heeft altijd gewerkt, haar hele leven. Altijd een voorbeeld voor me geweest van werkzaamheid. En die heeft het ook heel goed gered. Dus daar had ik wel bewondering voor. Ja. Ook al was ik als puber ontzettend lastig.
0: Oh ja?
1: Ja, absoluut.
0: Misschien komen we het later nog over te spreken. Even over het stuk van Barber, die dus met die tekst van AG, ik zou willen zeggen, aan de haal is gegaan, maar juist een hele mooie iets heeft toegevoegd.
1: Toevoeging.
0: Ja, wat voegt het toe aan de tekst wat jou betreft? De muziek, wat doet de muziek met je?
1: Ja, als ik schommel een beetje als ik die muziek hoor. Zeker dat eerste deel, er komt een break ergens en dan hoor je ineens op de achtergrond een tram die voorbij rijdt in Knoxville. In het begin, het is glooiende muziek. Je voelt je deinen als het ware op de rust van een zondagmiddag in een vertrouwde omgeving met familie en vrienden. En lekker zittend op de veranda, glaasje limonade drinkend.
0: Ja.
1: Dat voegt die muziek toe.
0: En kan Barber dat als geen andere? Of is het iets wat in het DNA van Amerikaanse componisten zit?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben wel een bewonderaar van Barber. Hij heeft hele mooie dingen. De meeste mensen kent Adagio van zijn kwartet.
0: Ja.
1: Fantastisch stuk. Maar moet je vooral als kwartet horen. Hij is een hele goede componist. Een mooie componist. Mm-hmm. Maar ik zou niet zeggen dat alle Amerikaanse componisten zo goed zijn om de lokale sfeer in muziek om te zetten. Hoewel, we hebben straks Bernstein gehoord. En die sfeer van elektriciteit van Hispanics in New York. Want daar gaat het over.
0: Yeah.
1: Die wist hij ook fantastisch in muziek om te zetten.
0: Ja. Yeah. Ja, luisteraar Winston Meij die zegt... Ja, hoi Hans, kom op. Zo'n prachtige werk als Knoxville Summer of 1915... kan toch niet na 3 minuten afgekapt worden? Nee, dat kan ook inderdaad niet. maar helaas hebben wij een beperkte zendtijd. Dus het is te lang voor dit, om het helemaal te doen. Maar ik hou nu mijn mond. Dan kan Don Upshaw in ieder geval nog een deel van het werk van Barber laten horen, Winston.

0: After a little, I am taken in and put to bed. Sleep, soft smiling, draws me unto her, and those who receive me, who quietly treat me as one familiar and well-beloved in that home, but will not, oh, will not, not now, not ever, but will not ever tell me who I am. Dat is wel een hartverscheurend einde van die tekst.
1: Toch?
0: Van
1: fantastisch. En hoe hij dat op muziek gezet heeft. We hadden ondertussen even nog over die Amerikaanse stijl van componeren. En ik dacht natuurlijk meteen aan Appalachian Spring. Dat kennen mensen misschien wel van Copland.
0: Van Copland, ja.
1: Het is ook zo'n muziek die ook alleen maar in Amerika had kunnen ontstaan. En het is ook een beeld. Het roept ook een beeld op wat je alleen maar bij Amerika associeert.
0: Ja.
1: Vind ik wel heel knap.
0: Geldt het nou ook voor Europese componisten die naar Amerika zijn vertrokken? Denk aan Dvorak, denk Stravinsky, denk Schoenberg ook volgens mij, is ook naar Amerika vertrokken.
1: Bartok.
0: Ja, Bartok. Hoor je daar ook op een gegeven moment een omslag?
1: Ja, kijk, nou ja.
0: Zit het in het water?
1: In de negende symfonie van Dvorak zitten deuntjes in die daar gehoord heeft.
0: Ja.
1: En Bartok, denk ik, zeker bij zijn laatste kwartetten, heeft ook al invloed ondergaan van Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar hoor ik het eerlijk gezegd niet aan af, hoor. Dat kan het net doen alsof, maar dat is niet zo.
0: Nee. Je bent deskundige, maar niet op alle terreinen.
1: Nee. Wel net alsof. Maar.
0: Ja. wij gaan naar andere Amerikaanse muziek. Of ja, filmmuziek uit de film American Beauty van de Sam Mendes uit 1999, het thema, maar dan gespeeld door Daniil Trifonov, muziek van Thomas Newman.

0: thema uit American Beauty van Thomas Newman. Een film van Sam Mendes met Kevin Spacey onder andere in de hoofdrol. Daniel Trifonov hoorde je op de piano. Wij gaan naadloos over in het tweede kunstwerk van mijn gast Frans Verhagen. Dat is het Vietnam Veteranen Memorial in Washington. Ontworpen door de Chinese-Amerikaanse architect Maya Lin. Kun je beschrijven hoe dat eruit ziet, dat monument?
1: Ja, het is zo indrukwekkend. Als je het ooit gezien hebt, dan vergeet je het nooit meer. Het is een soort boemerang, een soort winkelhaak in de mall. En dan moet ik even vertellen, de mall is het grasveld zeg maar tussen het Witte Huis en de Lincoln Memorial. En net daarachter wil Trump zijn vreselijk lelijke Arc de Trump neerzetten. Maar het is het terrein waar heel veel monumenten staan voor Jefferson, voor Roosevelt. En waar ook uiteindelijk in 1983 een Vietnam Memorial is gekomen. En dat heeft zij zo ontworpen dat het is een winkelhaak in het gras. En daar zit zwart marmer in. Je gaat omlaag. Dus je loopt omlaag. Het dieptepunt van het monument is een meter of 5-6 in het midden omlaag. In het hart van die winkelhaak. Je loopt erin. In dat zwart en in dat zwarte marmer staan 59.000 namen van de Amerikanen die gesneuveld zijn in Vietnam. En ik vond het zo. Ik ben er nog steeds kapot van. Maar wat er gebeurt is, je staat voor dat marmeren monument en je spiegelt jezelf. Je ziet jezelf gespiegeld in dat marmer met die namen van die doden tussen je in.
0: Je staat ertussen.
1: Je staat ertussen. Zij zijn voor jou. Een beetje dramatisch maken, voor jou gestorven.
0: Ja, ja.
1: Fantastisch beeld. Ook het feit dat het een litteken is in de Amerikaanse samenleving. Dat ze dat zo heeft uitgebeeld. Het is ook heel praktisch in een hele bizarre zin. In de zin dat, zeker in het begin, kwamen er heel veel ouders en kinderen van militairen met een stukje papier. En dan konden ze met een potlood kunnen ze die naam op dat papier krassen.
0: Ja, wat bij Ground Zero ook.
1: Het is tegenwoordig hebben ze heel vaak. Maar Maya Lin was, ik geloof dat ze 21 was toen ze ontworp. En er zit wel een mooi verhaal aan het monument vast. Want het was behoorlijk omstreden. Want wat veel veteranen eigenlijk wilden, was gewoon een klassiek monument met een paar militairen. Maar zij heeft dat ontworpen. Het is door een commissie die geen namen kende, heeft het laten winnen. Uiteindelijk is dat het geworden. Er is een monument naast gekomen met drie soldaten. En je realiseert je meteen dat zoveel minder kracht heeft. Voor mij is het belangrijk, omdat ik...
0: Je was net correspondent, hè?
1: Ik was daar correspondent. Ja. Ik was bij de opening van het monument. En ook was ook de eerste keer dat de Vietnam-veteranen een optocht konden houden in Washington. Over Massachusetts Avenue en Pennsylvania Avenue. En dat was ontzettend indrukwekkend. Dat die mensen voor het eerst, die liepen daar trots. Want Vietnam was verloren door Amerika. Dus ze werden een beetje met de nek aangekeken. Je kent die film 4th of July.
0: Ja.
1: Waar dat ook wordt uitgebeeld.
0: Met Tom Cruise. Ja.
1: Ja. En dat was heel imponerend. Ronald Reagan zat in het Witte Huis en verdomde het om naar het monument te komen. Want oorlog verloren, daar wil je als president niet aan koppelen. Zo zwak, zo negatief.
0: Kun je me iets met deze gevoelens doen als je correspondent bent?
1: Ik heb daar toen een mooi verhaal over geschreven voor het prachtige weekblad Hervormd Nederland. En ik heb het ook nog een keer opgeschreven in een boek wat ik gemaakt heb met essays. Dat heet De man die geen president mocht worden.
0: Ja.
1: Ander verhaal.
0: Ja.
1: Maar er zit ook een klein verhaaltje aan vast. In Georgetown is een repertory theater, een filmzaal waar ze oude films draaiden. En daar draaiden ze tijdens de opening, tijdens de week van de opening, Apocalypse Now. En ik zat in die zaal omringd door veteranen. Wow. En dat was zo'n geweldig emotionele ervaring voor hun, maar voor mij ook. Oh man, that's how it was.
0: Ja, ja.
1: Oh no,
0: ze herkenden zich er echt in.
1: Ja. Ze vonden het, ja. En voor mij was dat... Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat je als correspondent eigenlijk nauwelijks iets bij kunt. Het is zo'n persoonlijke ervaring. Ik heb geprobeerd om het op te schrijven later nog eens een keer. Ja, als correspondent moest ik melden dat het geopend was. Hoeveel mensen er waren. Dat Reagan er niet was.
0: Ja.
1: Het omstreden was.
0: Ja.
1: Als wie ook maar ooit in Washington komt, je moet dit monument niet overslaan.
0: Nee. Had jij ook sowieso veel met de Vietnamoorlog uit je jeugd?
1: In de zin, ja, ik denk dat ik net iets te jong was om er echt heel mee bezig te zijn. Mm-hmm. Maar vooral vanaf de jaren, vanaf 1970, toen Nixon zogenaamd de oorlog zou gaan eindigen. Eigenlijk vanaf 1969 had beloofd hem te gaan eindigen.
0: Ja.
1: En ik me meer in Amerika ging interesseren. En als jurist meer in staatsrecht ging interesseren. En hoe presidenten zich gedragen. Werd Vietnam ook belangrijker voor me.
0: Ja, ja. De moord op Kennedy, daar heb je veel meer mee, hè? Eigenlijk.
1: Moord op Kennedy had ik... Ja, ik weet niet of ik daar veel meer mee heb, maar ik weet... Ja, wij zijn katholiek.
0: Je was 9?
1: Ik kom uit een katholiek gezin, ik was 9. Mijn vader zat in de gemeenteraad voor de KVP in Eindhoven. En iedereen was dus volstrekt van de kaart. Maar onze president...
0: Katholieke president.
1: Onze katholieke president was doodgeschoten. En ik weet dat ik niet veel, een paar dagen later, de moord op Oswald ook op televisie, dat filmpje heb gezien. En dat is wat me wel altijd bijgebleven. Ja.
0: Ja, ja.
1: En wat ik later zag in het American History Museum, is de avond, of de dag dat Kennedy werd vermoord, de presentator van het nieuws, die, hoe heet hij nou?
0: Walter Cronkite.
1: Walter Cronkite. Dat was de, de vader van Amerika.
0: Ja.
1: Die zat daar en die zei, die kreeg het bericht dat Kennedy was overleden. En hij keek naar een klok en hij zei, het is 2:05 en de Amerikaanse president is overleden. En pinkte een traan weg. En het was zo imponerend. Ik denk dat ik dat toen niet gezien heb, hoor. Maar het zijn wel momenten die me zijn bijgebleven.

0: Amerikaanse componist die lid was van de Boston Six, waar ook Amy Beach toe behoorde. Arthur Foots, je hoorde de serenade voor strijkorkest, tweede deel, de Air. Vraagje van een luisteraar, goedenavond. Mooi programma weer, zegt Jeanette, dankjewel. Klopt het dat, dat dit het eerste monument was ter wereld, het Vietnam-monument waar je het net over had, waar alle namen van de gevallen genoemd werden? En dat andere monumenten met veel namen hierdoor zijn geïnspireerd. Weet je dat?
1: Ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar ik dacht het wel. Ik dacht dat zij daarmee echt een trend gezet heeft. Okay. Zij heeft later ook in Atlanta een monument gemaakt voor de burgerrechtenstrijd. Daar is het ook gebruikt. En in Amsterdam is het monument.
0: Ja, van Daniel Libeskind.
1: Het Joodse monument natuurlijk ook. Ja. Het is wel een beetje, vind ik zelf, mag je misschien zeggen, wel een beetje een gimmick geworden. Hmm. Vind ik wel jammer. En met name dat marmer waarin je jezelf gespiegeld ziet en je staat daar in een beetje een donkere diepte. Ja. Dat geeft aan dat monument zelf zoveel extra lading dat ik, het is bijna niet te herhalen.
0: Okay. Straks gaan wij naar jouw derde kunstwerk, Migrant Mother. Een foto, we hadden het eerder over die fotograaf die de crisis heeft gefotografeerd.
1: Walker Evans. Ja.
0: Maar dit is een foto van Dorothea Lange. Maar eerst deze muziek van Johansson met de ook wel weer Amerikaanse titel Emigrant Visa.

0: Daar Jochen Ros op de mandoline met een stuk Emigrant Visa van Jan Johansson, Zweeds componist, pianist ook, die veel in de jazzclub Montmartre in Kopenhagen heeft gespeeld. Sten Getz heeft onder andere met hem gespeeld. In Montmartre bestaat nog steeds die jazzclub, overigens. Maar die titel Emigrant Visa, die brengt ons naar Migrant Mother, een foto van fotografe Dorothea Lange. Het beeld wellicht van de grote depressie in de jaren 30. Het derde kunstwerk van Frans Verhagen. Wat zegt dit beeld? En kun je het beschrijven voor de luisteraars?
1: Je ziet een vrouw die met de hand onder de kin peinzend voor zich uitstaat, triest. En naast haar staan haar kinderen, of twee van haar kinderen, met de rug naar de camera toe. Die keren zich er als het ware vanaf. En je ziet haar zorg.
0: De wanhoop.
1: De wanhoop. Ja. Deze vrouw die kwam uit een van de staten in het zuiden, Alabama of Kentucky of Tennessee, waar tijdens de Dust Bowl in 1935 de toplaag van de akkers gewoon wegwoei. Moet je voorstellen, Amerika was gewoon prairiegebied 300 jaar geleden. En dat hebben de boeren met hun ploegen helemaal doorploegd en kapot gemaakt.
0: Aha.
1: En toen eenmaal van die wervelwinden ontstonden door een ongelukkige samenloop in 1935, ging gewoon de toplaag de lucht in. Dat noemen we de Dust Bowl.
0: Ja, dus de vruchtbare grond was weg.
1: Was weg. En het was sowieso pure armoede daar. Ook blanke armoede. Hè. Het was echt diepe armoede in het zuiden. En veel van die mensen die gingen naar Californië toe. John Steinbeck heeft daar een boek over geschreven. The Grapes of Wrath.
0: Ja.
1: Ook film van gemaakt.
0: Ja.
1: En die kwamen terecht in Californië, niet meteen in het paradijs daar. Want deze vrouw die zat in een echte plukkerskamp. En Dorothea Lange was een van die fotografen, net als Walker Evans, die van Roosevelt opdracht had gekregen om die armoede te fotograferen. Stopte daar, heeft met haar gepraat, heeft die foto's gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En zij is een beetje het beeld geworden van de grote depressie. Voor mij is het, heeft het, het persoonlijk betekenis omdat het gewoon zo'n prachtig beeld is. Maar het gaat ook over mobiliteit. En Amerika is het land van de mobiliteit.
0: Ja.
1: En dat is het nu niet meer.
0: Nee.
1: Dat vind ik een trieste vaststelling eigenlijk. In Amerika kon je bijna altijd, als het ergens niet goed met je ging, als je geen succes had, kon je zeggen, nou, ik pak mijn spullen op en ga het eigenlijk anders proberen. Als je nu in het Middenwesten woont, je had vroeger een goede baan in de auto-industrie, zit je zo vast als een huis, want je kunt je huis nauwelijks verkopen.
0: Nee.
1: En je kunt wel naar Californië of naar Texas gaan, maar daar kom je überhaupt niet aan de bak. Kun je geen huis kopen. Dus die mobiliteit is ontzettend teruggelopen.
0: Ik dacht dat er nog een andere reden was dat jij het zo, dat het ook persoonlijk was, omdat jouw Chinese schoonfamilie, die maakte diezelfde tocht naar Californië, toch?
1: Ja, maar niet vanuit Alabama.
0: Nee,
1: kijk, die mobiliteit, daar wil ik ook naartoe, inderdaad. Het feit dat Californië een soort paradijs was ook voor Chinezen. Sinds de Gold Rush in 1849 zijn de Chinezen naar Californië gekomen, hebben aan spoorwegen gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Was Californië altijd een soort paradijs voor Chinezen. En mijn schoonouders zijn inderdaad in 1849, 1848, mijn schoonvader uit Shanghai, mijn schoonmoeder uit Taiwan naar Los Angeles gekomen. Hebben zich daar gevestigd en gebruik gemaakt van dat gevoel van mobiliteit wat Amerika bood.
0: Mm-hmm.
1: De kans om jezelf te verbeteren. En dat hebben ze fantastisch gedaan, ondanks alle discriminatie die er bestond tegen Aziaten.
0: Want huizen krijgen, dat bijvoorbeeld zat er niet
1: in. Toen ik de eerste keer daar kwam en ik hoorde die verhalen, dat je eind jaren 50, begin jaren 60 nog als Chinees bij een huis kon komen. En dan zeiden ze, oh ja, sorry, net verkocht.
0: Ja.
1: Ze hadden met elkaar afgesproken, redlining noemen ze dat, als het over zwarte gaat. Maar ze hadden afgesproken niet aan Aziaten te verkopen.
0: Mm-hmm.
1: En mijn schoonvader zei ook altijd dat hij als engineer in de luchtvaartindustrie nooit de topmanagementbanen heeft gekregen die hij had kunnen hebben, omdat hij Chinees was. Maar het zette mij ook in een immigrantengemeenschap. Nou, door de foto's gaat over migrant. In mijn geval ging het over immigranten. Mijn vrouw is geboren in Los Angeles. Is opgegroeid met Engels, maar ook met Chinees op de achtergrond. En met de Chinese cultuur.
0: Ja.
1: En ik ben daar, en dat is een hele bijzondere ervaring als socioloog en als journalist, om ondergedompeld te raken in de Chinees-Amerikaanse cultuur. En fascinerend, hartstikke leuk, spannend. Mijn kinderen zijn dus half Chinees, half Amerikaans.
0: Ik wil het er straks verder over hebben. Laten we een beetje een Chinees tintje

0: Floating Cloud was dat. Deeltje uit Eight Memories in Watercolor uit 2002 van Tan Dunn met Ralph van Raad aan de piano. Ja, we hadden het net over dat beeld van die migrant mother. Die foto die Dorothea Lange in 1936 maakte van de moeder met haar kinderen. Vluchtelingen in eigen land op zoek naar eten en veiligheid in het Westen. Toen kwamen we te spreken over jouw schoonfamilie. Ook migranten, Chinees, Chinees-Amerikaans. Ben jij makkelijk geaccepteerd in die familie? Of is dat toch nog hard werken bij Chinezen?
1: Nee,
0: in dit geval.
1: Nee, sowieso. Ik was op een leeftijd en mijn vrouw was op een leeftijd. Ik geloof dat ze 32 was. Dat niet zo'n grote rol meer speelde. Ze zeiden wel eens dat ze blij waren dat ze eindelijk onder de pannen was. En het was wel interessant, want het rare is, en dat zie je bij Nederlandse migrantenfamilies ook. Ze hadden eigenlijk liever gehad dat ze met een Chinees was thuisgekomen. Want dan hou je het toch binnen de cultuur.
0: Ja, ja.
1: En tegelijkertijd weten ze ook dat Chinese mannen nou niet de meest aantrekkelijke echtgenoten zijn voor een topjurist, wat mijn vrouw was. Mm-hmm. En dat mijn vrouw ook eigen gereid genoeg was om daar geen genoegen mee te nemen. Dus nee, ik heb daar nooit een probleem mee gehad.
0: Ja, jouw vrouw en jij, je zijn op een gegeven moment naar Nederland gekomen. Was het voor haar ingewikkeld om hier te aarden?
1: Ja, we hebben elkaar in Washington leren kennen. En in 1989 ben ik teruggekomen, zijn we teruggekomen in Amsterdam.
0: Yeah.
1: Ja, want zij kwam als topjurist bij een advocatenkantoor in Washington, waar ze overigens wel genoeg had van dat werk, in Nederland. In eerste instantie zonder werk. Ze heeft wat vertaalwerk gedaan. En uiteindelijk heeft ze in Leiden nog gewoon een Nederlandse rechtenstudie gemaakt. En is gaan werken bij een advocatenkantoor in Utrecht. En is partner geworden uiteindelijk bij Kennedy van der Laan.
0: Ah.
1: Gerenommeerd kantoor van Eberhard van der Laan.
0: Precies, ja.
1: In Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus zij heeft de aanpassing wel fantastisch gemaakt. Maar dat eerste jaar was niet makkelijk. Nee. Sprak wel redelijk goed Nederlands. Had ook oor voor taal. Dat hebben Chinezen wel. Omdat je toch met die klanken in het Chinees. Ik heb geprobeerd Chinees te leren. Nou, dat is hopeloos. Op latere leeftijd moet je. Maar daar had ze wel een oor voor. Dus ze kon dat Nederlands. Ze sprak vloeiend Nederlands. Mensen konden niet eens horen dat ze niet Nederlands was.
0: Mm-hmm.
1: Dus die aanpassing was lastig, maar dat was aan haar wel toevertrouwd.
0: Ja, het is dezelfde stroom dus van jouw schoonouders naar het Westen. Jij met je vrouw naar Nederland.
1: Ja.
0: Kan ingewikkeld zijn en is misschien ook ingewikkeld. Ja, jouw vrouw is overleden 1,5 jaar geleden. Hè?
1: Een vrouw is 1,5 jaar, ja. Die is,
0: ja. Jij hebt 2 zoons die half Chinees zijn dan, neem ik aan. Of?
1: Die zijn half Chinees, etnisch gezien. Die hebben ook een Amerikaans paspoort en een Nederlands paspoort. Mm-hmm. Dus ze zijn van alles wat.
0: Ja.
1: En mijn oudste zoon Paul, die heeft net een boek geschreven over de tech-ontwikkeling, de techbedrijven en hoe dat invloed heeft op de wereldpolitiek. Gebruikt is het verkeerde woord. Die zegt ook van, ik ben een soort product van deze tijd. Ik heb in China gestudeerd. Ik ben Chinees. Ik ben Amerikaans. Ik ben Nederlands. Ik spreek Engels. Ik spreek ook een beetje Chinees.
0: Mm-hmm.
1: En ik schrijf over wereldpolitiek. Die vindt zijn etnische afkomst overigens. Dat is ook wel aardig om te zien. Als oudste vindt hij die etnische afkomst heel belangrijk. Mijn jongere zoon, die in Oxford een PhD heeft gedaan in de sociologie. Een econometrist is. En die geeft er betrekkelijk weinig om. Die houdt heel erg van Chinees eten, want dat houden we allemaal. We hebben een fantastische keuken natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ongelooflijk. En mijn vrouw kan heel goed koken. Maar hij is er nooit mee bezig dat hij een half Chinees is.
0: Nee. Kun jij zelf een beetje koken?
1: Ik kan een beetje koken, ja. Maar Chinees koken, dat. Dat in die 1,5 jaar sinds haar overlijden probeer ik wel om een paar van die gerechten weer op te pikken. Maar niet echt goed.
0: Nee. We gaan het straks nog over je vrouw hebben. Je hebt een heel mooi, heel dierbaar kunstwerk of voorwerp meegenomen. Daar wil ik straks met je over hebben. Dus niet dat je als luisteraar nu denkt, hey, gaan we daar zo snel overheen? Over een vrouw die 1,5 jaar geleden pas is overleden. Komen we nog op te spreken. Maar ik wil even met jou hiermee vergeleken met dit soort grote stappen van naar Californië. Die Dorothea Lange, die foto. Maar ook de stap van jou met je vrouw naar Europa komen, naar Nederland komen. Dan is van Eindhoven naar Groningen in jouw geval om te gaan studeren. Maar een peanuts natuurlijk. Of was dat ook een soort cultuurschok?
1: Nee, ik wil juist graag ver weg van Eindhoven.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoef ik niet zo vaak naar huis. Er zat ook een heel contingent Zuiderlingen in Groningen ook. Dat is gewoon een gezellige stad.
0: Ja.
1: En ik wilde pomologie studeren bij Reuling, professor Reuling. Ja. En die zat in Groningen. En uiteindelijk heb ik daar... Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd in New York. Mm-hmm. Uiteindelijk na 6 jaar Groningen dacht ik van... Ja, ik ben allemaal weg uit Eindhoven. Maar Groningen heb ik nou ook wel gezien. Dus toen ben ik naar New York gegaan.
0: Is het een soort rusteloosheid die in je DNA zit? Of...
1: Nee, veel aan mij. Ik was wel geïnteresseerd in nieuwe avonturen. Mm-hmm. Ik had ook in Amerika kunnen blijven. Maar ik werd in 1989 werd mij aangeboden om managing editor te worden van Intermediair. Dat zullen mensen misschien nog wel kennen.
0: Ja.
1: Weekblad. Ja. Een waanzinnig dik weekblad met heel veel redacties en advertenties. Ja, maar ook veel redactie. Of een journalist was dat heerlijk.
0: Ja.
1: En dat aanbod was zo mooi dat mijn vrouw zei van nou, we gaan ervoor.
0: Ja, want was je ook een beetje klaar in Amerika?
1: Nee, ik had nog wel door kunnen gaan. Goed, dingen komen op je pad en dan neem je zo'n besluit. We hadden ook naar Californië kunnen gaan. Daar kreeg mijn vrouw een baan aangeboden. Uiteindelijk werkte dat niet.
0: Nee, ik kan me ook voorstellen dat het een soort toch iets van rusteloosheid, dat je dan op een gegeven moment nergens meer je thuis voelt. Want voel je je nu wel thuis in Nederland? Of is het nog Amerika?
1: Volgens mij is het een misvatting om te denken dat je je nergens thuis voelt als je op veel plaatsen je thuis voelt. Ik heb het bij de...
0: Touché.
1: Ik heb het bij de herdenking van mijn vrouw nog gezegd dat zij zich echt thuis voelde in Amsterdam. En dat ook een fijne stad vond. En eigenlijk veel meer zich thuis voelde in Nederland dan in Amerika. Maar als we in Los Angeles waren, dan waren we gewoon Angelino's. En als ze bij onze beste vrienden in Marin County waren, dan deden we net of we San Francisco thuis hoorden.
0: Ja, ik snap het, Frans. Je kunt je gewoon overal thuis voelen.
1: Zo is dat.
0: Juist.

0: Blue Little Flower was dat, een anonieme compositie, hier gespeeld door Yo-Yo Ma op de cello en zijn Silk Road Ensemble.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: En met gast Frans Verhagen, Amerika-kenner. Geen deskundige, maar kenner, dat zegt hij zelf. Niet dat ik dat nu afbreek, zeker niet. Er zijn een paar reacties, Frans, die ik even met je wil delen. John die zegt, heeft Frans Verhagen de Rabbit-boeken van John Updike gelezen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ik heb altijd het gevoel, zegt hij, dat je daarin een Amerika leert kennen dat nu even niet meer lijkt te bestaan. Rabbit in Uncle Sam kostuum, ja. In een 4th of July optocht, in Rabbit at Rest, overwegend that all in all this is the happiest fucking country the world has ever seen. Erg ontroerend, ja?
2: Ja, nee, John Updike heeft in 4 of 5 boeken een beeld geschetst van, ja, Midden-Amerika, een autoverkoper. Een aantal, Richard Ford heeft ook van dat soort boeken geschreven. Het is wel een heel Amerikaans genre. Updike is niet zo populair meer tegenwoordig. Mm-hmm. Maar als fenomeen, als sociologisch fenomeen, zijn die Rabbit boeken wel. Ik ken ze, tuurlijk. Ja.
0: Een andere vraag van André is, wat een heerlijke uitzending. Frans deelt op een rustige manier zijn kennis over de VS. Interessant. Ben nieuwsgierig naar dat boek over de Amerikaanse burgeroorlog. Is dat boek al verkrijgbaar?
2: Vanaf 17 september, dus dat is vrijdag of zo.
0: Oké, vrijdag. En de titel geef ik nog even, de Amerikaanse burgeroorlog. De Verenigde Staten op de rand van de afgrond 1861-1865. Wij zijn bijna aangekomen bij het voorwerp wat je hebt meegenomen. Bijzonder voorwerp, maar eerst nog muziek van zo'n Amerikaanse grootheid, Aaron Copland.

0: De paisaje Mexicano uit de Latin American Sketches van Aaron Copland. Je hoorde het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf. Wij zijn aangekomen bij het voorwerp. We vragen onze gast altijd een bijzonder voorwerp mee te nemen waar een verhaal aan zit. En Frans, jij hebt een paar oorbellen meegenomen. Wat zijn dat voor oorbellen?
1: Ik heb ze eigenlijk niet meer meegenomen. Het zijn oorbellen die ik uit Mexico, heb meegebracht. In een beetje aztekische vorm. Met zo'n blauwe kleur die je ook in New Mexico op sieraden ziet. Mm-hmm. Het verhaal erachter is dat we hadden onze eerste date in Washington in Adams Morgan. We gingen uit eten in een Japans restaurant op de rooftop van een van de restaurants. En we zaten naast Frank Zappa.
0: Dat kan zo.
1: Zappa zat naast ons.
0: Ja, ja.
1: Want die was toevallig in Washington om te getuigen. We hebben verder geen woorden gewisseld, alleen een hallo gezegd. Maar het was een heel gezellige avond. Ik ging mee naar haar appartement, dat was vlakbij. En om een uur of twee, drie s'nachts dacht ik van, ik heb te veel gedronken, ik ga naar huis. En mijn vriendin, mijn vrouw, dacht toen van, dat is een beetje raar dat hij naar huis gaat. Zou ik iets verkeerd gezegd hebben? Is hij gay? Is er wat anders aan de hand? Ik had gewoon te veel gedronken. Ik wilde naar huis. En twee weken later ben ik teruggekomen. Ik was op reis geweest naar Mexico. En dan heb ik die oorbellen meegebracht. En ik stond met die oorbellen aan de deur. En heb die aan haar gegeven en gezegd van, nu ga ik even niet weg. En dat heeft ze schrijfster geworden in een laatste 15 jaar van haar leven. Mm-hmm. Na haar juristencarrière.
0: Yeah.
1: Ze schrijft vooral lyric essays. Ze heeft ook een roman geschreven, maar de laatste tijd altijd lyric essays. En dat zijn hele persoonlijke verhalen. En met de middelen van poëzie geschreven. Dus heel compact en heel beeldend. En de zin die ze gebruikte, waar ze deze gebeurtenis beschrijft, een heel kort stukje. Uiteindelijk zei ze, we never made it to the bedroom. Dus in 6 woorden vertelt ze alles wat jij als lezer moet weten over die oorbellen.
0: Ja.
1: En meer kan ik er ook niet van maken.
0: Nee, nou, meer hoef je ook niet te vertellen. Dat is, maar wat mooi is, dat genre, dat lyric essay. Ik vertelde al, 1,5 jaar geleden is jouw vrouw overleden. Dat lyric essay, ze heeft ook een lyric essay ingesproken.
1: Ja.
0: Voor jouw twee zoons.
1: Ik moet even bijvertellen, ze had alvleesklierkanker. Ja. Ze kreeg de diagnose nog 2 jaar voordat ze overleed. Dus ze heeft met chemo en met veel enthousiasme, we hebben een hele goede tijd gehad, veel gereisd. Mm-hmm. En in die tijd heeft ze vooral die essays geschreven, in die 2 jaar. Omdat ze geen ruimte, geen tijd meer had om romans waar ze mee bezig was af te maken. Ze heeft 1 roman gepubliceerd.
0: Yeah.
1: Dan liggen er nog 2 waar ik nog mee bezig ben, die publicabel zijn. Maar die essays waren voor haar het middel ook om, ja, om de emotie en alles wat samenhing met ziek zijn, doodgaan. Want ze kreeg meteen de diagnose van, we kunnen niks voor u doen. Mm. En in eerste instantie zei ze, nou, als je 6 maanden haalt, mag je blij zijn. Dus ze heeft bijna 2 jaar gehaald. En daar heeft ze 1 essay geschreven, wat ik inderdaad heb meegebracht. Dat is, ja, ik noem het altijd de brief aan de jongens, maar het heet officieel, by the way, now that I think about it, I'd like to say something.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een soort, ja, ook heel kort en heel beeldend, advies aan de jongens, van na haar dood.
0: Ja, wij mogen een stukje.
1: Dat heeft ze inderdaad opgenomen, heeft ze zelf voorgelezen.
0: Ja.
1: Is gepubliceerd in een Amerikaans literair blad, zoals veel van haar werk.
0: Aha.
1: En die vroeg haar ook van, kun je het voor ons opnemen?
0: Ja, wij mogen een stukje laten horen. Ik vind het uitermate persoonlijk wat je laat horen. Dus laten we luisteren naar jouw vrouw, die 1,5 jaar geleden, vrouw Karen, die 1,5 jaar geleden is overleden.
2: Don't forget that Grandma's birthday is on September 14 and Papa's is August 30, and that he won't care if you're a day or two late, but she will. Don't lose the master password for my Bitwarden vault, where all my other passwords live, because Papa won't know how to find it. Remember, he's too proud to ask where is the smoked paprika, or how do I use compost, or would you have time to come with me to a concert tonight? Don't forget your camping gear and Dr. Seuss books are still in the basement. Go ahead and take the garden seeds in the blue tin box, but don't wait too long to plant them. Know how very proud I am of both of you. Not in an Asian tiger mom kind of way, but with all my heart and soul, which may make you feel uncomfortable, because we are not a family who says these things out loud. So guess why I'm writing this?
0: Hoe is het voor jou om dit te laten horen en om het te horen weer?
1: Ja, het is altijd emotioneel.
0: Ja. Yeah.
1: Ik heb het vaak gehoord. De manier... Het is fijn dat we het hebben, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Dat eerste wat je vergeet is iemands stem.
1: Ja, het is ook heel mooi. Het advies wat ze geeft... Die kleine details van ons gezinsleven.
0: Ja.
1: En ook wat ze zegt, ook heel treffend. Wij zijn niet een gezin van grote gebaren. Mm-hmm. Dat gold voor haar met haar moeder. Had ze wel een goede relatie, maar een hele... ik zou bijna zeggen haast koele relatie. Ik was met mijn moeder ook niet zo huggerig. Dat waren wij wel met de kinderen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zegt ze terecht van... wij spreken dat niet zo vaak uit, de liefde van die we voor elkaar hebben.
0: Maar je weet dat het goed zit.
1: Ja. En dat vertelt ze zo mooi. Ja. Ja.
0: Het zijn prachtige, hele triviale zaken in feite die ze vertelt. Denk aan de verjaardagen en denk aan die zaadjes dat je ze nog uitstrouwt.
1: Ja, dat is het mooie van die lyric essays. Ja. Ze heeft een paar maanden na de dood de prijs gewonnen... met een bundel essays die ze had aangeboden bij een Amerikaanse uitgeverij die prijsvraag had uitgeschreven. Die heeft ze gewonnen, Sarabande Publishers. En die gaan in juni 2027 wordt haar boek gepubliceerd waar dit een essay van is.
0: Yeah.
1: En het hart van het boek is een verhaal dat heet The Patient. En dat gaat over haar ervaring met kanker en met die 2 jaar die ze nog kon leven. Mm-hmm. En dat begint dus inderdaad, de eerste alinea, dat je op het moment dat die man zegt, heel voorzichtig van, we kunnen niets meer voor je doen. Dat je op dat moment niet meer Karen Kau bent, maar ben je de patient.
0: Ja. Ja.
1: Dat soort dingen die kun je in dat lyric essay ontzettend mooi doen. Ze schrijft over vriendschappen die ze verloren heeft. Ze schrijft over vriendschappen die ze gewonnen heeft. Over onze relatie, over de kinderen, over foto's.
0: Ja.
1: Een hele mooie stijl, niet zo bekend in Nederland. Hele mooie manier om persoonlijke dingen op te schrijven.
0: Ja. Hoe is het voor jouw zoons om dit ook te hebben? Gaat het nog wel over dat gemis, wat natuurlijk wel enorm is?
1: Ja, daar hebben we het over als we Chinees eten. hebben we iets te vieren? Nou, dan gaan we even dimsum happen. Natuurlijk komt het vaak aan de orde. Maar dat zal bij andere gezinnen niet anders zijn die een geliefde verliezen.
0: Nee, nee. Maar je zorgt dus ervoor dat die essays worden uitgegeven?
1: Die worden uitgegeven, ja. Nou, zorg ervoor. Ik ben blij dat ze die prijs gewonnen heeft.
0: Ja.
1: Ze had het zelf, was er waanzinnig trots op geweest als ze dat geweten had. Maar het voorkomt dat ik met die dingen moet gaan leuren. Met dat boek moet gaan leuren. En in Amerika heb je altijd een agent nodig om bij een uitgever binnen te komen. Dus het is heel lastig. Had ze zelf ook heel veel moeite mee. Dus ik ben ontzettend blij dat ze die prijs gewonnen heeft.

0: Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier met And the Swallow van Caroline Shaw, Amerikaanse componiste. En die is aanstaande donderdag is haar muziek te horen in de grote zaal van het muziekgebouw. Dus is ze zelf trouwens ook met het Attica Quartet. En Frans Vragen, je bent er ook, hè, toch?
1: Ik ben er ook. Ja, ja. Nee, ik ben een grote fan van Shaw.
0: Ja, ja. Maar dat is ook de dag dat jouw boek wordt gepresenteerd.
1: Ook de dag dat mijn boek wordt gepresenteerd. Nee, dan ligt het in de winkel.
0: Oh, oké. Het wordt niet echt gepresenteerd. Het is er.
1: Het is er. Het is, ik heb het hier al liggen.
0: Je 23e boek zei je net. Ja, het is, ja, dat kunnen we niet allemaal zeggen natuurlijk. We hebben nog iets waar we even de tijd voor moeten nemen. St. Lawrence String Quartet speelt muziek van Carl Czerny. Maar het gaat jou niet zozeer om die muziek, maar om dat kwartet. Er is een link met je met
1: nou,
0: je
1: allebei.
0: Ook.
1: Die Czerny muziek vind ik ook ondergewaardeerd. Maar ja. Ik heb een link met St. Lawrence Quartet. De eerste violist van St. Lawrence Quartet, Geoff Nuttall. Die heb ik voor het eerst gezien, ik denk in het concertgebouw ergens. En die speelde toen Opus 76, nummer 2, de Quintenkwartet. En als je dat hoort, het is zo energiek. En die man die speelde met een kracht en een levendigheid. En ik ben hem gaan volgen. Je kunt op YouTube nu allerlei dingen zien. Hij was een ontzettende Haydn-fan. En hij legt ook heel erg, hij legt uit hoe die muziek ervaart. Mm-hmm. We zijn hem gaan volgen. Karen en ik gingen ook zelfs naar Eindhoven toe om het St. Lawrence Quartet te zien. Het is een van de beste kwartetten die ik ooit gezien heb. Maar Geoff Nuttall is een jaar of vier geleden aan alvleesklierkanker overleden.
0: Hetzelfde ziekte.
1: Zelfde ziekte als mijn vrouw, ook opgegeven. Heeft ook nog met chemo nog het geloof een jaar kunnen redden. Maar wat belangrijker was, op een gegeven moment zaten wij een beetje te surfen met zijn naam. Want ik had gehoord dat hij overleden was. En toen kwamen we een herdenkingsbijeenkomst tegen van hem aan Stanford University. Want er waren ze in-house kwartet. Een celebration of life. En het was een 900 mensen in de zaal, of 1000 mensen. En allerlei mensen die met hem samengewerkt hadden. Die zeiden daar iets, of die speelden, of die traden op. Inclusief zijn echtgenoten, violisten. Hij had gezegd, ik wil helemaal niks. En zei hij, nou, daar kom je niet meer weg. En toen zei hij, maar er mag niet gehuild worden en er mag geen zwart gedragen worden. Dus zijn vrouw, die stond daar, een prachtige vrouw, in een knalrode jurk en speelde de Sterren van de Hemel. En daar begon die Celebration of Life mee. En wij zaten ernaar te kijken en toen dachten, dat willen wij dus ook doen met kernsbegrafenis. Nederlandse begrafenissen binnen 3 of 4 dagen. Dan sta je met 40 mensen daaromheen. Daar hadden we niet zoveel mee. Iedereen moet zijn eigen ding doen. Maar we hebben Kern naar een natuurbegraafplaats in Hezen gebracht. Met z'n vijven. Ik en de twee jongens en hun partners. En we hebben een maand later een Celebration of Life georganiseerd hier in Amsterdam. Waarbij we in een uurtje allerlei aspecten van haar leven belichten. Ik heb wat verteld over ons leven, over haar reis. Een journey van Los Angeles naar Washington, naar Amsterdam. Een vriendin van haar heeft over haar schrijfwerk verteld. Mijn zoon Paul heeft verteld over hoe het was om als kind te zijn. En een collega jurist heeft verteld hoe fantastisch ze was als onderhandelaar. Moet je je voorstellen, ze was 1,50 meter. Kleine Chinese vrouw die als onderhandelaar bij grote overnames. Ze deed de mergers and acquisitions, dus overnamepraktijk bij Kennedy van der Laan. En dan zat ze aan tafel met van die, dat noemden ze de big dicks. Van die grote die juristen die er allemaal ontzettende pretenties hadden. En die zagen haar binnenkomen. Die dacht, die kunnen we wel aan.
2: Ja,
1: en dan zat ze daar en dan keek ze als een kat die de melk net opgedronken heeft. En dan liet ze die bij allemaal begaan. En uiteindelijk kreeg zij gedaan wat ze wilde. Omdat ze gewoon niet om de vinger kon winden. Dus daar heeft die collega over verteld. En dat was een hele mooie manier, die Celebration of Life, om haar, haar leven te vieren.
0: Ja.
1: Want dat kun je dus ook doen met de dood. Het leven vieren van degene die overleden is.
0: Zoals dus die eerste violist van het St. Lawrence String Quartet.

0: Het eerste deel uit het strijkkwartet, nummer 28 in E-klein van Carl Czerny.
1: We zitten allemaal mee te tappen met onze vingers.
0: Ja.
1: Die energie die erin zit.
0: Enorm.
1: Ik vind het zo ongelooflijk dat je het in een kwartet kunt stoppen.
0: Ja, precies. Het St. Lawrence String Quartet. Belangrijker nog, die primarius Jeff Nuttall. Die zijn Celebration of Life organiseerde na zijn overlijden. De volgende muziek, voordat we zo dadelijk naar jouw vierde kunstweek gaan, de Abbé de Fontenay. Wat zeg je?
2: We zijn nu naar het kunstweek.
0: Oh, ik dacht nog even Schumann zouden draaien. Maar ik vind het fijn hoor, laten we dat doen. Laatste kunstwerk van Frans Verhagen, mijn gast, is de Abdij van Fontenay in de Bourgogne-Franche-Comté. Dus geen Amerikaans, maar een Frans kunstwerk, een Franse abdij. Maar waarom specifiek deze abdij?
1: Omdat die zo tijdloos is. Het is een abdij van uit 1150, geloof ik. Benedictijnen.
0: Ja.
1: Het is een hele kale kerk. Hij is vrij laag, want ze konden er niet zo hoog bouwen in die tijd. En hij oogt heel leeg. En als je daarin staat... Ik ben helemaal niet spiritueel ingesteld, maar ik zou het misschien wel worden als ik daar heel lang zou blijven staan.
0: Ja, ja.
1: Maar het doet me altijd iets om daar te zijn. Het enige wat erin staat is een Maria-beeld aan de zijkant.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is vooral het gebouw. Mensen moeten maar eens opzoeken.
0: Ja.
1: En er zit een slaapzaal bij van de monniken. Uh-huh. En de werkruimtes waar ze allemaal aan het kopiëren waren.
0: Het beeld is nog vers. Hier was het twee weken geleden.
1: Twee weken geleden was ik er. En dat is de tweede keer dit jaar. Ik heb een vriend die in de buurt woont. Dus maar ik ben er ook voor de eerste keer met mijn vrouw geweest. Ik denk in onze eerste reis in Europa in 1987 of zoiets. En toen waren we al helemaal weg van...
0: Maar dit is de laatste keer dat je er was. Was je met de zoon van een vriend en daar ben je dan weer de peetvader van.
1: Daar ben ik de peetvader van.
0: Dat is weer een verhaal, want jullie kennen elkaar uit...
1: We kennen elkaar uit Washington.
0: Ja.
1: Hij was toen ook correspondent in Washington. Hij woont nu in Frankrijk. Zijn zoon Nico, die is geboren in 1983, 84. En zijn Geert van der Kolk, ook schrijver van romans. Zijn vrouw, Olina, is Tsjechisch. Amerikaans. Die zijn gevlucht in 1968.
0: Katholiek.
1: Katholiek. Die wilde graag dat kind gedoopt werd, want dat was een soort gebaar tegen het regime. Alleen, ze hadden daar ook een katholieke peetvader voor nodig. En de enige katholiek in de buurt die ze kende, of in ieder geval iemand die gedoopt was, dat was ik. Ja. Maar ik ben wel misdienaar geweest. En ik ben helemaal opgegroeid in dat verzuilde zuiden.
0: Ja.
1: Katholieke zevenkenners, katholieke dit, katholieke dat. Maar ik weet niet of ik ooit geloofd heb. Het is ook niet zo belangrijk. Dus ik zei tegen hem, ik wil dat best doen. Zolang ik me niks hoef te zeggen en niks hoef te doen. Alleen maar daar zitten, dan ben ik de peetvader. Nou, die is getrouwd twee weken geleden op een watermolen die ze daar gekocht hebben.
0: Ja.
1: Was ontzettend leuk. En ik ben met hem en zijn zoon zijn we naar die Abbé de Fontenay geweest.
0: Prachtig.
1: Ja, heerlijk. Wel.

0: En na de abdij van Fontenay was dit het trio Fontenay met een deeltje uit het tweede pianotrio van Robert Schumann.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, Frans Verhagen, dankjewel voor je mooie culturele landschap waar wij de afgelopen 2 uur in hoog tempo doorheen zijn gereisd. Je hebt met ons je liefde gedeeld voor de muziek van Samuel Barber. Daar begon het mee. En andere Amerikaanse componisten. We stonden samen met jou, als jonge correspondent, bij het Vietnam Memorial in Washington. En we leerden het migratieverhaal van je schoonfamilie kennen door de foto van Dorothea Lange. Die toch naar het Westen vastlegde in de crisisjaren. De mooie Mexicaanse oorbellen en de lyric essays van je vrouw Karen lieten ons de schoonheid van de liefde zien, maar ook het verdriet en het gemis. En tot slot kwamen we met jou tot rust in die lege abdij van Fontenay in Frankrijk. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Dat is een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Karel ten Hertog. Daar zit hij.
2: Ah.
3: Beste Frans, je bent een enorme muziekliefhebber. Dus ik heb diep moeten graven op zoek naar een stuk waarvan jij hopelijk niet gelijk zegt: oh, dat is prachtig, dat ken ik inderdaad. en ook nog een componist die een beetje een link heeft met het verhaal. Ik ben uitgekomen op de Duits-Amerikaanse componist Lucas Voss, geboren als Lucas Fuchs in Berlijn. Een immigrant dus. Via een studie in Parijs kwam hij uiteindelijk in Amerika terecht, waar hij goed bevriend werd met Leonard Bernstein. Ah. En zijn Three American Pieces voor viool en orkest, het tweede deel daarvan, als titel Dedication. Toewijding. En dat vond ik wel toepasselijk voor jou. Jij bent niet iemand die nu de schijnwerper opzoekt. Je wist geen eens wanneer je boek werd officieel in de boekhandel lag. Jij loopt niet de talkshows. Je loopt niet de talkshows af. Maar jij bent een noeste werker. Je hebt ondertussen al 23 boeken geschreven. Je bent toegewijd aan het verhaal van Amerika. Toegewijd aan de eerlijke, oprechte journalistiek. Maar ook, denk ik, toegewijd aan je gezin en aan de liefde. En dat is niet iets wat je zomaar even uitspreekt, maar wat wel heel duidelijk werd de afgelopen 2 uur. Dus ik denk dat dit stuk voor jou heel erg van toepassing is.
2: Nou, dank voor je woorden. En ik ken het niet, dus ik ben heel benieuwd.

0: Perlman hoorde je op de viool bij de Boston Symphony onder leiding van Seiji Ozawa. Het persoonlijk muziekadvies van Karel Voor, mijn gast Frans Verhagen. Vond je mooi?
1: Ik vond het fantastisch. Ik waardeer het zeer.
0: Okay. Dank dat je onze gast wilde zijn. Nog even een korte vraag met liefst ook een kort antwoord. Komt het nog goed met Amerika?
1: Het komt altijd weer goed met Amerika. Maar of het weer zo mooi wordt als het was?
0: No. Okay. Maar hou het in de gaten. Jij ongetwijfeld ook. Dank nogmaals. En
1: het was genoeg was geen aan mij.
0: Okay. 17e is dus de presentatie van dat boek over de Amerikaanse burgeroorlog. Dank voor het luisteren. Dank voor de reacties in de app. Als je mail wil weten over dit programma, check vooral de website. En dit programma terug luisteren kan altijd via je favoriete podcast app. Volgende week zijn we er weer. Doen we een nieuwe aflevering. Tot eind december gaan we nog door. Volgende week is scenario schrijver Frank Houtappels mijn gast. Zo dadelijk hoor je het avondconcert met opname van het Stiftfestival. Wouter Plezier vertelt je zo meer. Wij eindigen zoals we begonnen met muziek van Leonard Bernstein. Fijne avond.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Wij zijn
2: Medipoint. Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop, zei hij, dat het ergste scenario zal uitblijven. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, okay. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
7: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: NPO Klassiek. NTR. Het Avondconcert. Met Wouter Plaisier.

Het spannende begin van het sextet voor piano, klarinet, hoorn en strijkers van Krzysztof Penderecki. Uitgevoerd op het Stift Festival in de Stiftskerk in Weerselo. 26 augustus jongstleden. En ja, dat is een festival wat meerdere concerten kende, meerdere dagen. Ook natuurlijk het concert dat plaatsvond in de Plegelmusbasiliek in Oldenzaal. Een groot concert dat een eerbetoon was aan de Letse componist Petteris Vasks, die in het voorjaar van dit jaar 80 jaar oud werd. Nou, wie het werk van Vasks al kende, die werd verrast met de Nederlandse première van de Summer Dances voor twee violen. Wereldpremières waren er ook. Pies Karieni in een nieuwe versie voor solofagot van Bram van Sambeek. En een speciaal voor het Stiftfestival geschreven stuk, Kinderszenen voor viool en cello. Nieuw dus, gloednieuw. En verder klassiekers, inmiddels klassiekers als Vasks tweede celloconcert, Presence, aanwezigheid met Maya Bogdanovic. En het vioolconcert in Evening Light met violist Daniel Rowland, de man achter het Stiftfestival. We gaan die ode aan Petteris Vasks nu opnieuw beleven. Het concert dus van 25 augustus jongstleden in de Plegelmusbasiliek in Oldenzaal begon met de Nederlandse première van Summer Dances, Vazaras Dejas, Zomerdansen. Stuk voor twee violen van Petteris Vasks. Er zijn 7 stukken, met elk een eigen karakter. 5 verschillende dansen omlijst door 2 stukken met dezelfde sfeer. Ruim, klankrijk, schreef Vasks erbij. Nou, in plaats van door 2 violisten te worden gespeeld, werden ze op dit concert in de Plegelmusbasiliek om beurten door steeds wisselende jonge muzici uitgevoerd. En dat waren Alma Kragerud, viool en Fleur Lecoultre. Tim Brakman, ja, allemaal violisten hebben we het over. Tim Brakman en Inga Vaga. Danius Ciric en Sharon Zou en Bella Todes. De violisten die we afwisselend horen in de Summer Dances, de Nederlandse première van deze muziek van Petteris Vasks.

applaus in de Plegelmus Basiliek in Oldenzaal. 25 augustus jongstleden op het concert op het Stift Festival, dat een eerbetoon was aan de Letse componist Petteris Vasks. Dit jaar 80 jaar oud geworden. En het begon daar met Summer Dances, de Nederlandse première van deze stukken voor twee violen, uitgevoerd door steeds wisselende violistenduo's Alma Kragerud, Fleur Lecoultre, Tim Brakman, Inga Vaga, Daniel Ciric, Sharon Zou en Bella Torres. Louter muziek van de Letse componist Petteris Vasks op dat Stiftfestival in de Plegelmus Basiliek. Ook Pis Karieni, Aanrakingen, een complex stuk dat Vasks oorspronkelijk schreef voor solo hobo. Op het concert klonk de eerste uitvoering van een bewerking van Bram van Sandbeek voor solo fagot, uitgevoerd door de arrangeur zelf, Bram van Sandbeek dus.

Piscariani. Aanrakingen betekent dat. Het stuk van Petteris Vasks dat hij oorspronkelijk schreef voor Solo Hobo, dat we hier hoorden in een gloednieuwe bewerking van Bram van Sambeek, de fagottist. Bewerking dus voor fagot, ook uitgevoerd door Bram van Sambeek in de Plegelmus-basiliek in Oldenzaal, 25 augustus jongstleden, op het Stift Festival. Ruim baan voor het Stift Festival vanavond in het avondconcert op NPO Klassiek. Eerst het concert van 25 augustus jongstleden, later vanavond nog het concert dat plaatsvond in de Stiftskerk in Weerselo, een dag later met het sextet van Christoph Penderecki en nog een stuk van Petteris Vasks, de festivalcomponist. Het tweede celloconcert van Vasks heet Klatbutne, aanwezigheid betekent dat. De titel wordt door de componist zelf als volgt beschreven. Ik wil aangeven dat ik hier ben en niet ver weg. Met elke ademzucht ben ik hier, in deze wereld, met al mijn idealen en dromen van een betere wereld. Vasks liet zich inspireren door het idee dat de ziel terugkeert naar de aarde en daar een nieuw leven begint. Het nieuwe begin heeft in dit stuk de vorm van een slaapliedje. Eenvoudig en geconcentreerd, zuiver en sereen. Op de meest contemplatieve momenten heeft dit celloconcert een tijdloze uitstraling vol mededogen en menselijkheid. Maja Bogdanovic, cello en het Stift Festival Orkest, onder leiding van David Cohen in het tweede celloconcert van Petteris Vasks.

Het maakt veel los en terecht, want wat een geweldige muziek van Petteris Vasks. Zijn tweede celloconcert. Presence in het Engels. Klatbüthne in het Lets. Aanwezigheid in het Nederlands. En dit bravo geroep en applaus, dat ging nog minutenlang door in de Plegelmus Basiliek in Oldenzaal. Op het Stift Festival. 25 augustus, jongstleden. Maja Bogdanovic, cello en het Stift Festival Orkest onder leiding van David Cohen. Ja, ik veed het applaus nu zelf met de veder in de studio langzaam weg. Want het was Petteris Vasks wat de klok sloeg. En we moeten door met een gloednieuw stuk van Petteris Vasks. Speciaal geschreven voor het Stift Festival. In opdracht geschreven door van het festival en het Kammermuziekfest Zielt. Geschichten aus Kindertagen heette dat stuk. Verhalen uit de kindertijd. En het zijn 10 stukken. Ze houden allemaal verband met de jeugd van de componist. Vasks blikt terug en beseft dat zijn leven zich in de laatste fase bevindt. De componist had een gelukkige jeugd in Letland, toen nog door de Sovjet-Unie bezet. De jeugdverhalen roepen beelden op van de natuur, het gezang van een nachtegaal, dans, kinderlijke plagerijtjes en speelsheid. In het midden zit een donkerder stuk, Domigi, bedachtzaam. Geschichten aus Kindertagen, Daniel Rowland Viool en Claude Frochot, cello.

De wereldpremière van Geschichten aus Kindertagen van Petteris Vasks. Geschreven in opdracht van het Stiftfestival en het Kammermuziekfest Sint. En 25 augustus jongstleden. Uitgevoerd in de Plegelmusbasiliek in Oldenzaal door Daniel Rowland en Claude Frochot. Op het Stiftfestival. Daniel Rowland, de artistiek leider van dat festival. En dat was dan dat concert 25 augustus in de Plegelmusbasiliek met louter werken van festivalcomponist Petteris Vasks. Het eindigde met het vioolconcert Licht van Ver. Bijna 25 jaar na zijn eerste vioolconcert schreef Vasks een tweede concert voor viool en strijkorkest. En ook nu speelde het thema licht weer een grote rol. Vasks behandelt het gegeven van het avondlicht als metafoor voor de nadagen in het leven van de mens. In het middelste van de drie delen die naadloos in elkaar overgaan, blikt een mens terug op het leven. Het mondt uit in een virtuose cadens van extase. De langzame en cantabile hoekdelen van het concert worden gekenmerkt door een rustige en melancholische sfeer. Een afscheid van het leven, zou je kunnen zeggen, met een hoopvolle verwachting van het avondlicht aan de horizon. En dat was de Nederlandse première van dit tweede vioolconcert van Petteris Vasks, Licht van Ver, Daniel Rowland Viool en het Stift Festival Orkest onder leiding van Xandy van Dijk.

0: En zo klonk de Nederlandse première van het vioolconcert Licht van Ver van Peteris Vasks. Zijn tweede vioolconcert, uitgevoerd op het Stift Festival 25 augustus jongstleden in de Plegelmus Basiliek in Oldenzaal. Door Daniel Rowland viool en het Stift Festival Orkest onder leiding van Xandi van Dijk.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, we blijven bij het Stift Festival vanavond in het avondconcert met het concert dat een dag later plaatsvond op het Stift Festival in de Stiftskerk in Weerselo. Ook daar weer een stuk van Peteris Vasks Little Summer Music en daarna het sextet voor piano, klarinet, hoorn en strijkers van Krzysztof Penderecki. Krzysztof Penderecki, een Poolse componist, een groot liefhebber van tuinieren. Hij ontwikkelde in het Poolse Lusławice een indrukwekkende bomentuin, een arboretum. En wat zei hij dan? Muzici staan in het leven zoals een boom in het leven staat, met vleugels gespreid naar de hemel. Een concert dat in het teken stond van Penderecki's liefde voor bomen en muziek. En Peteris Vasks zorgt met zijn Little Summer Music voor een prachtige introductie, een zomertuinwaardige introductie. Maza Vazara's Musica, een kleine zomermuziek, een suite van korte stukken met uiteenlopende stemmingen, variërend van vrolijk tot verdrietig. Vasks brengt lieflijke melodieën in evenwicht met hele dramatische klanken, net als een mooie zomer. Nooit alleen maar zonnig, af en toe ook een flinke onweersbui. Little Summer Music van Peteris Vasks, Alma Kragerud viool en Nino Kvitatse aan de piano.

Little Summer Music van Patrice Vasks, Alma Kragerud, viool en Nino Vetadze piano in de Stiftskerk in Weerselo. Waar het concert besloot met het sextet voor piano, klarinet, hoorn en strijkers van Christoph Penderecki. In een interview naar aanleiding van het stuk, het sextet dus, zei Christoph Penderecki: in de kamermuziek komt de ware grootsheid van een componist tot uiting. Het is als een ontbloting. Als iemand niets te zeggen heeft, hoor je dat meteen. Sextet heeft een prominente voorloper in een ander sextet. Het sextet van Erno Dohnányi uit de jaren 30 van de vorige eeuw, waarin de Hongaarse componist de hele muziek van zijn tijdperk, van Brahms via Strauss tot aan de jazz, de revue liet passeren. En op diezelfde manier beschouwde ook Penderecki zijn sextet als een synthese van alle muzikale gebeurtenissen en ervaringen van de 20e eeuw. Ja, je zou kunnen zeggen dat het een muzikaal magisch arboretum is van zijn eigen leven en zijn tijd. Want de Pool Christoph Penderecki was een enorm liefhebber van tuinieren en ontwikkelde een indrukwekkende bomentuin, een arboretum. Want, zo zei hij, muzici staan in het leven als een boom met hun vleugels uitgestrekt naar de hemel. Het sextet voor piano, klarinet, hoorn en strijkers met Daniel Rowland viool, Dana Temtsov altviool, Chen Halevi klarinet, Hervé Joulin hoorn, Maya Bogdanovic cello en Natasha Kudrytskaya piano.

het sextet voor piano, klarinet, hoorn en strijkers van Krzysztof Penderecki. Daniel Rowland viool, Dana Temtsov altviool, Chen Halevi klarinet, Hervé Joulin hoorn, Maya Bogdanovic cello en Natasha Kudrytskaya piano. In de Stiftskerk in Weerselo, 26 augustus, jongstleden op het Stift Festival. En vanavond in het avondconcert, het NTR-avondconcert op NPO Klassiek. Zo dadelijk na het NOS Radionieuws van 11 uur... VPRO's Vrije Geluiden. Annemaatje Lemerijs achter de microfoon. En ze heeft een gast, harpiste Sarah Brink-Nielsen. Dat straks na 11. Geniet ervan en nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september. En de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek en de forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn.

0: zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meiland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enric Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede, de Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
9: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Ja, gisteren moesten we elkaar onverwachts even missen. Maar vandaag is Vrije Geluiden er weer en wel met een bijzondere avond, want ik heb iemand bij me vandaag. Een paar weken geleden kondigde ik al aan dat ze zelf een keer over haar muziek zou komen vertellen. En dat moment is nu. Ze gaat zo dus zelf vertellen. Maar hoe beter een componist en muzikant te introduceren dan met haar eigen muziek? Ze bracht vorige week haar eerste eigen album uit. En dit is de openingstrack Mysterious I Am van Sarah Brink-Nielsen.

0: Mysterious I Am van componist en harpist Sarah Brink-Nielsen, die samen met percussionist Daniel van Dalen dit album maakte. En dat album heet Glacier Songs en kwam vorige week uit. En Sarah is vanavond hier in de studio. Dus we luisteren naar haar muziek, maar ook naar de muziek waar zij graag naar luistert en die haar inspireerde bij het maken van haar album. En we horen welke projecten ze op stapel heeft staan komende weken. Sarah, van harte welkom.
1: Dankjewel. Fijn om er te zijn.
0: Vind ik ook. Je bent opgeleid als harpist. In eerste instantie heb je klassiek harp gestudeerd. Inmiddels ben je overgestapt op de jazzharp en studeer je ook compositie. En dit is jouw eerste echte eigen album, The Glacier Songs. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, wat een werk is het geweest en wat een reis. Toen ik van de klassieke bachelor afstudeerde, 2 jaar geleden ondertussen, was ik al bezig met veel improvisatie en had ik ook mijn eerste eigen stukken. En na een jaar pre-master in Utrecht dacht ik, het is zo fijn om te kunnen laten zien wat ik nu aan het doen ben. Maar dat had ik eigenlijk niet. Dus het project is begonnen uit een wens om mijn eigen werk te kunnen laten horen als een soort portfolio. En in eerste instantie was het idee om daar gewoon een opname van te maken. Dankzij de bijdrage van Keep an Eye, Maker Zoekt Maker, kon ik groter uitpakken en samenwerken met een visual artist voor beeld en meer tijd besteden aan de composities en de opname zelf.
0: Ja, want je hebt een album gemaakt, maar het is ook een visueel album. Dus bij alle nummers zitten clips, kunnen we de klassieke clips noemen. Die zijn zeer de moeite waard om te bekijken. Je hebt in een schitterende kerk opgenomen.
1: Ja, klopt. De stukken gaan dus over een glacier en die zijn geïnspireerd op een gletsjer waar ik zelf ben geweest in de Mont Blanc. En voor de opnamelocatie wou ik graag op locatie opnemen als een soort live opname bij een locatie die me deed denken aan de sfeer die daar was. Mijn visual artist Gus Wolf Wikkerhof, die heeft heel erg lang gezocht en die kwam bij een kerk uit in Harelbeke. Dat is in de buurt van Kortrijk. Een prachtige, bijna apocalyptisch-achtige kerk. En daar hebben we dus opgenomen omdat het de grootsheid heeft van die kerk en dus ook de kwetsbaarheid van die gletsjer. Want tijdens de opname begon het heel hard te regenen en bleek dat er een lekkage was in het dak. En die regen zul je dus ook horen in de opname.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Dan heb je eigenlijk gewoon je druipende gletsjer echt gevonden.
1: Ja.
0: Hoe kwam jij bij die gletsjer als inspiratiebron terecht? En welke rol speelt die nou precies in jouw muziek?
1: Nou, mijn grote liefde naast muziek is bergen. Dus ik was aan het hiken rondom de Mont Blanc, de Tour de Mont Blanc. En in de laatste dag kon je een gletsjer in, toeristische attractie. En in die gletsjer werd ook veel verteld over hoe die gletsjer is ontstaan en wanneer. En dus ook dat die gaat verdwijnen. En terwijl ik daar stond, raakte dat me ontzettend. En ik heb toen foto's gemaakt van werken van kunstenaars die in die gletsjer iets hadden gemaakt.
0: Er was een soort expositie.
1: Precies. En de titels van die werken zijn ook de titels van de eerste 3 delen van het album geworden. En toen ben ik naar huis gegaan en eigenlijk in de trein terug begonnen met schrijven. Want ik had 2 weken later een concert waar ik had beloofd, ik ga iets nieuws maken. En toen dacht ik, dit wil ik maken hiervoor.
0: Nou, en dat is nu gemaakt, dat is de wereld in. Daar gaan we zo meteen ook nog meer van horen. Maar er zijn natuurlijk ook inspiratiebronnen die jij onderweg bent tegengekomen. En eentje daarvan was Samuel Barber.
1: Ja, ik luisterde spontaan eigenlijk naar een stuk van hem. Ik kwam het tegen in een afspeellijst. En de muziek van hem, die heeft zoveel energie. Heel ritmisch, een ritmisch uitgangspunt wat ik van zijn adagio, wat iedereen natuurlijk kent, dat kende ik daar niet van. En ik vond het zo inspirerend. En ik heb in de tijd van het schrijven heel veel naar die muziek geluisterd. En als je dat naast elkaar legt, denk ik dat er best wel wat overeenkomsten zijn. En dat is niet bewust gegaan toen. Maar zijn benadering van het ritme en van een soort ostinato wat de hele tijd doorgaat en waar dus over geïmproviseerd kan worden. En bij hem is het dan helemaal uitgeschreven. Bij mij is er wel veel ruimte voor improvisatie ook. Dat vond ik een heel mooi uitgangspunt.
0: We gaan luisteren naar de eerste excursion van Samuel Barber.

0: Rudolf Virkusny speelde de eerste excursion van Samuel Barber. En dit stuk was een van de inspiratiebronnen voor Sarah Brink-Nielsen om haar Glacier Songs te schrijven. Nou, daar gaan we zo meteen nog even verder naar luisteren. Sarah, er zijn een paar momenten komende herfst waarop jij live te horen bent. Dat zijn heel veel verschillende projecten. We gaan er 3 proberen uit te lichten vanavond. Laten we bij de eerste beginnen. Jij hebt een residentie op Festival Septemberme. Dat is het kamermuziekfestival van het Ragazze Quartet. Die trappen op 24 september af in Amersfoort. En op 26 september ga jij daar iets doen.
1: Ja. Ja, wij weten het zelf ook nog niet precies, want de residentiedagen beginnen volgende week. Maar het project is een samenwerking van het Septemberme Festival. En zij hebben een muzikant aangedragen. En Cosmic, dat is een productiehuis in Amersfoort, die hebben ook een muzikant aangedragen. En dan hebben wij 2 dagen de tijd om een programma van 20 minuten te maken. Er zijn 3 acts, 3 duo's die dat gaan doen. En ik werk samen met Anna Spark, een singer-songwriter. Zij zingt in het Fries. En we maken op locatie, namelijk in Boulderhall de Hoef. Boulderhall de Kei. En we werken daar ook samen voor met een derde persoon. Want wij dachten, wat voor verhaal is er nou leuk om in een boulderhall te doen? Dus we gaan iets maken geïnspireerd op Jaap en de Bonenstaak. Toen dachten we, daar moeten we eigenlijk iemand bij hebben die kan klimmen op die boulder. En die hebben we gevonden, een performative boulderaar.
0: Ik wist niet dat het bestond, maar nu bestaat het.
1: Het komt denk ik ook nu bij zijn cv erbij op.
0: Ja. Past ook wel heel mooi bij jouw bergliefde.
1: Zeker, ja. Dus ik hoop zelf ook nog een stukje te mogen klimmen.
0: Leuk.
1: En wat er muzikaal gaat worden, dat gaan we dus nog uitzoeken de komende paar dagen.
0: En heb je stiekem al dingen voorbereid of gedachten? Of ga je echt helemaal blanco erin en samen iets tot stand laten komen?
1: We hebben bedacht dat we allebei ons eigen materiaal gaan verzamelen van tevoren. Dus Anna die schrijft teksten en ik ben op zoek naar inspiratiebronnen, omdat er al heel veel muziek is geschreven over dit verhaal. Om daar kleine stukjes uit te pakken en dan in die 2 dagen dat lekker door elkaar te kunnen gaan husselen en iets moois ervan gaan koken.
0: Mooi, ik ben heel benieuwd wat jullie gaan maken. Nu is het niet de eerste keer dat jij op Septemberme bent, want jij hebt daar een paar jaar geleden al een keer een workshop gevolgd.
1: Klopt, ja. 3 jaar geleden was ik daar met mijn harpduo, Sanne en Sarah. En toen hebben we daar 2 workshops gehad, waaronder van Kinan Asmee. Super fijne man, een Syrische klarinetist en componist. En daar hebben we met hem samengewerkt aan 1 van zijn composities. Hij bracht in van, willen jullie dit voorbereiden? En dus het was heel prettig om met zijn muziek, dan had hij meteen de connectie en wij konden daarin meegaan. En toen hebben we hem ook zien spelen daar en hij heeft over zijn eigen muziek verteld. Een super inspirerende man.
0: En wij gaan ook naar hem luisteren. We horen Ensemble Fuse met On Anxiety van Kinan Asmee.

0: on Anxiety van Kinan Asmee door Ensemble Fuse. En alle muziek die je vanavond hoort is meegebracht door mijn gast van vanavond. En dat is Sarah Brink-Nielsen. Sarah volgde ooit op Festival September met een workshop bij Kinan. En op 26 september aanstaande is ze met nieuw eigen werk te horen op dat festival. In een boulderhal met een live performative boulderaar erbij. Dus daar kunnen wij allemaal heen. En een maand later kunnen we jouw Glacier Songs weer horen. Die speel je op 28 oktober samen met Fuse drummer Daniel van Dalen. Mm-hmm. Daar werk je mee samen. Maar je speelt die avond ook met een andere muzikant met wie jij heel graag samenwerkt. En dat is Itay Weisman.
1: Ja, zeker. Itay Weisman vroeg me voor zijn project dat heet Soundfond. En daarin sampled hij instrumenten die niet meer speelbaar zijn. Dus in dit project heeft hij de Richard Haka-fluit gesampled. En die speelt hij vervolgens op zijn iwi, Electrical Woodwind Instrument.
0: Dus hij heeft dat geluid ingeladen daarin, moet ik het zo zien.
1: Precies.
0: En dan kan hij daar meer mee dan die op die fluit zou kunnen.
1: Ja, een beetje hetzelfde idee als een synthesizer met samples kan werken. Maar dan een soort saxofoon elektronisch. En daar kan hij dan allemaal gekke dingen mee doen. En dat hoor je ook op het album dat we daarmee hebben uitgebracht. Dat heet Soundfond. En daarvan gaan we luisteren naar Lament.

Een fragment van Lament van Itay Weissman hoorden we. En we horen in dit nummer ook Sarah meespelen op haar harp. En dat ging zo. Sarah moest op een dag naar de studio komen om dit album op te nemen. En in de voorbereiding vroeg ze op een gegeven moment, moet ik eigenlijk iets voorbereiden? Maar dat was juist niet de bedoeling, want dit album is helemaal geïmproviseerd. Dus je hoort hier haar eigen noten. Maar nog eigenere noten hoor je op 28 oktober. Want dan speelt Sarah samen met Daniel van Dalen haar eigen Glacier Songs.

0: I Am Alive van en door Sarah Brink-Nielsen, die we hier horen harpen en zingen. En ze speelt samen met percussionist Daniel van Dalen. En hier horen we ook die drupjes van de lekkage in de kerk.
1: Ja, precies.
0: Die de smeltende gletsjer heel mooi representeren. En bij deze muziek zijn ook prachtige video's gemaakt. Die kun je heel makkelijk online vinden. Zoek dus vooral even op Sarah Brink-Nielsen's Glacier Songs. En als je ze niet kunt vinden, stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app, dan stuur ik je de link. Sarah, een paar weken geleden draaide ik hier muziek van het Nederlands Jeugd Jazz Orkest. En toen kondigde ik al aan dat jij hier binnenkort zelf even zou komen vertellen. Jij speelt harp in dat orkest. En jullie spelen soms ook eigen stukken van muzici uit dat orkest. En op Festival November Music, 27 november, ben jij aan de beurt. Dus heb je het hele orkest ter beschikking.
1: Ja, echt fantastisch.
0: Wat heb je gemaakt?
1: Het stuk heet Collage. En Reinier Baas geeft ons veel vrijheid in de groep, zowel in ons spel en dus ook om eigen stukken aan te dragen voor het orkest. Dus dat is fantastisch.
0: Want hij leidt het orkest en hij schrijft er ook veel voor. Maar als hij weet dat jullie kunnen componeren, dan zegt hij, nou mooi, ja, schrijf maar wat voor ons.
1: Veel plezier.
0: Ja, te gek. Dat is op 27 november op November Music. En het allerlaatste concert van die tour is op 18 december in Tivoli-Vredenburg. Wij gaan bijna de nacht in dobberen, maar voordat we dat doen, luisteren we nog naar een album dat Sarah enorm heeft geïnspireerd. Een album van Shy Maestro.
1: Ja.
0: Wat haalde je daaruit?
1: Shy Maestro is sowieso echt een fantastische pianist. En het vorige album wat hij uitbracht was een soloalbum. En nu heeft hij een album uitgebracht dat heet The Guest House, geïnspireerd op een gedicht van Rumi, waarin hij uitnodigt om alle gasten die langskomen binnen te laten, of ze nou fijn zijn voor jou of niet. En dat concept heeft hij meegenomen in zijn album. Allerlei spelers uitgenodigd en echt te luisteren naar wat die personen te bieden hebben in hun spel en in hun persoonlijkheid. En dat vind ik een prachtig uitgangspunt voor alle samenwerkingen. Dus zo ben ik ook mijn samenwerkingen aangegaan.
0: Kijk, wat muziek al niet teweeg kan brengen. Ja. We gaan luisteren naar Nature Boy in de versie van Shy Maestro.

0: Nature Boy in de versie van Shy Maestro. En alle muziek die je vanavond hoorde werd meegebracht door Sarah Brink-Nielsen. Sarah, ontzettend bedankt voor je muziek en voor je verhalen. En we gaan natuurlijk nog heel veel van je horen, zowel op cd als in je concerten.
1: Dankjewel.
0: Eerder deze avond hoorden we een van Sarah's inspiratiebronnen, Excursions van Samuel Barber. En met het tweede deel daaruit drijven wij ook onze nacht in vanavond. Ik wens je een hele goede nacht. Tot volgende week.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan een van de meest geliefde muziekstukken, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het is een bijzondere opname vanaf het World Minimal Music Festival. Een arrangement voor één piano en vier slagwerkers. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw...
9: .nl/klassiek.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op

0: Mulette, Redpad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 14 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is de afgelopen avond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. Daarbij zijn de forensische opsporing en een explosieve verkenner ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De Limburgse politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Alexander Zverev heeft het US Open tennistoernooi gewonnen. Hij versloeg in de finale in New York Ben Shelton. Het is voor Zverev zijn tweede zege in een Grand Slam toernooi. In de eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Mijnans scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken, hier en daar nog een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.